beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Dit is Omroep Zilt Non-Stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Morgen. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij een volle bron in Gietsjerk is vannacht een persoon slim verwoenen rekken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En de wenning die is volgens mij verlengd in. Dadelijk meer erover in Friesland van de Moor.
2: Friesland van de Moor.
1: Mai Eriks.

0: Pat Benatar, Jesper Friesland van de Moorn en Love is a Battlefield.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Ja, dat maakt een aanwand. Voordat hij het water overstak, heeft hij gecontroleerd of de motoren goed waren. De motorinstrumenten. En daaruit bleek dat de motorolie-druk al laag was. En dan heeft hij besloten om niet verder te gaan en terug te keren. En daarna is hij ook uitgevallen, die motor.
0: Liet Vlintuig had een Nederlanding maken in een grijder bij Moet Cecile. Wat er bad is en hoe dat herstel der waar wij komen maat, dat kerstdaagse in dit programma. Ik heb ook de eindexamens, want de eerste die staan nu op het programma. Dus de spanning, die neemt daar.
4: Ik wil wel slagen, heel graag. Ik wil het liefst niet nog een jaartje.
0: Goedemorgen en morgen is erbij bij Friesland van de Moorn. Ik zag dat een heel soort al wekker binnen. Gerrit die is al wekker. Jouter die is ook al wekker. En Jaap en Chalk die ben ik wekker. Jilke ik. U zal afleveren een serie.
5: Oh, heb je weer een plaat afleveren?
0: Ja, zelfs.
5: Ik ben wel even benijd.
0: Mumford & Sons.
5: Oh ja, nou daar wist ik wel wekker van, ja.
0: Ja.
5: Ja.
0: I came home like a stone.
5: Oké.
0: Die.
5: Ja. Oké, okay, nou.
0: Nou ja.
5: Precies, Jen. Misschien zijn er nog meer suggesties. Dat die mensen een koffieplaat, jaren willen wezen, wekker van worden,
0: ja,
5: dan kunnen ze dat ommelden. Even zien, dan dit even zelfs ik onijs. Want de app voor universiteiten die is op een nij hacked. Net sinds de veiligheidsmaatregelen na een jedere hack. En de boane van de besmetting met het hantavirus is nog heel tiet net versteld.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het wordt een dag hoe het mij zin heeft. Van een beetje wat meer bewolking. Noffelijk waar in elk geval. 16 tot 18 graden. Wat dat betreft is het raak. Zij het nummer 1 van de kast.

0: De kast die is bij Friso van de Moon en raak. Bij een volle bron in de wenning onder de Nije Stridwaai in Gietsjerk is vannacht een persoon slim verwoende rekken. Het slachtoffer dat is naar het ziekenhuis gebracht. De 203 kapwenning die is volslijn verlengd in. Onder telefoon nou is Priscilla Klok van de Bronwacht. Een goeie morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, joh, binnen op het plak van de bron. Hoe ziet het eruit nou?
1: Zoals je al zei, er was brand uitgebroken vanochtend in een 203 kapwoning. En de woning waar de brand was, ja, die is verloren gegaan. De naastgelegen woning is behouden gebleven.
0: Oké, en de verdere huizen daaromheen, hoe bood had hij de last van hoor?
1: Nee, dat valt reuze mee. Het heeft zich beperkt tot één woning.
0: Oké, er is wel een slachtoffer naar het ziekenhuis te rekken. Is dat een bewoner van het huis?
1: Ja, dat was de bewoner van het huis.
0: En binnen er oren mensen, oren bewenners of mensen de buurt die het klachten hebben?
1: Nee.
0: Nee. En is bekend hoeveel mensen in het huis wien op het moment dat die bron uitbrutst?
1: Er was één persoon en deze heeft al tijdig de woning kunnen verlaten. Maar is wel gewond geraakt en vandaar ook meegenomen naar het ziekenhuis.
0: En wat kun je vertellen hoe die bron hem ontwikkelen had?
1: Toen wij zijn gealarmeerd was het al een uitslaande brand. Dus meteen opgeschaald naar een middelbrand. Toen de ploegen ter plaatse waren, is weer door opgeschaald naar grote brand om voldoende water te hebben.
0: Oké, hij had een idee hoe de oorzaak. Ja, dat is natuurlijk het regen om nul te zezen. Maar ja, goed, wat kun je erover vertellen?
1: Nee, daar is nog niks over bekend. Over de oorzaak is nog niks bekend.
0: Nee, dat is afwachtje dus. Je had de bron wel onder controle intussen, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Tegen 5:30 is het fijn brandmeester gegeven. Dus we zijn nu nog bezig met nakontrole. En ook van een naastgelegen woning. Om zeker te weten dat die bewoners vandaag nog wel vluchten naar hun woning. Dat is wel de verwachting hoor.
0: Oké, want mensen binnen die was een wenning uit. We hebben die opvang?
1: In de buurt. Het is ook alweer ochtend. De buurt is wakker, laat ik zo zeggen.
0: Ja, precies. Oké, bij omwenners dus.
1: Ja.
0: Juist. Priscilla Klok van de Bronwacht, hoe dus die bron vannacht onder de Nije Stridwaai in Gietsjerk. Tige dank.
1: Graag gedaan.
2: De media van de morgen.
0: Feike, het Nijs uit de Oren Media.
3: Ja, ik zie dat Martin niet tussen gereageerd heeft op de koffieplaat. Cock Robin thought you were on my side. Ja, ik een mooie... Het is voor mij jeugdsentiment.
0: Ja, dat heb ik dus meer bij die Mumford & Sons. Ja. Dat is nou generatiekloof.
3: Ja, precies. Ja, het is wat. Isjen, op een app die een soort broed wordt op Nederlandse universiteiten en hogescholen, het Jusje een kwartiertje een badskipstien van hackersbende Shiny Hunters. En daarop wie te lezen dat de hackers het memmerbedrog achter de Canvas software op een nieuw bindrong binnen. Net sinds de extra beveiligingsmaatregelen. En ze hier een beetje de gag met die beveiligingsmaatregelen. Shiny Hunters heeft in Structure weer gehackt. In plaats van contact met ons op te nemen om het op te lossen, hebben ze ons genegeerd en een paar beveiligingspatches doorgevoerd. Nou ja, dat is een beetje de gek om stekkerij verzeld, wat ze daar maar doggen.
0: Ik ben brutaal, zou je zeggen, als het om hackers ging.
3: Ja, absoluut. Ja. Dus de troffen onderwijsinstellingen die hebben ons tol van mij om zelfs contact op te nemen en te onderhandelen. Oors werden de buurtmaker gegevens even biermaker, zei het is een hackersgroep dus. En manje maken ze bekend dat ze de gegevens van Wroud Wiert, 274 miljoen studenten, docenten en onderwijsmeiwerkers in handen, hè, terug een hack op Canvas, en dat is de naam van het programma, dat er studenten broekt werd om Bigleaks opdracht niet te leveren of cijfers in te zien. Dus dit, ja, we hebben hier echt wel een grut probleem. Nou, maar. Ja. Het is nog net mogelijk om de bronnen van de besmetting met het hantavirus te bevestigen. Dat meldt het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid in een verklaring. Op dit moment, en gezien de informatie die tot nu toe is verstrekt door de betrokken landen en de betrokken nationale instanties, is het niet mogelijk om de oorsprong van de besmetting te bevestigen. Zei het ministerie dus in Parse berjocht. Datzelfde ministerie hier eerder al onkundige de reisroute te efterhelling van de 2 Nederlandse passagiers van het skip die het verstoord binnen. Hè, dat echtpeer uit Houderwijk. En die kwam op zand 20 november Argentinië binnen. En 4 maanden lang reizigen tussen Argentinië, Chili, Uruguay en op een nieuw Argentinië. Voordat ze dus op 1 april aan boord gingen van het skip de Hondius. En ja, er werd intussen ook onderzoek die ja, rondom in Europa werd de meesten opgenomen in ziekenhuizen. Alle net besmet. Dus het is wel goed dat je dan vanzelf de bannen van die besmetting hebt. Dan weet je bij het oppakken maten. Dan kan je het probleem bij de wadel oppakken.
0: Ja, en intussen wel bekend dat mij werken van het leentuig dat die besmetrekken is.
3: Ja, ik maar ja, een Wietland stewardess. Die, ja. Ja, precies. Ja. Dus ja, want ze, ja, die meesten ben ik nog mijn vleertuigen overal hinderbracht. Dus,
0: ja, in eerste instantie zonder dat ze wisten wat
3: ze wisten net natuurlijk. Dat ze besmet gingen. Dus,
0: nee, precies. Ja. Nou, we zijn kijk al, hè.
2: Zeg het maar.
0: Koffieplaten die komen al van binnen.
3: Ja.
0: En dan de vraag. Welk plaatje had je nodig om even het laatste setje te aan deze week? Het is natuurlijk vreed. Haast wie kan je van een heel soort mensen. En welke plaat was er nou nodig waarvan zij stond, ja, dat zoekt voor mij het laatste trokken wijze om deze dag eens even lekker uiteind te zetten. Stuur die maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: in het grijden bij Munchensiel. De piloten kregen het tastel veilig onder groen. De beide inzitters direct daarbij net verwoenen. Vlieginstructeur Gerard Plooi, die wie op het plak van die Nederlanding. Hij zei dat het een knappe prestatie was van die piloot om dat tastel onder groen te krijgen. Enkel binnen nog net alle feiten bekend.
1: Ja, wat er gebeurd is, dat is nog niet helemaal duidelijk. We weten in ieder geval dat er een motorstoring was. Als gevolg waarschijnlijk van het wegvallen van de oliedruk. En daardoor heeft het geuit tot een noodlanding. Dus in de, geen voorzorgslanding, want dan praten we nog over een goede motor met een goed motorvermogen. Dus in dit geval was de motor heel uitgevallen, dus dan resulteert het in een glijlanding zonder motorvermogen. En dat is natuurlijk een lastig verhaal. Dat is, want ja, je hebt beperkt je hoogte en je hoekt naar beneden toe en je moet zorgen dat je in een weilandje terechtkomt. En in dit geval is het natuurlijk zo dat de vlieger heeft het keurig netjes gedaan. Hij heeft het hoofd koel gehouden, heeft een goed weilandje uitgezocht. En heeft een fantastische mooie glijlanding gemaakt met een goede landing.
2: Ja, gebeurt zoiets vaker?
1: Nee, ik kan mezelf niet heugen dat het gebeurd is. En ik ga al zeg maar een kleine 50, 60 jaar mee in de luchtvaart. En ik kan mezelf niet herinneren dat dit gebeurd is. Nee,
2: nee, want ja, de piloot was in de lucht uiteindelijk. Viel de druk weg en moest hij handelen?
1: Ja, de druk viel niet alleen weg, maar de hele motor viel stil. Dus toen moest hij gaan handelen gelijk, ja, dat klopt.
2: Ja, en als zo'n motor dan stilvalt in de lucht, wat gebeurt er dan?
1: Wat gebeurt er dan? Dan moet je dus overgaan in dan ben je een zweefvliegtuig geworden, zeg maar. Dus je kan dan wel glijden, alleen hij is wat zwaarder dan een zweefvliegtuig, dus je kan niet meer omhoog. Je moet naar beneden, dus dan maak je een glijvlucht naar een veldje wat je uitkiest.
2: Dus het is een knappe prestatie wat de piloot heeft gedaan vandaag?
1: Dat is zonder meer een hele goede prestatie, ja. Zeker, de man heeft relatief niet eens zoveel uren. En verderop kreeg hij dus, voordat hij het water overstak, heeft hij gecontroleerd of de motoren goed waren. De motorinstrumenten. En daaruit bleek dat dus de motoroliedruk al laag was. En toen heeft hij besloten om niet verder te gaan en terug te keren. En later is hij ook uitgevallen, die motor.
2: Ja, want... Ja, jullie leiden natuurlijk de piloten ook op, jongere piloten. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Bij ons komen ze voor de opleiding voor een PPL, een Private Pilot License, zoals het heet. Die leiden gewoon netjes op volgens de instructeurs die daar les geven bij de club. Dat zijn ook heel ervaren mensen allemaal. En we zijn ook erg blij dat deze meneer ook zo heeft gehandeld zoals hij nu gehandeld heeft natuurlijk.
2: Ja, want er wordt veel op geoefend.
1: Er wordt ontzettend veel opgeoefend. Het is zeker een eis voor het behalen van een brevet. En daarnaast is het ook een eis om minstens twee keer per jaar, of één keer in de twee jaar moet ik zeggen, om deze vaardigheid nog een keer te tonen aan een examinator.
2: Ja, want ja, een oefening, dat is altijd leuk, maar uiteindelijk in de praktijk is dat altijd anders, lijkt mij.
1: Dat is zonder meer waar. Als we oefenen, dan heeft hij natuurlijk nog een goede motor. Als het niet helemaal zou lukken, dan kun je altijd nog met de motor bijzetten en dan weer wegwezen. In dit geval heb je niks in te brengen. Het is gewoon een feit. En je hebt natuurlijk een schrikreactie. En dan ga je voor het echtje. En dat is eventjes anders dan de oefening natuurlijk.
2: Ja, wat gaan jullie nu met het vliegtuigje doen?
1: Nou, hij blijft nu vanavond hier staan in ieder geval. En dan zullen we morgen kijken hoe die weg gaan komen hier. Waarschijnlijk worden de vleugels gedemonteerd. En dan een vrachtwagen wordt die afgevoerd naar Eelde toe. En dan gaan we daar verder onderzoeken.
0: Ja, het onderzoek dat vindt dus Hewitt Plak. En dan de koffieplaat. Fijker, er komen wel mooie platen binnen.
3: Nou, daar ben ik heel blij bij, want we zijn haast rond het weekend daar. Dus ja. Ajax Child's Anthem, Toto, om de examens beginnen. Dat zei Piet Kloosterman.
0: Ja, we hebben een van Wieber, die zei goedemorgen man, ik tocht voor de koffieplaat om vol gas van mijn leerwerker. Want alle boeren en vakmensen die zijn vanzelf brok om dat kerst binnen te krijgen.
3: Ja.
0: En ik heb wel even wat muziek per broek.
3: En daar past, hij komt van Friesland, van de Hoenderkop, past daar ik wel weer bij. Ja. Die zie ook ik binnenkom.
0: Nou, het is vreed. Bij nodig vooral dit aapkooi. Dus
3: ja,
0: nou ja, wat voor ziekje. Die heb je wat van broek natuurlijk. Dit is in elk geval Volgas. Leenwerk.
4: Mooi hart en ziel, zij op paard. Zien als ik van mijn kooi en altijd ondergang. Van was betiert tot jongs let. Mee in een koude ploegje, als in de dom. Een 2W35, een Jent 88. Het jonkje dan de heide, hallo!

0: We keren in de studio keer wij dan de clipje in. Dat we het net uitsturen, maar die clip die draait dan op de schermen al.
1: Het is fantastisch.
0: Ja, die man van de landbouwapparatuur. En ik zei, kijk eens in feiken. Ik heb vroeger van die modeltrekkers. Dus ik kom precies. Dat is een klaar Jaguar.
1: En achter een hobby van Erik Seijen.
0: Ja, dat
1: vind ik wel weer.
0: Net meer, hè, vroeger. Helaas.
1: Ja, nee, maar
0: het is ophouden.
1: Hoeft hij net voor de Scamia?
0: Ja, toch goed. Ja.
2: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevien, Kuierimaai of Harkje en Sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12 van ons jaren bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is Jelwesson. Tiet van het Friese Nijs, mijn Fijke Wouda.
4: Een goeie morgen. Bij een volle brand in een wenning onder de Nije Stritwijn in Gietjerk is vandaag de bewender slim verwoenen rekken. Het slachtoffer kon zelfs uit de wenning komen, maar rekken daarbij verwoenen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De 203 kapwenning is volslijn verlengingen. De brandwacht rukte manmachtig uit en kon voorkomen dat het vuur oorsleeg naar de orenwenning. Intussen is de brand onder controle, zei Priscilla Klok van de brandwacht.
5: Dus we zijn nu nog bezig met nakontrole en ook van een naastgelegen woning om zeker te weten dat die bewoners vandaag nog wel vluchten naar hun woning. Dat is wel de verwachting hoor.
4: De dik wat tijdelijk afsletten hoe de oorzaak van de brand kan nog niet zijn worden. Een lidsvliegtuig gaat een Nederlanding maken in een grijder bij Münchensiel. De piloot had het toestel veilig onder groen zet, zei het vliegeninstructeur Gerard Plooi.
6: De vlieger heeft het keurig netjes gedaan. Hij heeft het hoofd koel gehouden, hij heeft een goed weilandje uitgezocht. En heeft een fantastische mooie heilanding gemaakt met een goede landing.
7: Ja, gebeurt zoiets vaker?
6: Nee, ik kan mezelf niet heugen dat het gebeurd is. En ik ga al een kleine 50, 60 jaar mee in de luchtvaart. En ik kan mezelf niet herinneren dat dit gebeurd is. Nee.
4: Het toestel werd Jord uit de grijden hellen en naar Vleenfield Eeldebracht voor technisch onderzoek naar de oorzaak van de motorsteuring. Jouke Algrijs beneemt als nieuwe haatredacteur van de lokale omroep Zuidwest. Dat is opvallend, want jeder zei steerderlid Jaap Stalenburg dat hij de nieuwe haatredacteur wilde zoeken. En wie zelfs al reed om daar zijn zit in de steden voor op te jaan. Omroep Zuidwest kiest nou dags voor Algra. Voorzitter Bruno Roemler neemt hem een gedegen en onafhankelijk journalist. Algra heeft jeder bij Omroep Friesland werken. En waarom Stalenburg het uiteindelijk net worden is net bekendmaken. Voetballer Mark Diemers giet voet bij SC Cambuur. Hij had te peteren met de clubleiding om mogelijke verlenging van zijn contract stillein, zei het verslagjouwer Andor Faber.
8: Diemers is 32 jaar. Dat betekent dat het grootste pad voor zijn carrière erop zit. En die wil niet liever als zijn voetbalcarrière afsluiten bij de club der Trek Begoen is, bij Cambuur.
9: Ja.
8: Dus die zei, ik wil wel een nieuw contract tekenen, want zijn contract rint na dit seizoen al. Maar dan wil voor 2, 3, 4 hier, zodat ik zekerheid ha. Cambuur op zijn beurt zei dan, ja, wij hebben een behind budget. Wat toch dit het gevolg is. En Diemers dus wil op ziek maat ik naar een nieuwe club.
1: Nou ja, op zich dus, ja. Het is toch wel een soort van club-icoon.
0: Nou ja, ik kreeg een soort stiepack, hè?
1: Met, ja. Ja.
0: Ja.
1: Nou.
0: Nou ja.
1: Het is juist maar weer.
0: Tiet in elk geval voor het Waberjocht, mij Jan Jonkman. Een goeie morgen.
10: Ja, Erik, ik een goeie morgen.
0: En nevens mij, zullen we het sinds nog wel even, hè?
10: Ja, dat zien we nu al, ja zeker. Want we gingen vannacht onder de bewolking, weer naar zo'n 18 graden. Maar van het eerste uur kwamen de opklaringen uw kant op. Ja, het was helder. Maar een prachtige opkomst nou van de zinnen. De diesel wat door het land. Maar ja, de temperaturen, die zit nog wat verschil in. Want als je nou zo ging Laaksem, vooral in het westelijke pad van de provincie en eilanden. Vlieland is nog 11 graden. Laaksem, Jester Rijn, Isbrechtem en Dwijm zit op de 9 graden. Hier in Negenmariep is 6 graden. De point 5,8. Akkerum exercise een heel, dan was het zo'n graden. Maar kom je richting Bakkeveen, de minimumtemperatuur line van morgen al om de 3 graden in de 2,8. Ja, daar had het langst opklaren. En dan zitten we hier wat in een eerstelijke streming, maar droger lucht. Er werden soorten rond van de zinnen. Van de midden nog wel enkele stapelwolken. Nou ja, de temperaturen, die liggen hier om de 15 graden per waadeiland, tot zo'n 16 graden midden provincie. En op een enkel plakje in het eerste en het zuideerste, zo de 18 graden, niks naar aanteken willen kennen. De wind van de morgen zwak uit het zuideerste en eerste wij. Die werd voor de van een midden matig en de kibbels even vlaagjes van 4 tot 4 wind zitten. Jong neemt de wind weer aan, als de zin ik zakken. En dan hebben we jong om een oor of zo'n hebben naar temperaturen van zo'n 16 graden. Is ik altijd nog wel wat noffelijk als je uit de wind waait binnen. Vannacht dan is het dan rustig en dan is het de temperaturen om de 4 tot 6 graden heen.
0: En dan op naar morgen met sneeuw. Hoe komt dat dan?
10: Ja, morgen wordt de mooiste dag van de week. Zit maar en ik van het weekend. Maar een eerstelijke tot zuid-eerstelijke stream komt warmer lucht dus kant op. Ja, het is wel een frisse nacht. Want morgen om een uur is 4 of 6 is naar zo'n 5, 6 graden. Maar de zinnen die maken het morgen weer zo wat goed. Maar goed, een trof wat wolkenvelden. Lezen de temperaturen om 12 uur om de 16 graden. Letter in de middag. Dan is er wel wat meer bewolking. Maar dan zitten we in die warme lucht. En dan heb ik de 18 jongetje in graden, wel eens even een aantekje. De wind die doet het tot algemeen rechtstig gewoon komt uit het eerste wei en zie ik het letter in de midden het mat eerst op en hel het dan wel even aan. In de nacht bij enkele wolkenvelden hebben we een minimumtemperatuur van zo'n 5, 6 graden.
0: Nou, je tjitskut van de week al over een soort omslagpunt dat er allemaal aankomt. Zus dat snijden al of dat letter?
10: Nou, dat zullen we snijden al, want vanaf nu het jong gaat de windel wat om naar het mat eerst en dat bloed dan van de komende dagen. Ik zeg, dan gaat hij van het mat eerst om naar het mat en het westen. Ja, en we zitten week naar de ijshilligen, de hagedongen bloeit. We hebben dan ik wel zo de hagedwannen keld. Nou, dat zal de komende dagen wel uitkomen. We hebben dan snijden een afwisseling van wolken en zinnen. In de midden komt er een krachtige mat eerst de wintersteen. Het is zo'n 15 graden op een waadeiland, dat is zo'n 16, heel goed 16 graden in de meer de provincie. In de nacht zo'n 4 tot 5 graden. En we enkele mensen die zitten hier wel op te wachten op deze temperatuur, want die zullen dus nooit de loop leeuwwaardend waren, dus die hebben net verlet van een soort warmte. Maar ik denk net dat iedereen er blij mee is op moederdag. Zullen we dan een mandje, daar hebben we een enkele stouwer verwacht, je uit een trode zinnen, maar in matige, soms krachtige noordwestenwind wordt het net warmer als een 11 graden. Nou, een tijdje verder ik dan net een soort verhoring in, dan wordt het heel goed 12 tot 13 graden. Nou, ja, zag je een vetje naar frisse nachten, maar dat doe je ik ben fris.

0: Pieter Wilkens, Gurbe Douwstra en Marcel Smit en Grutte Pier en ik.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: De komende dagen is het wat zijn in het teken van de Njorten-editie van de sleepbootdagen. Dat evenement dat is in al die jaren uitgegroeid aan feesten. Publieksloeker van leefhouders van Varend Erfgoed en de Techniek. Joen, dan is de opening. Ik praat erover verder met Fokje Nagelhout van de organisatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En dat is in de Fort Eck een verkiezing, hè? Wat kun je daarover vertellen?
2: Nou, daar beginnen we jong mooi. De Iepen hebben de sleepbootdagen mooi. Dat is in een inwennen van wat zijn we uitkezen qua sleepbootskipper van de komende 2 jaar. Dat is vaak iemand die een soort dot voor de gemeenschap hier in wat zijn. Die vroeger een soort dienen, die nu een soort dot. En die mag zich dan de komende 2 jaar sleepbootskipper van wat zijn hebben.
0: En dat kan elke nieuwe wijze?
2: Ja, dat zou je in principe elke nieuwe wijze kennen, ja.
0: Oké. Nou, dat is al een mooie start volgens mij van het programma. Wat kun je daar verder over vertellen? Waar heb je zelf het meeste nog in?
2: Nou, eigenlijk alles wel. Het waar liep het heel mooi te worden, dus dat helpt ik altijd mooi natuurlijk. Jong beginnen we dus met die uitrichting van de sleepbootskipper. Hier van de weg van dus Boukendam doet dat. Daarna hebben we het BK, wat zo'n de kampioenschap bungee roeien. En je ploegen van Sijsman in een roeisloep aan een lang bungeekoord roeien. En wie het eerst bij de bel is, die wint. Dus dat is altijd heel leuk. En dan morgen en snijn hebben we de hele dag markt, de boerenmarkt. Die hier iemand zo in, ik in de zin maar elke toon zie, is die zit maar rond 50 graden tot het hele dorp binnen. Er komen een heel soort alzheimers, stationaire motoren. En we hebben dit hier een kinderkermis bij.
0: Oh.
2: Dat is allemaal heel
0: Wat
2: is het hier?
0: Ja, want als je het houdt over varend erfgoed, dat is natuurlijk je mat van haar en de keermoe naar zin is. Maar het klinkt alsof er echt wat baat. Als je het houdt dat bungee roeien bij Gelix, dat lijkt me best spectaculair om eruit te zien.
2: Zeker, ja, zeker. En we proberen het eigenlijk voor iedereen zo leuk mogelijk te maken. Het was zo'n dagje uit voor het hele gezin. Zo proberen we inderdaad. We zijn vaak de man die de sleeboten en de oldtimers het mooist vinden. De vrouw die we de merken. En de band naar de kermis. Zo proberen we voor iedereen wat leuks te hebben.
0: En dan is het nog bijzonder deze editie dat wat zijn deze week wat minder goed bereikbaar is vanwege werkzaamheden onder de dijk. Hoe hou je daar rekening mee?
2: Ja, dat klopt. Nou, het is zo dat we zijn op zich gewoon goed bereikbaar is. Alleen nog vanuit de rug in Spanburg is het waar het net moet komen. Maar vanuit de rug in Snit en vanuit Gastland Balkwaai is het beide kanten gewoon het dorp in komen. Bij zwaar van beide kanten dat er verkeerswachters binnen en dat er parkeergelegenheid is. Alleen nog is het zo dat het dorp op sneun en snijn hoe daar wel uitsluiten is, omdat we, er stil ik al je kreemtjes erin en meisjes, dus de bregen is net, dat is net hoe het helemaal de auto.
0: Oké, maar
2: dus
0: goed.
2: Dus als je van Balk naar Snit wil, geen probleem, maar dan kun je wel leuk in wat zijn. Omringen.
0: Precies, dat is een reden om de rek even te zien natuurlijk.
2: Ja.
0: Mooi. Precies. Ik wens je een heel volle succes en heel veel plezier bij de sleepbootdagen weer. Van nou, in elk geval, Tieren Tank, Fokje Nagelhout van de organisatie.

0: Pa en Be The One.
1: Friesland van de Moorn.
0: En misschien had ze dat zelfs wel dien en dan, dat wist het Griff nog, de hele gymzaal vol met tafels en stoel al je kreis opstelt voor vanzelfs het eindexamen. En misschien mast je het wel eindexamen doen, want die beginnen je weer. Alleen in Friesland al binnen deze week meer dan 1000 leerlingen die het hadden tassetten matten. En hier van haar, dat is Marina van Snits, verslagjouwer Ronald van der Pol, die zocht haar op.
2: Dit is het huske van Marina en zij is op het stuit drok aan het studeren. Marina.
3: Hoi.
2: Nou, ben je er al klaar voor?
3: Zeker.
2: Want de examens beginnen.
3: Ja.
2: Ja. Spannend het hier?
3: Ja, heel erg.
2: Ja? Wat maakt het zo spannend?
3: Gewoon de druk wat je op je hebt. Van alles leren. Docenten die vertellen bij alles dat het voor de examen is.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. En nou is die druk ontdag hier op die eerste dag. Hoe dorst dat?
3: Veel leren, veel samenvattingen maken, oefenexamens. Gewoon veel leren. Ja. Wat je allemaal al kan, dat sla je even over. En de rest, wat je nog niet echt kan, dat ga je nu leren.
2: Ja, en dat dorst in die eigen crypt, zeg maar.
3: Ja.
2: Ja. Maar we zijn binnen, ja, hoe dat eruit zocht.
3: Nou, dit is mijn kamer.
2: Ja.
3: Ik heb een kamer voor me alleen. En hier gebeurt alles.
2: Ja. Dit is het tafeltje, hè? Ja. Hier gebeurt het.
3: Ja, hier gebeuren de harde studies van mij.
2: Ja. Wat is het eerste examen dat het heeft?
3: Nederlands.
2: Dat is een makje, toch?
3: Ja, zeker.
2: Ja, wat was dan dan?
3: Gewoon, het zijn 4 leestoetsen. En aan het einde is een mail of een klachtenbrief schrijven.
2: Een klachtenbrief?
3: Ja. En dan klachtenbrief, dat is allemaal alinea's bij elkaar. Gewoon over een klacht. Daar krijg je dan een opdracht van en moet je dan schrijven.
2: Ja.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Wat vind je het moeilijkst?
3: Economie.
2: Oei.
3: Nee,
2: de big business.
3: Ja, dat vind ik heel lastig.
2: Ja. Ja. Want waar zit dat dan in, denkst?
3: Ik denk in het... Gewoon de begrippen. Het zijn hele lastige begrippen.
2: Okay.
3: Ik denk als er andere woorden voor waren geweest, dat ik het wel had gesnapt. Maar het zijn gewoon hele lastige begrippen. Hele moeilijke woordkeuze wat ze hebben gebruikt bij economie.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ben je dan bang dat het echt misgaat met het examen?
3: Ja. Alle begrippen lijken ook op elkaar. Dus ik zou zomaar de verkeerde begrip bij het verkeerde uitleg kunnen zetten.
2: Ja. En heeft er nou hulp bij van die zelf, van, qua voorbereiding daarop? Heeft een boekje of...
3: Ja, ik heb verschillende boeken voor economie.
2: Ja, heeft een kast vol met mijn spullen hier, hè?
3: Ja, ik zal het wel even pakken. Ja. Nou, dit zijn mijn boeken voor economie. Maak ik de samenvattingen in. En dit zijn echt de boeken waar ik uit leer. Want economie kan ik echt niet online leren. Dat moet ik echt zien. Echt de begrippen en zo allemaal zien.
2: Het ziet er heel complex uit.
3: Ja, het ziet er ook wel lastig uit, ja. Dus dan doorzetten. Ja.
0: Ja, dat is even het doorzetten. Dus de eindexamens die binnen begon. Onder andere dus van deze persoon werd Radio Spondenburg. Wie verslaggever Ronald van der Pol in dit geval. Fijker, kom maar nog steeds koffieplaten binnen.
4: Ja, het gaat nog even troon.
0: En dan is het soms
4: zo. Koffie steen op en sjong dan.
0: Ja.
4: I'm alive, don't vader, nu het alle macht, zij het bouken.
0: Het is soms wel eens lastig, want dan is het prachtige platen. Maar die ben, ja, dan ben je heel lang of zo. En dat is eigenlijk niet kwijt. Want bijvoorbeeld Linda die stuurt van: goeiemorgen, als koffieplaat, even gezwekken te worden. Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. Ja, die is kitten, maar die is 4 minuten 30.
4: Ja.
0: Kun je wel helemaal niet kwijt.
4: Nee, eens net, maar. Nee.

0: Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light.
1: De media van de morgen.
2: En die is, hij krijgt het officiële stempel van goedkeuring terug uw hofleverancier ik.
3: Ja.
2: Oh, die hem net al onverregen.
3: Nee.
2: Dus, nou ja, het viel toch.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nee, mooi zo.
2: Ja,
3: het is echt een fantastische.
2: Ja, vanzelf.
3: Ze heel goed in elkaar. Heel de bouw doen ze. Maar ja, dan hebben we een lien.
2: Heel lang lien.
3: Nou, we doen heel lang lien. Ja. Het CBS meldt dat er meer dan 12.100 plussers binnen in Nieuw-Zeeland. Er zijn benam vrouwen die er graag wat meer over vertellen wilt. Alleen het CBS hebben we op dit moment te krijgen met een steuring.
2: Oh.
3: Dat zult dan net wezen dat ze hackt binnen, hè?
2: Nou, ja, draait op een server van 100 dieren hoort.
3: Oh, ja, dat zult het wezen. Maar 100 ier, ja, ik denk haast dat de reden dat ze dat onderzocht hebben is... dat er een hele bekende man joert 100 ier wordt. Sir David Attenborough. Ja, het is, die heeft fantastische natuurdocumentaires ja. maken. 60 jaar lang werkt hij al voor de BBC om die documentaires te meiden. En ja, een groot part van de populariteit heeft hij ook om zijn stem te danken natuurlijk. Hè? Want dat is een fantastische stem. En hij hier toch dat hij zijn jeetje even rustig vieren koeën. Alleen nog, ja, dat geeft krijg wat oors. Nou, af en toe die stem hebben we binnen radiostuurder. Laten we die stem dan maar even jaren.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
3: Ja, piekenvel als je deze stem jaren en ik ja. Dixie en dat echt dat mooie Engels. Prachtig mooi. Ik weet net dat hij harkert, maar ik je wij van het ook wensken Sir David Attenborough. De stem van de natuur.
2: Ik kan me dus vrij let achter dat zijn broer, dat die professor is in Jurassic Park, de eerste Jurassic Park film.
3: Oh, ja.
2: Ja, dat is zijn broer. Dat vond ik grappig.
3: Ja.
2: Ik vind als top business.
3: Ja. Ik hond meer dan 100 hier.
2: Die hier wat orenbissen.
3: Die hier wat orenbissen, inderdaad. Ja. Even dan hebben we wat oorneis. En dat heeft te krijgen met de crisis in het Midden-Eersten. Winst Shell schiet omhoog door Iran-oorlog, maar de koers daalt. Goede resultaten zijn voer voor de discussie over het belasten van overwinsten. Ja, de multinational boekte in het eerste feest hier een onpaste winst van 6,9 miljard euro. Dags gie de koers dus 2,9% naar onderen. Ja, dat heeft dus te krijgen met die discussie van ja, die winsten, ja, we hebben die om te danken en wat mogen we ermee? En Trouw, dit is het Financieel Dagblad, en Trouw die meldt dan weer dat juist groene bedrijven zien aandelenkoers sinds de oorlog stijgen. Groen beleggen was niet altijd even lucratief. Dankzij de energiecrisis verandert dat, zien fabrikanten van bijvoorbeeld windmolens. Groene koersen schieten omhoog. Ja, zo zul je maar. Ja, de een zijn dood is de ander zijn brood. Of de een zijn brood is de ander zijn dood. Maar ja, ja. Ze hebben toch een beste winst hellen. Maar toch is die koers naar onderen gegaan.
5: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
6: Hoi.
5: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
7: Tina Varifte verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
8: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
7: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Friesland Dok.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
12: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
11: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
6: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
11: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En naast in Friesland van de Moorn had het onder andere over een voelde bron in Gietzerk vannacht. Daarbij is een persoon slim verwoende rekken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis daar gebracht. Die wenning die is volgens mij verlengd in. De laatste stond van zaken. Eerst dadelijk in dit programma. Muziek komt rond van...

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
6: Friesland van de Moor.
7: My Erit Science.

0: toontje lager en stiekem gedanst.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: We zijn op vluchtwaak in Ameland. Voordat je het water overstak, heeft gecontroleerd dat de motor goed waren. De motorinstrumenten. En daaruit bleek dat de motoroliedruk al laag was. En toen heeft hij besloten om niet verder te gaan en terug te keren. En later is hij ook uitgevallen, die motor.
0: Een vlindtuig had een Nederlanding maken in een grijder bij München-Siel. Wat er bad is en hoe dat daar stelde. Wij komen maar dat gestaas niet, Friesland van de Moorn. Je denkt hoe de eindexamens, want de eerste die steen je op het programma. Dus de spanning neemt daar.
4: Ik wil wel slagen, heel graag. Ik wil het liefst niet nog een jaartje.
0: Goedemorgen en mooi dat je er ook weer bij bent dit toeren bij Friesland van de Moorn. Fijke, die is er ook weer bij. En daar gaat van alles in de media van.
5: Ja, zeker. Kist ik de Lilke reacties voorstellen naar de ontslag op het partijkantoor van D66. En asielziekers die voor oorlog zorgen, die kan rapper onpakt worden.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat dadelijk eerst het waarbericht in kwart met Jan Jonkman.
6: We starten hier het helder met fris waar uit zijn het westen van de provincie Delle hing het naar wat bewolking. En we hingen een prachtige opkomst van de zinne met wat deze. De zinne had hier bij de haatraal en van de midden enkele stapelwolkjes. Dan lezen de temperaturen om de 15 graden op het water tot zo'n 17 graden meer de provincie in. Maar van de midden matige eerste wind zit ik dan wel even vlaagjes van 4 tot 5 in. Jongens, ik dan wel noffelijk. En vannacht hebben we minimum temperaturen van zo'n 5 tot 6 graden. Morgen kan wel eens de warmste dag van de week en weekend worden. Een afwisseling van zinne stapelwolken en met een warme eerste wind hebben we dan in de midden temperaturen van zo'n jontje tot 20 graden. Met een matige eerste wind, die letter in de midden al het maat eerst op zeker. In de jong en in de nacht met temperaturen om de 5, 6 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Bij een volle bron in de wenning onder de Nije Stridwaai in Gietscherk is vannacht een persoon slim verwonden rekken. Het slachtoffer dat is naar het ziekenhuis gebracht. De 203 kapwenning die is van slijm verlengd. Onder de telefoon nou is Priscilla Klok van de Bronwacht. Een goeie morgen.
7: Goedemorgen.
0: Ja, joh, binnen op het plak van de bron, hoe zit het daaruit nou?
7: Zoals je al zei, er was brand uitgebroken vanochtend in de 203 kapwoning. En de woning waar de brand was, ja, die is verloren gegaan. De naastgelegen woning is behouden gebleven.
0: Oké, en de vierde huizen daaromheen, hoe bood dat hier de lijst van hoor?
7: Nee, dat valt reuze mee. Het heeft zich beperkt tot één woning.
0: Oké, er is wel een slachtoffer naar het ziekenhuis daar rekken. Is dat een bewoner van het huis?
7: Ja, dat was de bewoner van het huis.
0: En binnen de oren mensen, oren bewenners of mensen de buurt die het klachten hebben?
7: Nee.
0: Nee, en is bekend hoeveel mensen het in het huis wien op het moment dat die bron uitbrutst?
7: Er was één persoon en deze heeft al tijdig de woning kunnen verlaten, maar is wel gewond geraakt en vandaar ook meegenomen naar het ziekenhuis.
0: En wat kun je vertellen hoe die bron hem ontwikkelen had?
7: Toen wij zijn gealarmeerd was het al een uitslaande brand, dus meteen opgeschaald naar een middelbrand. Toen de ploegen ter plaatse waren, is weer door opgeschaald naar grote brand om voldoende water te hebben.
0: Oké, hij had een idee hoe de oorzaak, ja, dat is natuurlijk het regen om nou te zezen, maar ja, goed, wat kun je erover vertellen?
7: Nee, daar is nog niks over bekend. Over de oorzaak is nog niks bekend.
0: Nee, dat is afwachtje dus. Je had de bron wel onder controle intussen, begrijp ik.
7: Ja, zeker. Nou, tegen 5:30 is het zijn brandmeester gegeven. Dus we zijn nu nog bezig met nakontrole. En ook van een naastgelegen woning. Om zeker te weten dat die bewoners vandaag nog wel terug kunnen naar hun woning. Dat is wel de verwachting hoor.
0: Oké, want mensen binnen die was een herwenning uit. We hebben die opvang?
7: In de buurt. Het is, het is ook alweer ochtend. Dus. De buurt is wakker, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. Oké, bij omwenners dus.
7: Ja.
0: Juist. Priscilla Klok van de Bronwacht, hoe dus die bron vannacht onder Nije Stridwaai in Gietscherk. Tige dank.
7: Graag gedaan.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het nijs uit de Orenmedia.
5: Ja, bij het partijkantoor van D66 in Den Haag, er is een vuurwerkbom in de brievenbus smitten die in de door zit. Dus die kwam in die haltelanden wie een enorme klap. Er wie een 30 mensen binnen, voornamelijk jonge democraten. Ja, en die binnen botskrokken.
8: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was geworden.
5: Ja, nou ja, kerst die de leuke reacties, kerst die wel voorstellen vanzelf van de orenpolitici. Ik heb ze even op een rietje zet. Bah, zei VVD-leider Dylan Jezelgus op X. Hoe haal je het in je hoofd? Wat een laffe actie. Bedreigen en intimideren van een politieke partij of wie dan ook is absoluut onaanvaardbaar. Bij een democratie hoort debat, geen geweld. Dat zei het CDA-vrouwman Henry Bontebal. Veel sterkte aan de collega's van D66. Ik hoop dat de politie de daders snel vindt en bestraft. Nou, er is in ieder geval één vertochte onholden. Is nog niet bekend hoe het motief van die genen. Ja, ChristenUnie-leader Mirjam Bikker, ja, die had het zelfs wel hufters. De democratie gaat eraan als je met geweld de ander intimideert van een partijbureau, blijf je dus af. Nee, de SGP, die litemjerre, schandalig en volstrekt onaanvaardbaar. PVV-afsplitser Giri Markesauer, een explosie bij een partijkantoor is waarschijnlijk een gerichte aanslag. Niet alleen op die specifieke partij, maar op onze rechtsstaat en democratie. Meningsverschillen in Nederland beslechten wij met woorden en niet met wapens. Na 50PLUS had ik een schandalige onval en een aanslag op de democratie. En ja, wat naar en wat een idioten die dit hebben gedaan, dat zei het SP-Kamerlid Sarah Dobbe. Nou, dan Christine Teunissen nog van de Partij voor de Dieren. De laffe aanslag op het partijkantoor van D66 is een onacceptabele aanval op onze democratie. Dus, nou, we zijn voor één keer eensgezind.
9: Ja.
5: In Den Haag, politiek.
9: Het kent dus wel.
5: Ja, het kent dus wel.
9: En terecht volgens mij, want, nou ja, dit is wel weinig wijze die deze van een goede actie.
5: Nee, tuurlijk, dit ken ik net. Dit is er via betroffen zelfs. Dus inderdaad, een lave oorslag op de democratie. Dus ja, dus dit ken ik echt net. Dan heb ik de Telegraaf nog even voor mij lezen. Pleister op de asielwond. Ja, oerlestjaande asielziekers die kennen straks dus nog rapper ongewenst verklaren worden. En ik nog bestraft worden als ze dus in Nederland blowen. En ja, dat is dus de eerste pleister die het kabinet Joert plakt op de asielwoon die het team Jetten kwartlin oproen in de Eerste Kamer. Toen was het dus voorstel voor strenger asielbeleid, die waren afschetten, kregen geen meerderheid in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer wel. Dus dat is wel heel bijzonder. Asieldrama werd het al neemt. En dus bezit je nou van alles om om dan toch die pleisters dan maar te plakken. En minister Van den Brink is dus een van de drie maatregelen op een ei om de Kamer het makkelijker ongewenst verklaren van overlastgevers. Ze kunnen makkelijker worden bestraft. Ze kunnen ook een gevangenisstraf krijgen.
9: Ja?
5: Ja. Dus en, ja, ze werken nog onder maatregelen. Want ja, we moesten het strengste asielbeleid van Europa krijgen. Maar ja, dat is er dus net van kan.
0: Een lied flinter het onderwijs wie van Ilden uit Amelon had een Nederlanding maken. Dat verhaal, juist hier dadelijks, is dit van muziek van Sommieu.
1: Omroep Friesland,

0: Sommieu en Dark Before the Dawn.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een lied Vlientuge, dat onderwijs weer van Ilden uit Ameloon, had een Nederlanding makken in een grijder bij Muntjesiel. De piloot kreeg het tastel veilig onder groen en de inzitters direct daarbij net verwoenden. Vlieninstructeur Gerard Plooi, wie op het plak van de Nederlanding. En hij zei dat het een knappe prestatie weer van de piloot om dat tastel zo onder groen te krijgen. Hij komt binnen nog net alle feiten bekend.
2: Ja, wat er gebeurd is, dat is nog niet helemaal duidelijk. We weten in ieder geval dat er een motorstoring was. Als gevolg waarschijnlijk van het wegvallen van de oliedruk. En daardoor heeft het geuit tot een noodlanding. Dus geen voorzorgslanding, want dan praten we nog over een goede motor met een goed motorvermogen. Dus in dit geval was de motor heel uitgevallen, dus dan resulteert het in een glijlanding zonder motorvermoging. En dat is natuurlijk een lastig verhaal. Dat is, want ja, je hebt beperkt je hoogte en je hoeft naar beneden toe en je moet zorgen dat je in een weilandje terechtkomt. En in dit geval is het natuurlijk zo dat de vlieger heeft het keurig netjes gedaan. Hij heeft het hoofd koel gehouden, heeft een goed weilandje uitgezocht. En heeft een fantastische mooie glijlanding gemaakt met een goede landing.
3: Ja, gebeurt zoiets vaker?
2: Nee, ik kan mezelf niet heugen dat het gebeurd is. En ik ga al zeg maar een kleine 50, 60 jaar mee in de luchtvaart. En ik kan mezelf niet herinneren dat dit gebeurd is. Nee,
3: nee, want ja, de piloot was in de lucht uiteindelijk. Viel de druk weg en moest hij handelen?
2: Ja, de druk viel niet alleen weg, maar de hele motor viel stil. Dus toen moest hij handelen gelijk, ja, dat klopt.
3: Ja, en als zo'n motor dan stilvalt in de lucht, wat gebeurt er dan?
2: Wat gebeurt er dan? Dan moet je dus overgaan.

0: Bij ons komen ze voor de opleiding voor een PPL, een Private Pilot License, zoals het heet. En die lijkt er gewoon netjes op volgens de instructeurs die daar les geven bij de club. Dat zijn ook heel ervaren mensen allemaal. En we zijn ook erg blij dat deze meneer ook zo heeft gehandeld zoals hij nu gehandeld heeft natuurlijk.
1: Ja, want er wordt veel op geoefend.
0: Er wordt ontzettend veel op geoefend. Het is zeker een eis voor het halen van een brevet. En daarnaast is het ook een eis om minstens 2 keer per jaar, of 1 keer in de 2 jaar moet ik zeggen, om deze vaardigheid nog een keer te tonen aan een examinator.
1: Ja, want ja, een oefening, dat is altijd leuk, maar uiteindelijk in de praktijk is dat altijd anders, lijkt mij.
0: Dat is zonder meer waar. Als we oefenen, dan heeft hij natuurlijk nog een goede motor. Als het niet helemaal zou lukken, dan kun je altijd nog met de motor bijzetten en dan weer wegwezen. In dit geval heb je niks in te brengen. Het is gewoon een feit. En je hebt natuurlijk een schrikreactie. En dan ga je voor het echtje. En dat is eventjes anders dan de oefening natuurlijk.
1: Ja, wat gaan jullie nu met het vliegtuigje doen?
0: Nou, hij blijft nu vanavond hier staan in ieder geval. En dan zullen we morgen kijken hoe die weg kan komen hier. Waarschijnlijk worden de vleugels gedemonteerd en dan een vrachtwagen wordt die afgevoerd.

0: Friesland. Alles wat er speelt.
1: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we mijlcore. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken Fien, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers. Moon van Tol van Ontfjouden bij Omroep Friesland.
2: Mijn

0: Chef. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is haast 7:30. Tiet van het Fries Kanijs, mijn Fijke Wouda.
12: Een goeie morgen. Bij een volle brand in een wenning onder de Nije Stritwijk in Gietsjerk is vannacht de bewoner slim verwoenen rekken. Slachtoffer koos zelfs uit de wenning komen, maar rekken erbij dus verwoenen. Is naar het ziekenhuis gebracht. De 203 kap wenning is vol slijmverlengingen. De brandwacht rukte manmachtig uit, koos voorkomen dat het vuur oersleeg naar de orenwenning. Intussen is de brand onder controle, zei Priscilla Klok van de brandwacht.
13: Dus we zijn nu nog bezig met nakontrole en ook van een naastgelegen woning om zeker te weten dat die bewoners vandaag nog wel vluchten naar hun woning. Dat is wel de verwachting hoor.
12: De dijk waar tijdelijk afsletten, hoe de oorzaak van de brand kan nog niet zijn worden. De Friese BBB eerst dat de waarschuwingsbrief die de provincie stuurt had rond 38 Tielders van tafel giert. Het gaat om Tielders die bestrijdingsmiddelen broek in de buurt van natuurgebieden. In de brief staat dat hij daar binnen een jaar maar ophouden matten als ze net ontonen kennen dat er middels geen negatief effect hebben op de omliggende natuur. De Friese BBB neemt dat onacceptabel. Een lietsvliegtuig met een motorsteuring had een nederlanding maken in een grijde bij Moensjesiel. De piloot had het tastel veilig onder de groen gezet, zei het vlieginstructeur Gerard Plooi.
14: De vlieger heeft het keurig netjes gedaan. Hij heeft het hoofd koel gehouden, heeft een goed weilandje uitgezocht. En heeft een fantastische mooie glijlanding gemaakt met een goede landing.
15: Ja, gebeurt zoiets vaker?
14: Nee, ik kan mezelf niet heugen dat het gebeurd is. En ik ga een kleine 50, 60 jaar mee in de luchtvaart. En ik kan mezelf niet herinneren dat dit gebeurd is. Nee.
12: Het tastel wordt Joert uit de Grijde hellen en naar Vlienveld Eelde gebracht voor technisch onderzoek naar de oorzaak van die steuring. Opmerkelijk transfer nice en deze keer net in de sport. Jouke Algra is benoemd als nieuwe haatredacteur van lokale omroep Zuidwest. En dat is opvallend, want eerder meldde PvdA-steerlid Jaap Stalenburg dat hij de nieuwe haatredacteur wilde zoeken. Hij wist zelfs reed om daar zijn zit bij provinciale steden voor op te gaan. Maar Zuidwest kiest nou voor Algra. Voorzitter Bruno Roemler neemt hem een ongedegen en onafhankelijk journalist. Algra had eerder bij Omroep Friesland werken. Waarom Stalenburg het uiteindelijk net worden is net bekendmaken.
11: Fijke, dankjewel. Je dadelijk het wapenbericht. Marjon.
16: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
17: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
18: We meenen van binnen naar buiten en het tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
17: Toch ik mij. jou de grijdevogels in Uitwei. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
19: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
20: Friesland van de Moor.
21: Eerie Science.
11: Er komt een ei bedroogskleen van Moenders. Dat verhaal, dat is dadelijk. Eerst iets voor het waarberucht met Jan Jonkman. Goeiemorgen.
22: Ja, jullie denken goeiemorgen.
11: En als het om de zinnen leidt, dan wordt het best een aardige dag, Joert.
22: Ja, dat er niks mis moois gezien weer dan. Ja, vannacht weer er wel wat bewolking. Ja, dat houdt de daling van de temperatuur zien, want weer vannacht weer naar zo'n 8-9 graden. Maar vanuit het eerste kwamen de opklaringen. Ja, dat zeg ik gewoon de temperatuur. Want de minimumtemperatuur die lag in Bakkerveen op zo'n 2,8 graden. En ging je met weer naar het westen, zoals in Laaksum, Jesterijn en Isbrechtum, Dwijm. Je weet zo'n 9 graden. Nou, en alles wat er tussenin zit, dat zit op zo'n 6 graden. De Point X op zijn 6 graden, dan water en akker en ik op zijn 6 een hele zo'n graden. We kunnen wel stellen, we zitten hier waarin een eerste streming, er komt wat droegere lucht, is kant op. Er is een soort ruimte voor de zinnen in die droegere lucht. Van medische kinderen wel enkele stapelwolkjes komen. Ja, en dan hebben we hier de temperaturen van zo'n 15 graden per waterland, 16, 17 graden. Misschien de 18 nog in het uiterste eerste en het zuideerste van de provincie. De wind is naar van een morgen zwak uit het zuideerste en eerste werd van de midden matig. Kun je wel eens wat vlaagjes hier zitten van 4 tot 5. Dat is altijd nog mooi voor de wettersport, ken die ik nog wat van geniertje. Jong neemt de wind staren gewoon al te zinnen, we hebben wat naar beneden geert. Maar die, dan is ik nog lang hoffelijk, want jong om mijn oren zon is ik altijd naar zo'n 16 graden. Wat u de smouten zitten, nou dan is het prachtig mooi om ik nou even van de zinsondergang te genieten. En vannacht wordt het rustig, lezen de temperaturen weer om de 5 tot 6 graden heen.
11: En als we dan morgen joggen, naar sneeuwen, hoe komt dat dan?
22: Nou, dat wordt dan de warmste dag van de week. En ik zeg, ik maar van het week heen. En ik van na je week. Want ja, dan komt er warme lucht. Maar eerst zit eerst een streming is kant op. Maar in de maand het is het eerst wel even fris. Want de moeren saai is altijd naar zo'n 5, 6 graden. Maar ja, dan is maar de zinnen erbij. Vleende de temperatuur al omheen. En dan is het om 12 uur is het als een zandje graden. Maar in de middag heb ik naar zinnen uit maar wat stapelwolken. Wat uitsmarte stapelwolken. Maar dan rennen de temperaturen nog verderop in die warme lucht. 18 jontje, misschien al wel 20 graden in het eerste en het zuideerste. De wind die doet het door het algemeen rustig. Gewoon die komt uit het eerste wij. Zak het in de midden even schut om dan naar het nat eerste te gaan. En hel het dan even om. In de jong en in de nacht dan zijn er wat wolken. En dan hebben we het toch, nou ja, ik nog een enkele opklaring. En hebben temperaturen om de 5, 6 graden heen.
11: De dagen daarna, hoe liep het dan?
22: Ja, dan geven we wat op naar de frisse kant. De ijshilligen komen er aan, de hagedonstitel in bloei. Nou, dat merken we dan ook onder de temperaturen en onder het waarbeeld. Want snijden, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Maar in de medium matige, dat krijgt er een natte eerste wind. Ja, dan wordt het net warmer als 15 graden op een waterland. 16, 17 graden, die dan een maximum de temperaturen in de provincie. In de nacht is het zo'n 4 tot 5 graden. Nou, men je, daar zitten we maar in een maatwestelijke krachtige wind. Ja, uitentron stoer, een soort wolken, uitentron als even wat zinnen erbij. Maar dan die temperaturen, ja, die liet het aardig afweten. Het zingen, halve graden. Tegen wordt het weer ietsjes warmer, dan gaat de wind wat meer naar het westen, noordwesten. Is een soort bewolking en dan hebben we temperaturen om de 12 tot 13 graden heen. Nou ja, sageervetjend, de wind die wordt ze staren gewoon honkvast in dat koude noordelijke hoeken.

0: Dit was een eigencontact.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Zondag vrijwillige moenders van de Frieske Molen die krijgen hoe het een jas, een vest en een shirt uitrikt. Dat is net bedoeld als verdjering voor haar inzet. Het maakt eigenlijk deel uit van de nieuwe veiligheidsbelier van de Frieske Molen, die 42 moenden in beheer had. Ik praat erover met bestuurslid Kees Munting. Een goeie morgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe maakt het dat u deelt van die nieuwe jas? Hoe is het krijgt onderdeel van dat veiligheidsbelier?
3: Nou, het gaat natuurlijk om de herkenbaarheid van de molenaars. Dat ze in elk geval herkenbaarheid zijn, dat ze herkenbaar zijn. En we willen ook graag dat onze molenaars toch in kleding van onze stichting loopt. Dat vinden we gewoon belangrijk.
0: Want het gaat om een jas, een vest en een shirt. Dus net zo dat ze tenijden maar een helm omrinnen.
3: Nee, zo gek gaat het niet. Maar je moet je voorstellen dat wij dus per molen hebben wij een plan gemaakt. Wat er zou moeten gebeuren om de veiligheid te vergroten van zowel de molenaar als ook de gasten op de molen.
0: En wat die de onleiding er krijgt van? Want de mat toch een onleiding westhouden?
3: Ja, de aanleiding is dat je eigenlijk is dat een permanente aanleiding. Je moet er altijd zorgen dat je veilig bezig bent op de molen. Daar moet je altijd om denken, altijd voor zorgen. En wij om de zoveel tijden maken wij dat weer actueel. Zo moet je ongeveer zien.
0: Wat komt het nou vaak voor dat je berichten krijgt over ongelukken op de moen in Friesland?
3: Nee, dat gebeurt niet zoveel. Willen we ook niet. Voorkomen kun je het ook nooit helemaal. Maar wat er nu natuurlijk daar in Zuid-Holland is gebeurd, ja, dat is natuurlijk wel een drama voor iedereen. Dus dat willen we gewoon voor zijn. Maar echt altijd dat je definitief alles dichttimmert, dat is gewoon niet te doen.
0: Nee, maar de stappen die je niet meer kennen, dat is mooi meegenomen eigenlijk.
3: Ja, dat is mooi meegenomen. En de volgende stap is dat wij dus in ons bestuur eigen bestuurder krijgen die dus verantwoordelijk wordt voor het veiligheidsbeleid.
0: Oké, want het gaat om vrijwilligers natuurlijk. En dan is het net zo dat je onder een bepaalde arbovers zit of zo, denk ik.
3: Nou ja, je dwingt jezelf, ook met de Hollandse Molen, je dwingt jezelf tot dat veiligheid, tot die veiligheid. Dus je moet je mensen wel altijd veilig daar bezig laten zijn op die molens. En gasten natuurlijk.
0: Die nieuwe klingen die worden Utrecht dadelijk bij een geëerkomsten. Die is echt bedoeld als de opening van de Nationale Moenendij, volgens mij.
3: Klopt. Dat hebben we dus een beetje naartoe gewerkt. Dat wij voor die molendagen, dat zijn aanstaande zaterdag en zondag, 9 en 10 mei, dat wij onze molenaars in die nieuwe kleren krijgen, snap je?
0: Dat ze al goed herkenbaar binnen en voor het even pronken kunnen dus.
3: Ja, precies. Dus dat onze molenaars, en we hebben iets van 80 molenaars, dat die op die dagen herkenbaar zijn.
0: Nou, dat is toch iedereen is twaalf, volgens mij.
3: Ja, we hebben er vandaag mooi weer bij. We doen dit in Groningen huizen. Daar hebben we twee kleine spinnenkoppen vlak bij elkaar staan. Die laten ze natuurlijk draaien. En daar gaan we de kleren, althans de molenaars die kunnen, die gaan we het uitdelen. En de rest van de molenaars, dat brengen we rond.
0: Nou ja, als je morgen dan nog niet te dwaan hebt, dan is dat trouwens een tip om eens even bij een van die moen te zien. En dan kun je dus voor te even zien hoe dat naar je outfit eruit ziet.
3: Precies. Jazeker.
0: Kees Bunting van de Frieske Molen. Tere dank.

0: Diesel en Sausalito Summer Nights.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Nou, misschien heeft dat zelfs wel dien. En dan wist het ook nog wel. De hele gameshall is die vol met tafels en stoel. Al die creërs opstelt. Voor vanzelfs het eindexamen. En misschien was het wel eindexamen doen. Want die examens die beginnen goed. Alleen in Friesland binnen er deze week meer dan zo'n 1000 leerlingen die het hadden te zetten matten. Hier van harten, dat is Marina van Snits. Verslagjouwer Ronald van der Pol. Die zocht daarop.
3: Dit is het huske van Marina en zij is op het stuit drok aan het studeren. Marina.
4: Hi.
3: Hoi. Nou, wist er al klaar voor?
4: Zeker.
3: Want de examens beginnen.
4: Ja.
3: Ja. Spannend het hier?
4: Ja, heel erg.
3: Ja? Wat ja. maakt het zo spannend?
4: Gewoon de druk wat je op je hebt. Van alles leren. Docenten die vertellen bij alles dat het voor het examen is.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, en nou wist die drok ontarie op die eerste dag. Hoe dorst dat?
4: Veel leren, veel samenvattingen maken, oefenexamens. Gewoon veel leren. Ja. Wat je allemaal al kan, dat sla je even over. En de rest wat je nog niet echt kan, dat ga je nu leren.
3: Ja, en dat dorst in die eigen crib, zeg maar.
4: Ja.
3: Ja. Maar we zijn binnen, ja, hoe dat eruit zocht.
4: Nou, dit is mijn kamer.
3: Ja.
4: Ik heb een kamer van me alleen. En hier gebeurt alles.
3: Ja. Dit is het tafeltje, hè? Hier gebeurt het.
4: Ja, hier gebeuren de harde studies van mij.
3: Ja. Wat is het eerste examen dat je hebt?
4: Nederlands.
3: Dat is een makje, toch?
4: Ja, zeker.
3: Ja, wat was dan
4: dan? Gewoon, het zijn 4 leestoetsen. En dan de einde is een mail of een klachtenbrief schrijven.
3: Een klachtenbrief?
4: Ja. En dan, klachtenbrief, dat is allemaal alinea's bij elkaar. Gewoon over een klacht. Daar krijg je dan een opdracht van, moet je dan schrijven.
3: Ja.
4: Ja.
3: Oké. Okay. Wat vind je het moeilijkst?
4: Economie.
3: Oei,
4: de
3: big business.
4: Ja, dat vind ik heel lastig.
3: Ja, ja. Want waar zit dat dan in, Tinkst?
4: Ik denk in het gewoon de begrippen. Het zijn hele lastige begrippen.
3: Okay.
4: Ik denk als er andere woorden voor waren geweest, dat ik het wel had gesnapt. Maar het zijn gewoon hele lastige begrippen. Hele moeilijke woordkeuze wat ze hebben gebruikt bij economie.
3: Ja.
4: Ja.
3: Wist dan bang dat het echt misgaat met het examen?
4: Ja, alle begrippen lijken ook op elkaar. Dus ik zou zomaar de verkeerde begrip bij het verkeerde uitleg kunnen zetten.
3: Ja. En heeft er nou hulp bij van die zelf? Van, qua voorbereiding daarop? Heeft een boekje of?
4: Ja, ik heb verschillende boeken voor economie.
3: Ja. Heeft een kast vol met mijn spullen hier, hè?
4: Ja, ik zal het wel even pakken. Ja. Dit zijn mijn boeken voor economie. Maak ik de samenvattingen in. En dit zijn echt de boeken waar ik uit leer. Want economie kan ik echt niet online leren. Dat moet ik echt zien. Echt de begrippen en zo allemaal zien.
3: Het ziet er heel complex uit.
4: Ja, het ziet er ook wel lastig uit, ja. Dus dan doorzetten. Ja.
0: Ja, al die termen die bij elkaar komen. Bij examens. Wat dat betreft is het Ingrid Land of Confusion. Genesis did.

0: Land of Confusion van Genesis. En als die clip nog een beetje voor eigen haast, hè, maar die poppen erin. Die kwam van Spitting Image. Van die, die show uit Engeland Waai.
1: Ja, een fantastisch satirisch programma.
0: Ja, ja. Wat kost zo'n pop? Het stik?
1: Nou?
0: $10,000.
1: Zo.
0: Dus net om een ocht. Poef.
2: De media van de morgen.
0: Maar ze hadden wel een Grammy won voor die clip. Dus dat heet al wel.
1: Ja.
0: Ja. Door de media.
1: Ja, wie niet krijgen was Sir David Attenborough. Die werd 100 jaar. Dat werd uitgebreid viert verzeld. Maar er is nog een jeetje. Lucky Luke. Een cowboy die sneller shit als zijn skaat. Altijd in de clinch met de Daltons. De hoen Rataplan en zijn hinder Jolly Jumper. We kennen het alle keer wel, denk ik. Die werd 80 jaar. Dus die met 80 kerstjes uitblazen. Nou, dat zullen ik wel heel snel. Ja, dat zullen wel shit doen dan, denk ik. Maar de eerste stripboeken, My Lucky Luke, dan zegt hem altijd met een sigaret op een lip.
0: Ja.
1: Maar wat een soort mensen net weten, is dat hij een van de voorrinders wie in jaartje 83 al om die sigaretten uit te bannen.
0: Toen al stopt.
1: Toen had hij zijn stikjes drieën hier dan in de moelen. Ja, het is een subtiel verschil natuurlijk. Maar het tekent wel een beetje waar die stripmakers voor staan. Dus die rennen me dat soort zaken wel vaker voorop. Dus ik in de bestrijding van racisme en alles. Altijd heel subtiel, maar het zit er altijd wel in. Dus ja, dat is toch wel iets. Nou, dat wist ik net zo, want ik ken hem nog met die sigaret op.
0: Ja.
1: Maar dit dus ik. Nou, Luke Weenske, Lucky Luke. Dus.
0: Luke Weenske.
1: Luke.
0: Of zo.
1: Ja, Lucky Luke Weenske, ja. Een vrouw in de Amerikaanse staat Ohio, die is in één klap miljonair geworden. Mijn dank aan een foutje bij de kassa. Want ze keert al hier een lot van een bepaalde loterij. Alleen nog toch een foutje. Kan er nou van een orenlotterij krijgen ze een lot. De S-Play Jackpot USA lot krijgen ze. Wie eens net wat ze wou, maar ze dacht, nou ja, lip maar, ik heb het lot nou kleren. En toen op een gegeven moment gingen ze even controleren. En toen bleek ze dat ze $1,8 miljoen woon hier. Ja, in Amerika maakt daar ik belasting op betalen. Dus uiteindelijk houdt ze $1,34 miljoen oor. Nou, dat is vanzelf ook nog een mooi bedrag. Ze is net van doel om het geld direct door de balk te smieten. De plan die ze me had, die binnen nou, relatief beschikken. Ze wil eerst de hypotheek, de autolening en de evenstehende medische rekening voor ze al betalen. En voor de rest van het bedrag, daar heeft ze een financieel adviseur voor ingehuurd. Zodat die haar verstandige adviezen Jaan kan.
0: Nou, dat is
1: van
0: toch
1: wat het waan, maar al dat geld.
0: Feke, dank u wel.
2: Douwe Heringa neemt die mij.
3: Een hele goede morgen.
2: Op een muzikale wereldreis.
3: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
2: Muziek uit alle streken.
3: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
2: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
3: Prachtig natuurlijk.
2: Mai Douwe.
4: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
5: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is de vat Else.
4: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesje dit de shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasyZit.nl, dan zit hij ook goed. Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te herne bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter. Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij ook goed.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
11: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
10: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
12: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
10: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Fryske BBB eerst dat de waskogingsbrief van tafel gaat die de provincie stuurt had ontzint aan kwekers in de buurt van natuurgebieden. Maar meer daarover in Friesland van de Moon. Muziek komt erom van...

0: voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsie.
1: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
3: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
4: Ier van Lof de Tienje brengt in maai en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? Iervanlof.frl.
5: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
6: Friesland van de Moor.
7: My Erit Science.

0: David Bowie en Let's Dance.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: De Friese BBB eerst dat de waarschuwingsbrief van tafel gaat die de provincie stuurt had ontzien tandkwekers die de pesticiden broeken in de buurt van natuurgebieden. Dadelijk dan vreeg ik om de fractievoorzitter of ze de mij net een bom leidt onder het eigen college. Dit is net een van de grootste hutfietswedstrijden van de wereld, de Giro d'Italia. Voor het eerst in hier dat er weer een Fries om mij. Feike, wat heeft u te horen media van?
3: Ja, ze werd een groep hikers vermist na een vulkaanuitbarsting op een Indonesisch eiland. En het parlement van Moldavië verbiedt het broeken van de Russische taal.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk daar meer hoor. Eerst het waarbericht in het kwad en dat komt van Jan Jonkman.
4: We starten hier wat helder bij fris waar. Uit in het westen van de provincie Delle hing het naar wat bewolking. En we hingen een prachtige opkomst van de zinnen, maar wat deze. De zinnen had hier bij de Hadraal en van de midden enkele stapelwolkjes. Dan liggen de temperaturen om de 15 graden op het water. Het was een 17 graden meer de provincie in. Maar van de midden een matige eerste wind zit ik dan wel even vlaagjes van 4 tot 5 in. Jongens, ik dan wel noffelijk. En vannacht hebben we minimumtemperaturen van zo'n 5 tot 6 graden. Morgen kan wel eens de warmste dag van de week en week worden. Een afwisseling van zinnen, stapelwolken en mijn warme eerste wind hebben we dan in de midden temperaturen van zo'n jontje tot 20 graden. Mijn matige eerste wind, die letter in de midden al het maat eerst op zeker. In de jong en in de nacht met temperaturen om de 5, 6 graden. Maar anders meer hoe dat waar.
0: De Friese BBB-fractie is tot de brief van tafel gaat die de provincie stuurt had of stuurde vol om kwekers die de pesticiden broeken in de buurt van Natura 2000 gebieden. In die brief stelt het college dat de kwekers ophouden moeten met het broeken van pesticiden als ze net ondertonnen kennen dat het geen negatieve gevolgen had voor de natuur. De BBB-fractie in de steden neemt dat een redeline en dreigt met het inloeken van stiepel aan het college. Dat is opvallend, want in datzelfde college zitten twee BBB-deputairen. Nathalie Nauta, die is fractievoorzitter. Een goeie morgen.
5: Goeiemorgen.
0: Ja, het is net de eerste keer dat jouw fractie in verzet komt in het eigen college. Verlien hier, HM together, maar de PVV en VVD een voorstel van deputair Matthijs de Vries over onteigening. Action houden, no op nijs, een natuurkwestie. Op nijs keert de BBB hem in het eigen bestuur. Ja, ook in het correct. Wat is het voor coalitie?
5: Nou, ik denk niet dat je het zo moet zien. Wij keren ons niet tegen het eigen college. Wij hebben een stevig statement uitgegaan, waarin overigens niet staat dat wij de college steun zouden onttrekken. We hebben er ook geen bom onder gelegd, maar wat wij wel doen is een stevig statement neerzetten op een rode lijn voor iets wat fundamenteel is voor BBB. Het fundament onder BBB, ja, dat is dat wij boeren verdedigen tegen beleid dat leunt op aannames, op modellen, op interpretaties die eigenlijk een beetje doorgeslagen zijn, rapporten die rammelen. En wij kunnen hier als fractie niet meegaan. En dat is, keren tegen het college, dat is niet het goede woord. Wij hebben een duaal systeem en wij mogen kritisch zijn, want wij zijn de Provinciale Staten. Wij moeten het college controleren. Ook als dat betekent als je een keer kritisch bent.
0: Ja, het is vanzelfs de brief, of het voornemen van de brief, dat komt uit een collegebesluit. Je maakt in dat college dus twee BBB-deputairen. Abel Koester, die had landbouw en stikstof in zijn portefeuille. Wie vroeger beleidsadviseur stikstof bij LTO Noord. Wat is hier al? Kijk daarin, West. Hij heeft toch echt daarin mij stemt? Hij zit toch echt in het college?
5: Ja, het college spreekt met één mond, dat zeker. Alleen het gaat hier niet over stikstof. Het gaat hier over vergunning, handhaving, toezicht op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Gebaseerd op een stichting, Meten is Weten. Een burgerinitiatief wat een rapportje van 3 kantjes heeft uitgebracht. Wat aan alle kanten rammelt. Eigenlijk zijn er maar 16 monsters genomen in dat rapport. En alleen één monster is op meer dan 2,5 kilometer afstand genomen. En daar zijn 2 stoffen gevonden. Dus ja, wij zijn toch wel van de Provinciale Staten. Wij moeten de feiten checken. En als wij dan vinden dat iets niet kan, dan mogen wij dat tegen het college uiten. En daar kunnen wij heel constructief in zitten. Maar wij blijven wel verantwoordelijk, ook voor de ondernemers in ons land of in onze provincie.
0: Maar goed dat je dan zegt de 3 om de stiepen in te loeken. Dat is een heel zwaar middel natuurlijk.
5: Maar dat staat ook niet in ons statement. In ons statement staat dat we graag willen dat de brief op tafel gaat. En wij hebben woensdag een commissiedebat, een commissievergadering. En daarin verwachten wij wel goed in gesprek te kunnen en het college kritisch ondervragen. Alleen door de reuring die ontstaan is bij onze achterban, maar ook de mensen gewoon die zich zorgen maken over deze brief. En dat zijn allemaal ondernemers die we moeten koesteren in Friesland. Ja, daardoor hebben wij wel besloten, of doen besluiten, om een statement te maken. Ja, dat is niet bedoeld als bom onder het college. En zo ziet het college dat ook niet, ga ik vanuit.
0: Nee, want er is natuurlijk eigenlijk een lichtermiddel. Dat is een mooie in de steden. Dat zo'n jekdwankinder natuurlijk.
5: Ja, alleen dat kan dus pas woensdag aangekondigd worden voor een volgende statenvergadering. En gezien de reuring onder de ondernemers en de mensen die zich echt grote zorgen maken. Ik bedoel, 4 kilometer is gewoon buiten proportioneel. De hele Waddenkust, alle telen zitten daar binnen een straal van 4 kilometer. Dat is onze pootgoedteelt. Dat zijn gewoon onze boeren, onze ondernemers hier in Friesland, die gewoon voor voedsel zorgen.
0: Nou, maar die brief die komt vanzelf net uit de loft van. Die komt voort uit een uitspraak van de heer Van Steer van 12 april verleden hier. En die uitspraak die is vrij duidelijk. Van het pesticidegebruik bij Natura 2000. Er is een vergunning verplichte. Nou, er een vereniging, de vereniging Meten is Weten, die had hem onhaving vregen. En die vindt die brief al te zacht. En die zei dat de boeren nou nog een ier krijgen. Ja, dan stappen wij naar de rug daar. En dan ben je natuurlijk nog vierde van hoes.
5: Nou, de uitspraak van de Raad van State van 2025 gaat over lelieteelt. En echt enkel het woord lelieteelt. En die gaat over een straal van 250 meter. Die 4 kilometer is gewoon nergens op gestoeld. En de uitspraak gaat ook niet over alle andere teelten. En in de brief die het college heeft doen uitgaan, waar wij terecht kritisch op mogen zijn, zonder daar een bom onder te leggen, staat heel duidelijk teelten. Dus dat zou impliceren dat het alle teelten zijn. En daar zullen wij woensdag ook het college kritisch op vragen.
0: Dus je zorgt daar nog rond, hè?
5: Ik ga ervan uit dat uiteindelijk het recht zal zegevieren en dat mensen zullen zien dat dit buiten professioneel zit. En ik vertrouw ook op de andere partijen in de staat dat ze ook zien en dat er wat gezond verstand zit. Dat is eigenlijk niet te kan op deze manier.
0: Goed, Joost, zullen dus dit verder ompakken? Van nou is in ieder geval helder dat de stiepe die ontbreekt net voor de coalitie.
5: Nee, we hebben vertrouwen in ons college. En dat hebben we afgelopen drie jaar ook uitgedragen. En die verantwoordelijkheid hebben we ook genomen en die zullen we ook blijven nemen. En we mogen wel kritisch zijn op ons college.
0: Vanzelfs. Nathalie Nauta, fractievoorzitter van de BBB in de Frieske Steden. Tegen dank.
2: De media van de morgen.
0: Dat brengt dus bij Feike Wouda, Meid Nijs uit door de media.
3: Ja, 20 hikers, kuiders, die binnen vermist rekken naar de uitbarsting van de Dukono-vulkaan op het eerstelijke Indonesische eiland Halmahera. De vulkaan spuide neffens een regeringsfunctionaris een reekwolk van zo'n 10 kilometer de loft in. Het is nog net bekend dus dat ik verwoen ben onder die hikers. Want ja, ze zijn vermist, dus we kennen ze net vreetje. Ja, wetenschappers die hier al langer een toename van vulkanische activiteit constateren. En daarom wie het gebied zo'n zandje in april dicht voor bezoekers. Dus ja, ze hier in de reis niks te zien. Maar ja, toch dwaan. Ja, nou is dus een reddingsteam is naar de vulkaanstuur voor een ziekenactie. En ja, zo'n Jiske Wolk, die 10 kilometer de loft in. En dat verspraat natuurlijk ik over de omjouwing. En dat was echt net hoe die hennen krijgen. Dus Indonesië die leidt op de zaneemde ring van vuur. Waar maar regelmaat aardbevings- en vulkaanuitbarstingsplak vinden. Dan gaan we naar Moldavië, want het parlement daar heeft het broeken van de Russische taal in de plenaire vergadering onbandlijn. En dat het laat dan massale uitocht van pro-Russische en Rjochse oppositiepartijen. In de jedere Sovjetsteed is de pro-Europese president Maya Sandu onder macht. En na je procedureregels die lezen nou tijdslimieten op om het ontaspraken. En verklaar je het Roemeens de werktaal. Russisch wat jedder klassificeert als een interethische etnische taal en documenten die waren ik standaard oerzet. Roemeens is dus nou de enige steedstaal en we hield dit vaak een broek toch jongeren die nauwe de band met Europa nijstribje. Russisch werd nog wel een soort broek in de media. Dus daar hield het verbod eerst net voor. Maar de nieuwe president Sandu had ik de Russische invasie van buurland Oekraïne veroordeeld en beschuldigd Moskou ervan haar regeer destabiliseren te willen. Dus kiezers die hebben in 2024, ik maar correct, voor EU-lidmaatschap stemt. En dat doel hoopt Sandu dus te bereiken in 2030.
0: Juist.
3: Ja.
0: Ik heb een beetje leeg gekregen.
3: Wat dan?
0: Ik zei dat we trouwens doen door de Giro d'Italia.
3: Ja?
0: Dat hij net zouden hebben. Tussen de midden hebben we het roer.
3: Oh,
0: tussen
3: ja.
0: De tolweg in.
3: Ja.
0: Okay. We hebben het volle gehad dadelijk. Dat is de sleepboorddagen.
3: Oeh, leuk. Ja, wat zijn.
0: Ja. Maar eerst muziek. En dat komt van Sarah Bareilles.
2: Alles wat er speelt. 92.2 FM. Omroep Friesland.

0: En noem maar het tijd, de hechttijdagen van de iPod. Dan koest het één keer in de week gratis een versje downloaden. Met onder deze, Sarah Bareilles en Love Song. En dat had mij geholpen dat dit een gigantische hit waard.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De komende dagen is het wat zijn in het teken van de Njorten-editie van de sleepbootdagen. Dat evenement dat is in al die jaren uitgegroeid aan feesten. Publiek sloeker van leefhouders van Varend Erfgoed en de Techniek. Joen, dan is de opening. Ik praat erover verder met Fokje Nagelhout van de organisatie. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: En dat is voor het een verkiezing, hè? Wat kun je daarover vertellen?
3: Nou, daar beginnen we heel mooi. De Iepen hebben de sleepbootdagen mooi. Dat is in een inwennen van wat zijn we uitkeren als sleepbootskipper van de komende 2 jaar. Dat is vaak iemand die een soort dot voor de gemeenschap hier in wat zijn. Die vroeger een soort dienen, die nu een soort dot. En die mag zich dan de komende 2 jaar sleepbootskipper van wat zijn hebben.
0: En dat kan elke nieuwe wezen?
3: Ja, dat zou je in principe elke nieuwe wezen kennen, ja.
0: Oké. Nou, dat is al een mooie start volgens mij van het programma. Wat kun je daar verder over vertellen? Waar ga je zelf het meeste nog in?
3: Nou, eigenlijk alles wel. Het bar liep het heel mooi te worden, dus dat helpt ik altijd mooi natuurlijk. Jong beginnen we dus maar die uitrichting van de sleepbootskippen. In van de weg van dus Boukerdam doet dat. Daarna hebben we het BK, wat zo in de kampioenschap bungee roeien. En je ploegen van 6 man in een roeisloep aan een lang bungeekoord roeien. En wie het eerst bij de bel is, die wint. Dus dat is altijd heel leuk. En dan morgen en snijn hebben we de hele dag markt, de boerenmarkt. Die hier iemand zo in de Kinesimmer elke toren is. Die zit maar rond 50 kramen tot het hele dorp binnen. Er komen een heel soort alzheimers, stationaire motoren. En we hebben dit hier een kinderkermis bij.
0: Oh.
3: Allemaal heel
0: soorten
3: dier.
0: Ja, want als je het houdt over Varend Erfgoed, dat is natuurlijk de je matten van haar en de keermoe naar Sjene samen. Maar het klinkt alsof er echt wat baat. Als je het houdt dat bungee roeien bij Gelix, dat lijkt me best spectaculair om eruit te zien.
3: Zeker, ja zeker. En we proberen het eigenlijk voor iedereen zo leuk mogelijk te maken. Het was zo'n dagje uit voor het hele gezin. Zo proberen we inderdaad. We zijn vaak de man hè, die de sleeboten en de oldtimers het mooist vinden. De vrouw die we de merken. En de band naar de kermis. Zo proberen we voor iedereen wat leuks te hebben.
0: Dan is het nog bijzonder deze editie, dat wat zijn deze week wat minder goed bereikbaar is vanwege werkzaamheden onder dik. Hoe hou je daar rekening mee?
3: Ja, dat klopt. Nou, het is zo dat we zijn op zich gewoon goed bereikbaar is. Alleen nog vanuit de rug in Spanburg kist het waar het net moet komen. Maar vanuit de rug in Snits en vanuit Gastland, Balkwaai, kist beide kanten gewoon het dorp in komen. Bij zware van beide kanten, omdat er verkeerswachters binnen en dat er parkeergelegenheid is. En alleen is het zo dat het dwarp op sneun en snijn hoe daar wel uitsluiten is, omdat we, nou ja, er stel ik al je creemtjes erin en meisjes. Dus de bregen is net, dat is net hoe helemaal de auto.
0: Oké, maar goed.
3: Dus als je van Balk naar Snits wil, geen probleem, maar dan kun je wel leuk in wat zijn. Omringen.
0: Precies, dat is een reden om de rek even te zien natuurlijk.
3: Ja.
0: Mooi.
3: Precies.
0: Ik wens je een heel volle succes en heel veel plezier daar bij de sleepbootdagen weer. Van nou, in elk geval, Tierentank Fokje Nagelhout van de organisatie.
1: Omroep Friesland.
2: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Montewiddy maakt het verslag van de 3 provinciën wandeltocht. Live van de punten dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkefien, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de Kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12:00 bij Omroep Friesland.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid.

0: tijd en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is haast Jan van Jochenen. Tiet voor het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
8: Goedemorgen. Bij een volle brand in een wenning onder Nijstritwijk in Gietjerk is vannacht de bewender slim verwoenen rekken. Slachtoffer koest zelfs uit de wenning komen, maar rekken daarbij verwoenen. Is naar het ziekenhuis gebracht. De 200 in je kapwenning is volslijn verlengd. De brandwacht rukte manmachtig uit en koel voorkomen dat het vuur oersleeg naar de orenwenning. Intussen is de brand onder controle, zei Priscilla Klok van de brandwacht.
9: Dus we zijn nu nog bezig met nakontrole en ook van een naastgelegen woning. Om zeker te weten dat die bewoners vandaag nog wel vluchten naar hun woning. Dat is wel de verwachting hoor.
8: De stritten waren tijdelijk afgesloten. Hoe de oorzaak van de brand kan nog niet zijn worden. De centrale as tussen Dokkum en de Westereen is momenteel dicht omdat er werken wordt onder dik. Er komt nij asfalt en de vangrails worden vervangen. Drie dagen lang met het verkeer omrijden over Gietjerk. Als het werk neffens planning verrint, is de dik moandeitemoarn weer open. De Friese BBB eerst dat de waarschuwingsbrief die de provincie stuurt had om 38 Tielders van tafel giert. Het gaat om Tielders die bestrijdingsmiddelen broeken in de buurt van natuurgebieden. In de brief stuurt dat ze daar binnen een uur mee ophouden matten als ze net ontoonden kennen dat er middels geen negatief effect hebben op de omliggende natuur. De Friese BBB neemt dat onacceptabel mee omdat het standpunt van de provincie Bachere is op onderzoek van een actiegroep, zei fractievoorzitter Nathalie Nauta.
10: Wat gaat hier over vergunning? Handhaving toezicht op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gebaseerd op een stichting Meten is Weten. Een burgerinitiatief wat een rapportje van 3 kantjes heeft uitgebracht, wat aan alle kanten rammelt. Ja, wij zijn toch wel van de Provinciale Staten, wij moeten de feiten checken. En als wij dan vinden dat iets niet kan, dan mogen wij dat tegen het college uiten. Dan kunnen wij heel constructief inzitten. Maar wij blijven wel verantwoordelijk, ook voor de ondernemers in ons land of in onze provincie.
8: Jouke Algrijs beneemt als nieuwe haatredacteur van de lokale omroep Zuidwest. En dat is opvallend, want eerder meldde PvdA-steerlid Jaap Stalenburg dat hij de nieuwe haatredacteur wilde zoeken. Hij was zelfs reed om daar zijn zit in Provinciale Steden voor op te jaan, maar Zuidwest kiest nu voor Algra. Voorzitter Bruno Roemler neemt hem een gedegen en onafhankelijk journalist. Algra had eerder bij omroep Friesland werken en waarom Stalenburg het uiteindelijk net worden is net bekendmaken.
7: Fijke, dank wel.
11: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
12: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 0 Sois 83 2 5 2 1 Sois 2.
15: je mijn kunstgebit aan huis.
14: Of shop op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: Friesland van de Moor.
18: Erit Science.
19: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
7: Dadelijk meer over die bron vannacht in Gietjerk. Naar muziek volgt een Vegebart. Maar eerst het waarberucht mij Jan Jonkman. Goeiemorgen.
20: Ja, jullie denken goeiemorgen.
7: En als het om de zinnen leidt, dan wordt het best een aardige dag, Joert.
20: Ja, dat er niks meer moois gezien weer dan. Ja, vannacht weer er wel wat bewolking. Ja, dat houdt de daling van de temperatuur zien, want weer vannacht weer dan zo'n 8-9 graden. Maar vanuit het eerste kwamen de opklaringen. Ja, dat zeg ik gewoon de temperatuur. Want de minimumtemperatuur die lag in Bakkerveen op zo'n 2,8 graden. En ging je wat weer naar het westen, daar zag je in Laaksum, Jesterijn en Isbrechtum, de Wijm. Je weet zo'n 9 graden. Nou, en alles wat er tussenin zit, dat zit op zo'n 6 graden. De Point X op zijn 6 graden, dan Water en Akker en ik op zijn 6 hele zo'n graden. We kunnen wel stellen, we zitten hier waarin een eerste streming, er komt wat droegere lucht, is kant op. Er is een soort romte voor de zinnen in die droegere lucht. Van medie kinderen wel enkele stapelwolkjes komen. Ja, dan hebben we hier de temperaturen van zo'n 15 graden per waterland, 16, 17 graden. Misschien de 18 nog in het uiterste eerste en het zuideerste van de provincie. De wind is nog van een morgen zwak uit het zuideerste en eerste werd van de middie matig. Kan wel eens wat vlaagjes hier zitten van 4 tot 5. Dan is altijd nog mooi voor de wettersport, ken die ik nog wat van geniertje. Jong neemt de windstaren gewoon al te zinnen, we hebben wat naar beneden geëerd. Maar dan is ik nog lang hoffelijk, want jong om mijn oren is ik altijd naar zo'n 16 graden. Wat u de smouten zitten, nou dan is het nou prachtig mooi om ik nou even van de zinsondergang te genieten. En vannacht wordt het rechtstig, lezen de temperaturen weer om de 5 tot 6 graden heen.
7: En als we dan mooi joggen, naar sneeuwen, hoe komt dat dan?
20: Nou, dat wordt dan de warmste dag van de week. En ik zeg ik maar van het week heen. En ik van nieuwe week. Want ja, dan komt er warme lucht. Maar eerst zit eerst de streming is kant op. Bij een maand die het eerst dan wel even fris. Want de moeder is het altijd naar zo'n 5, 6 graden. Maar ja, dan dus maar de zinnen erbij. Vleende de temperaturen al omheen. En dan is het om 12 uur is het al zo'n 17 graden. Maar in de middag heb ik naar zinnen uit maar wat stapelwolken. Wat uitsmarte stapelwolken. Maar dan rinnen de temperaturen nog verderop in die warme lucht. 18 jontje, misschien al wel 20 graden in het eerste en het zuideerste. De wind die doet het door het algemeen rechtstig. Gewoon die komt uit het eerste wij. Zak het in de midden even schut om dan naar het nat eerste te gaan. En hel het dan even aan. In de jong en in de nacht dan zijn er wat wolken. En dan hebben we het een trog. Nou ja, ik nog een enkele opklaring. En hebben temperaturen om de 5, 6 graden heen.
7: De dagen daarna, hoe liep het dan?
20: Ja, dan geven we wat op naar de frisse kant. Ja, de ijshilligen komen er aan, de hagedon staat al in bloei. Nou, dat merken we dan ook aan de temperaturen en aan het waarbeeld. Want snijden dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Maar in de media matige, dat krijgt er een natte eerste wind. Ja, dan wordt het net warmer dan 15 graden op een waterland. 16, 17 graden is dan een maximum de temperaturen in de provincie. In de nacht is het zo'n 4 tot 5 graden. Nou, meen je, daar zit we met een maatwestelijke, krachtige wind. Ja, uitentron stoer, een soort wolken, uitentron als even wat zinnen erbij. Maar dan die temperaturen, ja, die liet het aardig afweten. 10, 11 graden. Tegen wordt het daar ietsjes warmer, dan gaat de wind wat meer naar het westen. Maatwesten is een soort bewolking en dan hebben we temperaturen om de 12 tot 13 graden heen. Nou ja, zag eervetjend, de wind die wordt zo staren gewoon honkvast in dat koude, maatwestelijke hoeken.

0: Vegebart en ik zoch, ik zoch. Mijn voelde bron in de wenning onder de Nije Stritwaai in Gietsjerk is vannacht een persoon slim verwonden rekken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De 200 in kapwenning is volgens mij verlengd. Priscilla Klok van de Bronwacht, die vertelde er van de manoer.
1: Toen wij zijn gealarmeerd was het al een uitslaande brand. Dus meteen opgeschaald naar middelbrand. Toen de ploegen ter plaatse waren, is weer door opgeschaald naar grote brand om voldoende water te hebben.
0: Oké, hij had een idee hoe de oorzaak. Ja, dat is natuurlijk het regen om nou te zeggen, maar ja, goed, wat kun je erover vertellen?
1: Nee, daar is nog niks over bekend. Over de oorzaak is nog niks bekend.
0: Nee, dat is afwachtje dus. Je had de bron wel onder controle intussen, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Tegen 5:30 is het zijn brandmeester gegeven. Dus we zijn nu nog bezig met nakontrole. En ook van een naastgelegen woning. Om zeker te weten dat die bewoners vandaag nog wel terug kunnen naar hun woning. Dat is wel de verwachting, hoor.
0: Oké, want mensen binnen die wasten haar wenning uit. We hebben die opvang?
1: In de buurt. Het is ook alweer ochtend. De buurt is wakker, laat ik zo zeggen.
0: Ja, dat zei Priscilla Klok van de Bronwacht, oert die bron dus van de morgen. Oornijs, een lied vleentuig, dat onderwijs wie van Ilde naar het Amelon had een Nederlanding maken in een krijder bij Münchensiel. Het is dan net helemaal duidelijk wat er misgier, dat zei het vleeninstructeur Gerard Plooi.
2: Ja, wat er gebeurd is, dat is nog niet helemaal duidelijk. We weten in ieder geval dat er een motorstoring was. Als gevolg waarschijnlijk van het wegvallen van de oliedruk. En daardoor heeft het geuit tot een noodlanding. Dus geen voorzorgslanding, want dan praten we nog over een goede motor met een goed motorvermogen. Dus in dit geval was de motor heel uitgevallen, dus dan resulteert het in een glijlanding zonder motorvermogen. En dat is natuurlijk een lastig verhaal. Hè? Dat is, want ja, je hebt beperkt je hoogte en je hoeft naar beneden toe en je moet zorgen dat je in een weilandje terechtkomt. En in dit geval is het natuurlijk zo dat de vlieger heeft het keurig netjes gedaan. Hij heeft het hoofd koel gehouden, heeft een goed weilandje uitgezocht. En heeft een fantastische mooie glijlanding gemaakt met een goede landing.
3: Ja, gebeurt zoiets vaker?
2: Nee, ik kan mezelf niet heugen dat het gebeurd is. En ik ga al een kleine 50, 60 jaar mee in de luchtvaart. En ik kan mezelf niet herinneren dat dit gebeurd is. Nee.

0: Jonathan Jeremiah en Happiness.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Holland.
0: Zondag vrijwillige moeders van de Frieske Molen die krijgen hier een jas, een vest en een t-shirt Utrecht. Netlinde bedoelt als een verdering voor haar inzet. Dat maakt een takkelijk deel uit van het nieuwe veiligheidsbeleid van de Frieske Molen die 42 miljoen in beheer had. Bestuurslid Kees Munting die vertelt de roer van de morgen.
3: Nou, het gaat natuurlijk om de herkenbaarheid van de molenaars. Dat ze nou wel herkenbaarheid zijn, dat ze herkenbaar zijn. En we willen ook graag dat onze molenaars toch in kleding van onze stichting loopt. Dat vinden we gewoon belangrijk.
0: Want het gaat om een jas, een vest en een shirt. Dus net zo dat ze tenijden maar een helm omrinnen.
3: Nee, zo gek gaat het niet. Maar je moet je voorstellen dat wij dus per molen hebben wij een plan gemaakt. Wat er zou moeten gebeuren om de veiligheid te vergroten van zowel de molenaar als ook de gasten op de molen.
0: En wat die de onleiding er krijgt van? Want de mat toch een onleiding west hebben?
3: Ja, de aanleiding is dat je eigenlijk is dat een permanente aanleiding. Je moet altijd zorgen dat je veilig bezig bent op de molen. Daar moet je altijd om denken, altijd voor zorgen. En wij om de zoveel tijden maken wij dat weer actueel. Zo moet je ongeveer zien.
0: Wat komt het nou vaak voor dat je berichten krijgt over ongelukken op de molen in Friesland?
3: Nee, dat gebeurt niet zoveel. Willen we ook niet. Voorkomen kun je het ook nooit helemaal. Maar wat er nu natuurlijk daar in Zuid-Holland is gebeurd, ja, dat is natuurlijk wel een drama voor iedereen. Dus dat willen we gewoon voor zijn. Maar echt altijd dat je definitief alles dicht timmert, dat is gewoon niet te doen.
0: Nee, maar de stap die je niet meer kennen, dat is mooi meegenomen eigenlijk.
3: Ja, dat is mooi meegenomen. En de volgende stap is dat wij dus in ons bestuur eigen bestuurder krijgen die dus verantwoordelijk wordt voor het veiligheidsbeleid.
0: Oké, want het gaat om vrijwilligers natuurlijk. En dan is het net zo dat je onder een bepaalde arbo-ver zit of zo, denk ik.
3: Nou ja, je dwingt jezelf, ook met de Hollandse Molen, je dwingt jezelf tot dat veiligheid, tot die veiligheid. Dus je moet je mensen wel altijd veilig daar bezig laten zijn op die molens. En gasten natuurlijk.
0: Die nieuwe klingen die worden Utrecht dadelijk bij een geëerkomsten. Die is echt bedoeld als de opening van de Nationale Moederdijn, volgens mij.
3: Klopt. Dat is nou, dat hebben we dus een beetje naartoe gewerkt. Dat wij voor die molendagen, dat zijn zaterdag, aanstaande zaterdag en zondag, 9 en 10 mei, dat wij onze molenaars in die nieuwe kleren krijgen, snap je?
0: Kees Munting vertelde dat dus van de morgen. En die molendij die is dus dit weekend, dus dat is wat het betreft een goede tip. Mocht er nog buurt volgen. Dit is Claude. La pression.

0: Cloud en La Pression. Fijke, het Nijse door de media.
1: Ja, misschien niet varenwollen, maar rederij Doeksen, die binnen momenteel even wat langer dwaande met het inchecken. Want vanwege die brandjuster in een datacenter in Almere werk je de handscanners en tagongspoortjes net. Ja, het is al een keer mij mijn koor verboen en dat heb ik zijn ideeën verzels.
0: Ja,
1: hierdoor moeten we handmatig inchecken met lijsten. Dat betekent dat we controleren of je geboekt hebt en dat we pashouders zonder boeking apart noteren. Dit kost meer tijd dan je van ons gewend bent, waardoor het inchecken langer zal duren. We verwachten dat deze situatie nog het hele weekend aanhoudt. Dus de wol even rek mij. Dus als mij Doeksen naar een van de eilanden worst. Dus we vragen je vriendelijk om, als je pashouder bent, zoveel mogelijk vooraf een afvaart te boeken. Zo help je ons het incheckproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dank je wel voor je begrip en geduld. Nou, hoop je maar dat meestal dat inderdaad ik. Hè. Dan het Fries Dijblad heb je voor me lezen. PKN bezuinigt fjouwer en een heel miljoen euro. Ze matten ik haast wel. In de protestantse kerken in Nederland. De vastzitter daarvan, Treinie Bouw, die had een interview in het Fries Dijblad. We moeten de kerk opnieuw vormgeven, zei ze. Want er wordt te volle geld uitdoen. Dus ze jou meer geld uit dan er binnenkomt. De definitieve cijfers voor 2024 zijn nog net bekend. Maar in de begroting wordt al rekening gehouden met een gat van 8,6 miljoen euro.
0: Zo.
1: Ja, dus er moet wel wat gebeuren daar bij de PKN. Dan de Ljouwerse kranten, ja, die het voorop. Ik dat clear voor de eindexamens. Er wordt hut werken om onder oren het RSG Magister Alfinus in Snits. Om de sneker sporthal, dus examen clear te meidschen. Waar al je tafeltjes en alles deel zet. Terug de conciërges, foto daarvan voorop. En even zien, de gemeente het blunderen in de zaak met Doetie's Geiten. Want die moest dus minder...
0: Een advoort is dat?
1: Ja, precies, in advoort. En zij zei, ik was Sierskes meidje, op biologische wijze geschoeid. Maar de borden in advoort, die zei, ja, wij willen net naast alle geiten wenen, daar ben je te volle. Nou, de gemeente Noord-Friesland, die het wel verstelt dat er te volle geiten wenen. Alleen dat, ja, welke geiten tel je nou krijgt? Wol mij krijgt net, gewoon die boeten binnen. Horen geiten, die zien we volle verder op, met je die ik mij tellen. Nou, de gemeente is er net helemaal, ja, net helemaal goed zien best hier om die telling goed verinnen te letten. Dus, de wordt vervolgd voor de rechter, want daar spelen deze zaak.
0: Fijke, dank u wel. Arjen Overmaat die zit in de startblokken voor Noden voor op de Vreet. En dat betekent maar één ding, denk ik.
2: Ja, dat is in die al was dat dingst. Apenkooi. Tussen Alver en Tof, maar we gaan nog volle meer. Noffelijke muziek bij de koffie. We bellen je nog met Amber van Goslinga. Die gaat naar het WK beroepen. Die sleutelt alle dagen nog hele grote trekkers en alles. En nou mij ze naar het WK in Shanghai.
0: Oh, ja. Dat is al heel.
2: Nou, het kist dus heel goed. En het NK had ze dus ook al won. En ze mij naar het WK. Student bij Verda. En dan gaan we even wat meer roe weten voor zelfs. Dus aast in nood voor.
0: Dit wie Friesland van de Moon voor deze week. We hebben de mandje van zelfs weer. Een heel goed weekend.
3: Krijgt allemaal in de mail.
2: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet?
14: foto's bewerken op je laptop. Tussendoor even...
16: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
18: Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
19: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
20: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
21: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
16: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: de leukste muziek uit je eigen regio.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. En de man die vorige maand bij een winkelcentrum in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer. Het incident had veel slechter kunnen aflopen als omstanders niet direct hadden ingegrepen. Ze hebben zijn leven gered door hem uit de brandende rolstoel te trekken en hem op de grond te leggen. De twee verdachten die kort na de aanval werden aangehouden, blijven voorlopig achter de tralies. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. En het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient. Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nederlandse KLM-stewardess die in isolatie lag vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, blijkt het virus niet onder de leden te hebben. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bleek dit uit diverse testen. De vrouw werd met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC nadat zij in Johannesburg in contact was gekomen met een andere zieke Nederlandse. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. En eindexamenkandidaten op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda leggen hun toetsen dit jaar af in een opvallende setting. En dat is tussen de planten. Dit initiatief is gebaseerd op een onderzoek dat aantoont dat een groene omgeving de concentratie bevordert en de stress verlaagt. Dat meldt Hart van Nederland. Er is gekozen voor een gevarieerde mix aan beplanting, waarbij sommige soorten specifiek zijn geselecteerd om de lucht in de examenzaal te zuiveren. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop in het noorden, terwijl in het midden en zuiden een afwisseling te zien is van zon en stapelwolken. De paraplu kan thuis blijven, want het blijft naar verwachting overal droog. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot zo'n 18 à 19 graden in het midden en zuiden. Morgen wordt het nog warmer met veel zon en temperaturen die regionaal ruim boven de 20 graden uitkomen. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl. Ja.
2: De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, het blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dadelijk hier nou in Friesland, Ben van Twa, onder bij Fjaurier, bewegen net genoeg. En daarom is er nou Else Vretemoon op het Jerveen, een beweegles voor putten. Verder het warme Jon, het Nijzuurte Oorde Media met Fijke en de eerste muziekjesaast van Talking Heads.
4: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Else niet.
5: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
6: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
7: Is jouw keuskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 1. Zorgelis leidt je mijn kunstgebit aan huis.
8: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuiver knietje on het wetter.
9: Noi Friesland.
10: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziekjood in Nou in Friesland van de Talking Heads. Wie dat? En She Was.
1: Van Tolve, om die in oren.
2: Nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nou in Friesland met de editie van Freed 8 Maaien. Bernd van Twa, onder mijn vrouw hier, bewegen net genoeg. En daarom is er nou Else Freed de Mona, wat jij de vindt, een beweegles voor putten. En er werd heel dit meer duidelijk over het hantavirus, dat waar vliegers nog verstolen binnen. In Argentinië worden ze nou beschouwd als patient zero.
3: Nou, die variant die nu is vastgesteld, die leidt eigenlijk in 1 op de 3 gevallen ongeveer tot de dood.
0: En dan ook het waarbrugt in het kwad met Jan Jokman. Een goeie meetje.
4: Ja, Jacob, ik een goeie meetje. Nou, de zinnen die had Joer de Hater al weten pakken. Maar vanmiddag dan wat stapelwolkjes. Dan liggen de temperaturen op zo'n 15 graden per waadeiland. Dat zo'n zandje 18 graden bij de provincie. Maar vanmiddag nou een matige eerste wind. En dan kan ik wel eens even wat vlaagjes van fjouwen tot 4 in zetten. Jong is dit nog wel lang noffelijk. En vannacht hebben we minimum temperaturen van zo'n 5, 6 graden. En dan hebben we wat opklaringen in enkele wolkenvelden. Morgen kan wel eens de warmste dag van de week. En het week aanbidden hebben een afwisseling van zinnen en stapelwolken. En dan wordt maar een warme eerste wind, is het dan zo'n jongetje tot 20 graden. En die matige eerste wind, die neemt in de midden over en dan gaat hij weer om naar het eerste ta. In de jong en in de nacht temperaturen weer om de 5, 6 graden heen. Maar aanst meer hoe het waar.
1: Ons in horen.
2: Nou in Friesland. Kom op Friesland.
0: Ben van Twa onder mij fjouwlier bewegen net genoeg. En daarom is er nou alle fritemoons op het jaren vinden een beweegles voor putten. Het programma is ontwikkeld toch MBU's kwallen Vierda, toch het zogenaamde Living Lab. Dus uitviert toch docenten en studenten van de opleiding kinderopvang en onderwijs van Vierda. Ilse Rinsema, die is projectleider bij Vierda en vertelt hoe het ontstaan van het beweegprogramma voor putten.
5: Vandaag. Wij zijn hier ondergang met het Nijntje Beweegdiploma. Dat is een beweegles voor de jonge ben. Dus van 12 tot fjouwer of van 1 tot fjouwer hier. En uw studenten die jou een beweegles. Nou, dat duggen ze 20 weken lang. En de ouders komen hier met de ben om van alles te leren en te dwaan.
6: Hoe is het idee eigenlijk ontstaan om deze les te gaan?
5: Nou ja, wij werken dus vanuit het Living Lab. Dus er zijn vraagstukken in de regio, in de maatschappij. Waarvan wij zeggen, hey, daar kennen wij wat mee. Nou, een van die vraagstukken is, ben bewegen steeds minder. Zeker het jonge ben. En er is eigenlijk ook heel weinig aanbod voor het jonge ben. Nou, dat is voor u wel een gat om in te springen. En wij zijn met uw studenten, nou, laten wij daar een les omheen betinken. We hebben uw studenten echt geen oefening in de praktijk. Dus hey, wat kist dan nou betinken aan beweegactiviteiten? En waarbij we dus ook dat beweegaanbod voor het jonge ben opkrikken. Ik geef Heerenveen, waarin we zitten, we hebben een sportstad, is het voor deze doelgroep heel leeg. Je is eigenlijk maar 2-3 dingen dwaan bij je jonge ben. Terwijl het aanbod vanaf jouw rier kist eigenlijk elke sport je wil beoefenen.
6: Nou ja, en volgens de Sievers ben ik steeds vaker oerwicht.
5: Ja.
6: Dus wat voor rol speelt zo'n project erin?
5: Nou ja, het project creëert een soort enthousiasme voor bewegen. Nou, het ben dat net direct nodig, die wil bewegen, maar misschien ik van de ouder om vaker zulke dingen te dwaan bij haar ben.
6: Ja, de Bambi hierachter al drok dwaan, dat zeg ik.
5: Ja.
6: Ik zeg springkussens, ik zeg al je hoepels. Wat ben je hier al aan dwaan?
5: Ja, ze ben bezig dus met dat Nijntje Beweegdiploma. Dat geeft door de grondvormen van bewegen. Dus ze ben aan het kroepen, aan het rollen, aan het springen. En al die vormen worden elke week in de orenactiviteiten jitten. Dus het is nou een heel parcoursje, maar zie je straks ik douche. Dus ze doen eigenlijk van alles om die losse bewegingen te stimuleren.
6: Is er eigenlijk een beetje animo voor dan?
5: Ja, zeker. Ja, onze groep zit vol. Nou, dat just duurt net helemaal, want we zitten nog in de vakantie. Dus er ben juist ik een hoop broers en zussen mij. Maar in principe hebben we 22 banen op papier en een wachtlijst. Dus dat gaat hartstikke goed, ja.
6: Binnen dan de plannen om dit verder te rollen?
5: Ja, zeker. Voor ons wie dit een eerste start. Dus eerst niet alleen probeer je zien hoe het werkt. Maar het onderwijs doet dus ik heel goed. Dus volgend jaar gaan we met 2 groepen starten. Ja.
0: En bij het vieren van het programma ben ik meerdere studenten van Vierda belutsen. Onderwijs viert mij de vraag hoe het is om zo'n les te gaan.
7: Ben je nog niet klaar met spelen? Wil je nog meer springen? Wil je nog meer springen? Zijn jullie nog niet moe? Nee. Nee, jullie zijn vrij of niet?
8: Begin, eerste les is wel spannend. De ouders komen misschien natuurlijk. En nou ja, dan must beginnen. Hoe must beginnen, zeg maar. En nou ja, uiteindelijk als het meerdere lessen straks. En dan wensen we om. Maar het is op het begin wel wel een spannend, ja. Ja.
6: Is het extra lastig om te werken met zulke jongen bij hem?
8: Nee, want we wij nog een groep met zo'n persoon. En de ene werkt mij via tot 12, mij BSO. En de andere die had weer 0 tot 12, mij de peuter van. Dus het is net, het is best prima om te doen. Ja, iedereen jouw cover tips. Ja.
6: In werk je, of tenminste je maatje natuurlijk maar zijn aan deze lessen, ja. Ik. Waar houd je hem dan rekening mee, als je hem zo'n les maatje?
8: De veiligheid, dat ten eerste. Dat is voor het band het belangrijkste wat hier is. Maar vooral al die turn dingen hier en ijzer en noem het maar op. En natuurlijk de groen zelf hier. Hè. Want het is juist wel dat er al je oeren rondjes wel. Wie zitten we bezig van je band hoe heen kunnen vallen. Dan dat het belangrijk is dat de band genoeg groen te halen, gewoon vrij uit kunnen bijtje. Ja, dat is wel uw ding werd het belangrijkste om dit jaar.
6: En wat binnen de reacties die hem krijgen?
8: Nou, tot nood is het nog wel vrij rustig, maar de ouders toch wel gewoon positief ik mij en praten af en toe wel mij daar, dus ja, dat is wel prima, dat is wel fijn.
6: Er zijn wel positieve reacties hierop?
8: Dat is zeker positief, ja. Ja, zeker.
6: En als niks iets van, dit is ook wel vaker dan wollen?
8: Ja, uiteindelijk wil ik het werk dwaasjes maar BSO kant en dan maak ik activiteiten verzinnen. Dus natuurlijk wil ik dit nog vaker doen. Want het is hartstikke mooi om band lekker in hun waarde te litten en lekker vrij te litten bijtje. En helpen waar het mogelijk is. Ik voor een ontwikkeling.
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch. The legend is back. Oh, Fijke, wil ik wat zeggen?
9: Het kiet ik heel diep malen, Jacob.
0: Ja, kijk.
9: Zo'n stoel achter de knappen, zegt IJs.
0: Ja, nou ja.
9: Maar,
0: semi-vreeg omdat het wandelt.
9: Ja, nou ja.
0: Dan krijg je dit weer om.
9: Dan krijg je dit weer om, ja, inderdaad. Is er wat last van memedai stress? Of hoe zit dat?
0: Nee, ik heb er geen stress van.
9: Geen stress van? Oké. Is er wat kocht?
0: Nee.
9: Oh. Maar en geen stress?
0: Nee.
9: Nou, dat is knap. Want er zijn een soort Mali die nou wel stress hebben. En dat heb ik wat mij uw Mali zelfs te krijgen. Want ten eerste hebben we een hekel aan shoppen.
0: Dat klopt het wel, ja.
9: En dat waren dus dat ik het liefst dat op het laatste moment. En ik vrij traditioneel. Dus ik ben dan vooral blommen. En dan ik nog kunstblommen en elektrische verzwaardigingsproducten die het geliefd ben om voor mij te keerpen.
0: Kunstblommen of van die blommen bij tanksters van wij die naar je diesel roeken?
9: Ja, die naar je dial uitvallen of zo. Ja. Dus de winkels die ben er clear voor. Ik ben al je ombiedingen voor de kruimeldief, de strikkies, de stofzoeger, krul en stijlthangen, feuns, elektrische borstels. Ik vind het wel een beetje traditioneel.
0: Het is een beetje een rol bevestigend.
9: Een rol bevestigend. Inderdaad. Dus ik zou haar zeggen, kom maar wat origineels. Ik moet zelf ik nog. Dus.
0: Oh, de vrees eigenlijk op tips.
9: Ja.
0: Oké, mensen, 0, 6, 2, 3, 4, jongen. Een tip voor Fijke voor het memedai.
9: Nou, we zullen wel. Ja, een beetje een sneu verhaal uit Duitsland. Er was een bejaard stel. De man is het te krijgen met dementie. En de vrouw die is zo goed als blind. Ze ben ik 91. Die was een wollepaard met de auto. Maar die man die had op een gegeven moment zijn vrouw achterlitten in de auto. En die is op paard gegaan. En hij was ineens alles kwijt.
0: O jee.
9: Ja, en hij is dus op een gegeven moment een die letter. Is hij 250 kilometer verderop is hij vong.
0: Oh.
9: En hij had het al een keer uitlijn. Hoe die daar kwam is net bekend. Hij kon alleen maar vertellen dat hij in een probleem kwam weer. En dat er, hij bezocht help te zieken. En toen had hij zijn vrouw dus in die auto achterlitten. Daarna is de politie een hele grote ziekenactie begonnen. Ze maken hun een grote zwaargen over die 91-jarige vrouw natuurlijk. En ze is in een volledig hulpeloze toestand achtergebleven. Nou, uiteindelijk hebben ze meerdere tips gekregen en een politiehelikopter inzetten. En daarmee hebben ze uiteindelijk die auto met die vrouw gevonden. En die is wel naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Maar kan je je voorstellen wat die mensen willen hebben? Die vrouw, ik, die zit maar te wachten. Ken je een kant op in die auto?
0: Geen idee waar haar man is.
9: Geen idee. En nou ja, die man... Die had ik geen idee. Dus dit is wel heel sneu, maar het is gelukkig wel goed ouder.
0: Ja.
9: Ja. Dan leidt in West-Hongarije het plaknaam dat zeg maar net zei.
0: Ja, ik wil het eigenlijk wel hebben.
9: Ja, ja, daar ben ik al bang voor. Salaris gek. Nou, zoiets. Daar leidt de eenzaamste rotonde op de wereld. Dat leidt echt, ik heb foto's joh, midden in het land leidt een rotonde.
0: Ja.
9: Maar die gaat nergens heen. Dus het is echt, hij ziet er perfect uit. Het ziet er prachtig uit. Het is een miljoenenproject, financierd met Europees geld. En het is dus intussen het symbool worden van falend beleid en een attractie voor toeristen, dat ik nog wil. Want ja, daar riet naar een auto, dus die je vraagt, er is helemaal niks. In 2021 was het mijn soort bombardie onkundigen dat er een of twee grut logistiek hart van Centraal-Europa bouwt worden zoeken. En er is een bedrijf en die woorden er een enorme terminal bouwen. En nou, investering van 40 miljoen, 120 baan. Nou, toen dacht de lokale oerhiet van, wist wat? Ben je wel vers een voorskort? Wij lezen vers de rotonde.
0: Ja, geweldig. Dus een enorm project. Laten we beginnen met de rotonde.
9: Ja. Dus, maar hier komen 24 miljoen euro aan Europese subsidies is die toegangsdijk dus met die rotonde online. En nou, dan kon de vrachtwagen die kon dan keren deren. Maar ja, die hele terminal die is er nooit kwam. En ja, de bouw daarvan die zal ik nog ja, als die droid komt, want het is een enorm bureaucratisch moeras. En ja, het is de corruptie viert er ik heegtij. Dus als die droid komt, nou, dan zult hij in ieder geval ergens misschien in 2030 ergens wezen. Nou, intussen hebben dus die toeristen een leuke attractie. Een ghost attraction, wat zoiets neemt.
0: Ja, geweldig.
9: Ja, prachtig. Dus mocht je daar nog heen willen, ja, opzetten. Want, oh nou nee, je herom 2030
0: zou zetten. Ja, het wordt het nog wel even.
9: Ja, er is een Ferrari 308 GTS is veild voor $380,000. Dat is drie keer zo volle als gewoon wij.
0: Oh.
9: Hoe kent dit? Dit weer een van de Ferraris die in de jaren 80 serie Magnum PI broekt is. En ja, dan gaan die auto's die gaan natuurlijk oer de kop. Het is wel een bijzonder verhaal zit er achter. Want Thomas Magnum, die was spielertrok Tom Selleck. En die is 1 meter 93. En hij is eerst te grut voor die Italiaanse sportwijn. Dus mijn opnames was de vullingen van de stoel voor het hele worden. Zijn iets van 15, 16 auto's broekt uiteindelijk. In al die en hij stuurt zich regelmatig met de holle bob het dak uit. En lange draaidagen, dan hier hij al je blauwe plakken houdt hij oor om die krappe zit precies. Nick de stuntman en de techniekploeg die haten die Ferrari, want hij wie heel lastig te berieden. En hij maakt een heel soort lawaai, dus alle gesprekken in die auto moesten letten wij op naar insprutsen worden.
0: Oh.
9: Ja, want dat is lijst een zwieren middenmotor lijn.
0: Ja,
9: dan komt daar maar eens bob uit met die stem. Dus nou, ja, een heel gedoe dus. Maar ja, het had Ferrari, wie een iconische auto is dat worden uiteindelijk.
0: Zeker.
9: Ja. Nou ja, dat is een bijzonder verhaal dus.
0: Oké, dat wie hem?
9: Dat wie het, ja.
0: Oké, fijn te wonen. Dank u wel. Het is op dit tijd een juntje met een oor tolven. Dadelijk in dit programma, dan hebben we het over het hantavirus, dat waar Friesen nog verstoren binnen. Er wordt heel het meer onduidelijk. En in Argentinië worden die Friesen nou beschouwd als patient zero.
3: Nou, die variant die nu is vastgesteld, die leidt eigenlijk in 1 op de 3 gevallen ongeveer tot de dood.
2: Omdat Friesen. Goeie argumenten om stemmen op
1: Omroep Friesland.
10: Wat weet u wat er in Friesland gaande is? Daar hou ik op de hoogte. Leuke mensen ervoor brengen het goed.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Dit is prachtig mooi.
2: Alles wat er

0: Muziek van Rainbow Train, dat is Heaven on Earth. Het risico dat het hantavirus in Nederland verspreid is heel liet, zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Het virus viel aan boord van een Nederlands cruiseschip. Twee vliezen verstoorden door het virus. Zij werden in Argentinië nou beschouwd als patient zero. Er verstoorde nog een persoon en meerdere mensen waren ziek van het virus. De uitbraak viel aan boord van het schip Hondius. Dat landde weer met een tocht door de Atlantische Oceaan. Dit is arts, microbioloog en viroloog Jean-Luc Meurk van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg in de podcast De Dag van de NOS.
1: Nou, die variant die nu is vastgesteld, die leidt eigenlijk in 1 op de 3 gevallen ongeveer tot de dood. Maar eigenlijk is het nauwelijks besmettelijk. Alleen hele nauwe contacten krijgen het.
2: Bij veel mensen komen nu wel herinneringen naar boven aan de COVID-pandemie. Moeten we ons zorgen maken om zoiets? Nee dus.
1: Nee, absoluut niet. Nee, daar ben ik echt absoluut niet bang voor.
2: Bij COVID werd eerst ook gezegd dat het niet zo'n vaart zou lopen.
1: Ja, ja, COVID is natuurlijk echt een heel ander type virus, wat heel makkelijk, dat was van het begin af al duidelijk, echt makkelijk via de lucht overdraagbaar is. En hiervan is al best redelijk wat bekend van dit virus, hoe dat zich afspeelt. Bij COVID was het compleet nieuw. Dus we hebben hier niet te maken met een nieuw virus, zoals in het geval van COVID, maar bij een bekend virus, wat we al tientallen jaren kennen. Dus dat is echt een

0: Te zien van mensen in pakken die die passagiers van boord halen, ambulances die naar ziekenhuizen rijden, is dat dan overdreven?
1: Nee, het is niet overdreven, omdat je gewoon je risico tot nul wil beperken. En op deze manier, ja, ben ik ervan overtuigd dat je je risico dat mensen die helpen besmet raken ook echt tot nul hebt beperkt. Maar aan de andere kant moet daardoor, door dat te zien, niet de indruk ontstaan dat dit een ontzettend besmettelijk virus is. Het is niet zo besmettelijk, maar je wil gewoon, omdat het ook kan, het risico voor de mensen die ermee omgaan echt op nul beperken. En daarom trekken we alles uit de kast, of wordt alles uit de kast getrokken.
2: Zij arts, microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg. Minister Hermans van Volkszoen zei dat de situatie zorgvuldig in de gaten houden wordt. Het bad in gearworking met organisaties in Bin en Boetelaan. Het is haast Jalwien, dadelijk het regionale nijs in kwad met Timo Japkema.
3: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montemiddy maait het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten aan dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkefien, Kuierie maai of Harkje en Sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers. Morgen van 12 tot 14 bij Omroep Friesland.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
2: Het is nou haast Jalwien. Het regionaal nijs in kwad met Timo Japkema. Een goeie middje.
17: Goeie middje. Rederij Doeksen waskocht reizigers naar Skiel en Vlieland om rekken te houden met een langere reistijd. Het inchecken wordt het langer. Dat had te krijgen met de bron in een datacenter in Almere juster. Daardoor werk je de handscanners en toegangspoorten net. Het budget dat Doeksen de mensen met de hand incheckt met help van listen wordt gecontroleerd of mensen boekt hebben. Pashouders zonder boeking worden apart noteerd. De verwachting is dat de situatie nog wel het hele weekend wordt je kind. Een raadslid in de gemeente Dantemadiel had zijn excuus aanbieden om zijn jedere asieluitspraken. Ferry van de Ploeg van Gemeentebelangen zei in verkiezingstijd wat over een orenpartij, Sociaal Links. Die partij zou nevens van de Ploeg voor een grutskalig asielziekencentrum pleitje. Nevens hem had er dat standpunt net goed uitlijn. Hij biedt ervoor dus excuses aan. Sociaal Links wil nevens beide partijen geen grutskalig asielziekencentrum. De partij pleit het voor liedskalige opvang die past bij de regio. Gemeentebelangen ropt op om de politieke verhoudingen te verstellen naar de verkiezingen. Bestuurders van gemeenten en organisaties in Friesland hebben nieuwe afspraken maken hoe Nationaal Park de Oude Veen. De partijen ondertekenen kwadlien een gewerkingsovereenkomst voor het natuurgebied. Het gaat onder andere om de gemeenten Ljouwert, Die Terkstra Diel en Smellingenlaan en de provincie- en natuurorganisaties Dogemij. Het natuurgebied is haast 4000 bunden grut met wetten, moeras en bosk. Deze plan wat het gebied de

0: de 20 jaar bescherm je. Op het strand van Vlieland is een derde dolfijn oorspeeld. Dat barde vlakbij het hotel Zeeduin op de noordkant van Thailand. Het zou gaan om een beest van zo'n 2 meter lang. De dolfijn werd naar Utrecht gebracht. Dat onderzocht weer hoe het beest verstoren is. De politie had de dolfijn uit de golven lutsen en op het strand gebracht. Het is al de derde keer dit jaar dat een dolfijn oorspeelt. Jaren speelde een derde dolfijn en een libjende in bij Wierum. Het nog libjende zoogbeest Gillette D in de dolfijnopvang in Annapolona. Onze 4.
1: Oké. Timo Jepkema, dank u wel.
0: Joep.
1: Dadelijk het waard met Jan Jonkman. Oor 2 minuten.
2: Goed nieuws. Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2 en 3 wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen. Zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
3: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
4: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
6: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
7: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Big Green Funny zakje, kind 1034 maar 924 euro, inclusief installatie.
9: Noe Friesland.
10: Jacob Stelwagen.

0: Dadelijk in dit programma voor het eerst zoemt zij zeer. Dochter werd een Frieske Hutsitser mee om de Giro d'Italia.
1: Ik moet heel eerlijk zijn dat ik op dit moment net zoiets had van wauw, ik zit hier in de Giro.
0: En nou, het Waberjocht met Jan Jonkman. Een goeie middag.
2: Ja, Jacob, ik een hele goeie middag, maar dit waar.
0: Ja, nee, dit waar inderdaad. Wat is de zin er lekker bij, hè?
2: Ja, hartstikke mooi. Van morgen betekent al om, nou, zoals je zo in jouw zon, de zinnen er direct al bij. En weer nog wat deze, maar vanmiddag van morgen al, de zinnen er volop bij. De weer leidt nog wat bewolking ten noorden, ten westen en ten zuiden van huis. Ja, hier een mooie blauwe loften en met een matige wind liggen de temperaturen. Ja, hier nou hier neer, maar die goed 15 graden, bakken veen. Isbrechtum zit op zijn, en de pan zit al op goed 16 graden, de wijn op 16. Nou, dan wordt een kwijm zit. Ik zit er 16 graden, nog 15 komen jongen. En op eiland Vlieland en Skilge is goed 15 graden. Ja, we zitten dan vanmiddag nog steeds in de eerste streming. En we zullen dat de temperatuur maar de zinnen dan wat oprennen kan. Nou, goed 15, 16 graden bij Waterland. Dat is een zandje 18 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Wol ontstender, dat is op het stuitig al zo bezig, wat enkele stapelwolken. En er binnen wat van die fladden van die hege bewolking. En dat al met een matige eerste wind. En er kunnen we eens even vlaagjes in zitten van 4 of 5. Letter in de midden krimpt de wind uit, maar het eerste daar. Ach, en jongen, op mijn oren zacht is ik altijd naar zo'n zegtje, zandje graden. Jouw te wien en Badel is het dan noffelijk. Ach, en dan kunnen we de zinnen, jongen, ik nou wel even mooi naar Beata brengen. Jong en vannacht met een zwakke en matige eerste, dat eerste wind. Hebben we wat opklaringen, enkele wolken. En hebben we de minimumtemperaturen van zo'n 5, 6 graden.
0: Ja, en het mooie waar, houdt dat morgen de eerste tijd van het weekend een beetje jongen?
2: Ja, dat gaat zeker om. We doen er even een schepje bovenop. Alweer in de bonus. Want morgen hebben we, denk ik, de warmste dag van de week. En het weekend. Ja, en we zullen dat de wind naar het eerste, zuid-eerste gong is. Komt wat warmere lucht dus kant op. Ja, de startmanier is naar Wolfres, maar zijn 5, 6 graden. Maar de zinnen die doen zo wat goed. Want de temperaturen die liggen morgen om 12 uur om de zandje in graden. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En dan vooral letter in de media, dan hebben we temperaturen van zo'n 18, 19 graden. De wind die doet het tot algemeen wel het eerste gewoon komt uit het eerste. En die zie ik het in een nijmiddag het maat eerste wat op. En dan vooral in de jong, dan helpt die weer even wat om. Maar dan heb je in de nacht hebben we dan weer enkele wolkenvelden. Ja, heb ik bij een minimum temperatuur van zo'n 4, 6 graden.
0: Ja, dus zei het morgen misschien wel de warmste dag van de week. Dat impliceert een beetje dat de dagen erbij het wat ook wil het.
2: Dan kwam het wat al. Ja, we krijgen maar de ijshelgen. Normaal kent ik wel zo wijzen dat de ijshelgen er binnen dat we een warme rieten ermee te beginnen. Dat is deze keer net zo. We beginnen de koude kant op, want de wind die krimpt. We zijn uit het eerste noordwesten. Ja, en dat zullen we ook weer waarom in de temperaturen en in de waasomstandigheden. Want snijden, dan hebben we wel een afwisseling van wolken en zinnen. Maar in de medium matigt dat krachtige eerste wind. En een 5, zelfs maar uitzitten in 6. Ja, dan merken we dat al aan de temperaturen die daar weer een stukje leger binnen. 14, 15 graden op een waadeiland. Maximaal 16, heel goed zandje graden in de rest van de provincie. En in de nacht zijn 4 wordt het 5 graden. Nou, en dan meng je, zitten we al echt in die koude lucht met een natwestelijke streming. Uiten trouwens zinnen erbij wat wolken. Nou, zijn enkel een natzeestower, maar die brengt geen wetter om. Hebben temperaturen om de 11 graden heen. Dat is wel even wennen, ja. En dan wij, deze veroordert ik dan net en zo. Het komt er, ja, komt er nog krek weer een graadje bij op. Maar een matige natwestenwind. En dan hebben we uitentrooi ik nog zijn enkele stouwer. Maar het is wel fris. Nou ja, zegeer vetsend. De ijshilligen, die doggen hun namen wel eer om.

0: Zou zomaar kennen.
1: Weer dat, muziek van Jan de Vries. Die nou in Friesland, dit programma is er nog ont in orde. Voor het eerst toen zij zie dochter werd een Friese hutfietser mee om de Giro d'Italia. Dus, tegen met de Tour de France en de Vuelta in Spanje, een van de drie grote rondes in de hutfietsen, Hartijs de Vries maakt zijn debuut in de Giro. Bij zijn ploeg, de Unibet Rose Rockets, is met Josse Wester nog een Fries actief. Sportverslaghouder Ander Faber zocht contact met het wat al.
2: Ze begon Sonny Jelien met het meidje van ludieke filmpjes bij de Tour de France. Een periode later jochten ze haar een eigen ploeg op en nu rieden ze mij die ploeg haar een eerste grote ronde. We hebben het over de Unibet Rose Rockets. Hartijs de Vries is hutfietser bij die ploeg. Josse Wester is een van de drie oprichters.
3: Voor mij is het wel de wedstrijd van het eer die er heel bovenuit springt al heel lang. We hebben volle aandacht naar Target. Dus ik steen al een tiertje kleding en stijgers om naar Bulgarije te gaan. Dus ik ben blij dat het nou eindelijk het begin, want het wordt wel langzaam aanloop.
2: Wat had die rol precies West in die Aronne Weekend One, in die tariering?
3: Ja, we hadden een heel soort meesken. Die komen uit alle windhoeken. Dus we hadden meesken vanuit Nieuw-Zeeland, Australië hier zitten. Uit heel Europa. Ja, dat is inmiddels best wel een complex logistiek bolwerk, zo'n organisatie. En zorgen dat we dat meisje dan bij elkaar krijgen. Dat de materiaal in orde binnen. Ja, er zit gewoon een heel soort werk in. We zijn nu in totaal met meer dan 100 man. Ik denk dat we hier te plak mee. Ja, tot wij iets tussen de 30 en 40 binnen. Dus en ik wil heel wat voertuigen. Dus daar is de Google Maps zoals we wel even zoen hebben zitten. Maar dat is net evident om hier met volle voertuigen net te komen. Dus ja, daar zit gewoon volle werk in.
2: Voor Hartijs de Vries wordt het de eerste grote ronde uit zijn carrière.
4: Ik moet heel eerlijk zijn, dat ik op dit moment net zoiets had van wauw, ik zit hier in het Giro. Ik ben gewoon bezig met mijn en met die rit en je is je altijd weer vooruit als topsporter. Dus ik mag mezelf er soms even op wiezen dat ik inderdaad in het Giro zit en dat speciaal is. Maar het is net zo dat ik dan de hele dag in de Holland heb. Ik ben meer bezig met de koers en misschien dat het na het hele verhaal of in de loop van de Giro dat het allemaal komt.
2: Maar het is natuurlijk voor jou, Hartijs, wel de drie weken koers achter elkaar. Dat is ik nee. Bist ik benijd hoe ster op gist?
4: Ja, tuurlijk. Heel benijd. Maar ja, je moet het ook een beetje in stukjes knippen. En er zitten ook drie rustdagen in. Ik heb natuurlijk ook wel rittenkoers erin van de weken. En of ook net zoiets als die inning en die volledig herstels. Maar het is natuurlijk net onmogelijk. In die zin was het een mooi realistisch beschermd. Maar ja, het doet iets naais en het niveau is natuurlijk super hoog. Het hoogste niveau was de helikist. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt.
2: De Vries zal zijn ploegenoten helpen, Matten. Big Leaks, als het een eindsprint wordt en teamgenoot Dylan Groenewegen in stelling bracht weer, Mat. Zelfs hopen de fietsen van Colm ook nog op een kans.
4: Er komen er natuurlijk heel veel ritten die te zwieren binnen voor de sprinters. En ik denk dat ik in die ritten vanuit de vlucht een hele mooie kans heb om zelf voor een resultaat te winnen.
2: De rol van Wester tijdens de Giro zal een liedspietje oors wezen.
3: Ik ben de grootste fan van de ploeg, denk ik. Nee, wat ik zei. Ik ben hier meer vanuit een. Wat ben je? Vooral als ambassadeur van de ploeg, denk ik. En dan ben je een protomeesing, of het nou pers is, sponsoren, fans. Wat ik gewoon beleven. Dus ik probeer het zo vrij mogelijk aan te vangen, zodat ik zo vol mogelijk van de koers kan zien.
2: Als we de beide mooie vregen, nee, waard Fart de Vries, de laatste Friese hutfietser wie in een grote ronde. Horen ze net lang naar te denken?
3: Pieter Wening, denk ik, ja.
2: Pieter Wening, inderdaad. Zij is Jelien in de Giro d'Italia. Werd hij toen wel al in die eerste weken afstapte. Maar hoe is het haar thuis om.
3: Keep the spirits high.
2: Hoe is het haar thuis om in die voetsporen te treden?
4: Ja, dat is natuurlijk mooi. Ik heb vroeger nog met Pieter trainen toen ik belofte wie weer Rabobank. Dan kan ik wel best vaak naar op pad. Het is wel bijzonder als het op die manier door naar je denkt hoe weinig vier is en uiteindelijk het echt naar het hoogste niveau van het fietsen skopt daar. Die monumenten en de grote rondes rieten halen binnen echt maar een peer. Dus dat vind ik wel speciaal.
1: Arthijs de Vries, die tussen de voetsporen stapt van Pieter Wening. Vanmiddag begint de eerste etappe van de Giro d'Italia in Bulgarije. Dat allemaal weer.
0: Nijs, sport, ware muziek.
5: Ons inroeren.
0: Nooi Friesland.
5: Maar Jacob Stelwagen.
6: Omroep Friesland.
0: De hartst van die radiostuurders.
7: Och, herkens, och, misschien.
0: Die zissen dat ze alleen nog de grutste hits draaien.
7: Dat is al je commercieel ingesteld.
8: Die zissen dat ze de grutste prijzen nu dealen.
7: Ja, denk ik. Heel goed erin.
8: Maar dat was meer.
9: Zonder meer?
8: Dat was wat oors.
9: Je bent een beetje op een heugdebril van alle naadjes, hè?
0: En dan is goed bij Omroep Friesland.
7: Ach, te mooi, man.
0: De beste muziek.
7: Ik geniet ervan.
8: Maar ik het lijst
9: ernaast. Ja, u gebruikt en biedt goede informatie.

0: van het album Make It Big. Nee, volgens mij de eerste LP die ik ooit kocht af. Zullen ze ergens rond 1800 in de Westen of zo. Everything She Wants van de band Wham. Bij een retreat-actie die het 1000 euro's opbracht, giet het streetchen FNS verder. FNS staat voor functionele neurologische stoornis. Het is een soort van softwareprobleem waarbij de hersens signaal verkeerd verwerken of versturen naar het lichaam. In Kwatten stappen roeiers in een boot van een tocht van 1200 kilometer. En daarmee wil ze heel die samli en op een eigen ontdekking vegen voor de ziekte. Radio Spannenburg spreekt mijn initiatiefnemer Alex Schilstra. Hij had zelfs een dochter mee, FNS.
1: Nou, dat is eigenlijk wel geweldig. Het is wel de hele maand januari durven dat wij eigenlijk helemaal bij de Vut op Groen weromwien. Als hele gezin heeft het best wel even deur om dat een beetje te beseffen. En ik de reactie nooit die tiert. Dat bloed trok in. Ja.
2: En hoe is het nou met die dochtertje?
1: Nou, dat is nog grotendeels hetzelfde. Die heeft elke dag nog wel last van stoornissen. Dus een stoornis naast verlamd en die dingen. Of uitval, dus dat ze even een lichte coma aanval heeft. Dus dat bloed ik elke dag teruggeven. Dus dat is nog voor u bij de dag leven en Shen wat ze wel kennen, wat ze net kennen.
2: En nou begreep ik, nice skaatsen, wil je nou ik roeien van FNS, dan?
1: Ja, we gaan roeien voor FNS. En dan mag ik heel blij zijn dat ik het zelf net doe. Want ik ken echt net roeien. We zijn echt van die hele snelle roeibootjes. Nee, we hebben contact met een dispuut uit Grains. En bij dat dispuut zit Marleen. En Marleen is het zelf FNS. En haar vriendin, die gaan roeien voor FNS. Dus ze gaan dikke 1200 kilometer roeien.
2: En wat is je taak daar in die 1200 kilometer?
1: Nou, een heel soort begeleiding. Nee, alles eromheen. Een soort promotie voor FNS in de zin van bekendheid rond Jan. We hopen weer zo volle mogelijk yield er mooi op te helpen voor onderzoek. Dat doel bloed. Dus op de site Ellen in actie voor FNS kerst altijd nog bloed doneren. En de roeiers die zieken, sponsoren, donateurs, dat. En we doen een heel soort aanmoediging langs de kanten. Er binnen op- en afstappen, stempelposten, coach plakken en dat. Die hele begeleiding op de wal doen we erbij. En vanuit Stichting Ellen in Actie voor FNS hebben we nog een aanvullende tak verzonnen. Dat wij gaan een beleving creëren. En daarmee gaan wij ze op het Slettermaar aanmoedigen. Maar boten.
2: Hoeveel mensen kennen ongeveer mijn dienst?
1: Nou, we zitten natuurlijk mooie verzekeringsdingetjes. Hè? De mooiste opvarende, de mooiste op de grote schepen, de mooiste Max 12 hebben. Daarom heb ik meerdere boten mooie goede skippers erbij. Het is afhankelijk van hoeveel zich opjouwen. Het bloedt redelijk exclusief, omdat het echt wel een beleving is. Midden in de natuur, de zinnen komt op, s'morgens betiert. Het is al volle wat ik hoor. Er is akoestisch live muziek bij, maar precies passend in de setting. De eerste plakjes is binnen voor team leden, die familieleden die mooi varen willen, die krijgen de eerste plakjes. En dan hebben we nog plakjes die wij aanbieden voor de verkoop. En daar vreeg je voor €84 voor. Dat gaat nooit het goede doel. En daarvoor krijg je dus een prachtige zinsopkomst. Wettersport is morgens heel betierd. Een unieke kans. En mooi de roeiersonmoedertje. Ontbijtje op het wetter. En live muziek.
3: Ont in oren.
4: Nooi Friesland.

0: Muziek van Tom Jones, It's Not Unusual.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag, mij Diana de Groot. Diana, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Jacob.
0: Wat heb je met je?
1: Nou, al je leuke dingen. Een heel soort leuke muziek. We sjuggen weer even naar je nij uitgebracht werk, wat de Arune Wieke uitgebracht is. En dan maak je het altijd een mooie selectie uit. Collega Wim Brons van de muziekredactie doet dat. En dat laten we dan weer jaren. En ik heb contact met Albert Meijer. Dat is een cabaretier. Het is eigenlijk een Fries om Uten. Hij wennet nou in Amsterdam. Rucht het hem Derek vooral op zijn shows. Maar het nou voor het eerst een jongsvullend programma. En de première is op eigen Frieske Groen, in Frenscher, in de Koornbeurs. En hij vertelt vanmiddag in Goeiemiddag waar dat al hier ook giet. Wat voor show dat is.
0: Maar wil het Nederlands, denk ik, of net?
1: Wil in Nederlands.
0: Het echte, soms niet eens raad het aan de redman is. Hebben we net echt...
1: Net echt een Frieske cabaretier,
0: nee.
1: Hè? Nee.
0: Dat is wel spietig.
1: Nee, nou, ik ken het hem vaal is. Of je dat misschien toch nog...
0: Misschien kan je een verliering brengen om toch nog eens een Friestalig programma te maken.
1: Nou, waar wit. Ja, we hebben natuurlijk... Ja, cabaret... Ja, we hebben natuurlijk wel Griet Wiersma en... God, maar wie doet ze... Meester Dijkstra. Ja, die heb ik nog wel een show. Ja. Dus dat, er is nog wel wat Friesk. Even Sjen, we hebben nog meer. Ja, dat is wel heel leuk. Dat is de studentenvereniging in Delft. Die hebben, dat is de naam Art Gillis.
0: Ja.
1: En die bestaat 94 jaar. En dat vieren ze op Frieske Boeim in Staren bij het graf van de Art Kening. En hoe ze dat dan zullen, daar zullen we dadelijk ik voor hebben. En daar zie ik dan weer een geschikte plaat bij. Dus ja, iets zo'n jubileum, Art Kening.
0: Keninginnen.
1: Misschien ik wel.
0: Queen.
1: Dat wist hem er ik altijd wel in te fietsen.
0: Ja,
1: oké. Nou, Hestotus een betere suggestie. Dan mag je dat weer te litten. En Queen is ik van harte welkom.
0: Ja, meisje. Queen is van harte welkom.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Jouw en Jorgen, Ian Jorgen of...
1: Via de Omroep app.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ah, oké.
1: Ja, dat.
0: Mooi. Een soort willen van een beetje.
1: Ja, dank je.
0: Komt wel goed, het idee. Dit is hier nou in Friesland met de editie van 8 mei van het jaar 2026. Graag ontnodig eerst. Dag.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er speelt.
3: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
4: Goedemorgen.
1: Erit, Harm en Feike praten erbij.
4: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
3: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
1: En maar de muziek was vleurig wekker.
4: Hij zal samen komen.
5: Van Saison, Jochen Oren.
4: Dat is Natalie Owen.
6: Nee, dat is Natalie Owen.
3: Friesland van de Moon.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter, en dynamische tarief.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
14: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-site van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
6: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
11: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
13: Muziek met Erik. Met Erik Klumper. Omroep Zee.

goedemiddag en welkom weer bij Muziek met Erik op de vrijdag. Alweer 8 mei. En het is eventjes over 1. Jawel, nog 2 uur Muziek met Erik. Dat is alles live uit Studio Nieuw-Zuid. We begonnen deze keer met ABBA, Don't You Mother Know. En toen de Tramps en Shout. We hebben heel wat leuke dingetjes opgezocht.

0: en de Rolling Stones natuurlijk. Ze hebben alweer een nieuw album uit en dat heb je gisteren allemaal wel even gehoord.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ook goedemiddag. Je luistert naar Muziek met Erik. Is het goede doel en vriendschap?

Miss Softly, jawel. En Roberta Fleck was dat. Dit was het dan alweer, muziek met Erik. Straks na tweeën natuurlijk nostalgia. En ik heb er nog eentje voor je. David Bowie in The Sound of Fiction. En donderdagmorgen, dan zijn we er weer. Maar niet vanaf 10 uur, maar van

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De moeder die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-site van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

Welkom terug bij Nostalgia van vrijdag alweer. De 8e mei. Helaas niet met Karma. Als je het dan zo doet, dan blijft haar stoel gewoon leeg vanmiddag. Maar dat komt later wel weer. Oké, vandaag moet je het met mij doen en dat komt ook wel weer goed. Begon met Cliff Richard, Metal Boy. Uit 1962 was dat alweer. Wetenswaardigheden die laten we ook maar gaan. Die komen volgende week misschien wel weer. En dus laten we.

We're going to Ibiza. Jawel, dat was even de Venga Boys. Nou, waar we daarheen gaan, dat weet ik nog niet hoor. Oké, we gaan doen met Danny Christian. Was een Moonshow.

En Jet Atkins was dat. En samen met Mark Knopfler, Poor the Boys. Nou ja, we gaan door met de volgende maar even hier. Mark Hamilton staat voor je klaar. Met als je op deze vrijdagmiddag met nostalgia.

En dat was even Toby Rix natuurlijk. En hier in het verkeer. En je kent misschien nog wel vroeger met Wil Luikinga. Die gebruikte het altijd bij Harry. Weet je wel, dan kon je een spelletje winnen of zo. En als je het dan mis had, dan kwam die toeter even erbij. Nou, doen we het volgende maar even. André Rieu, hier is de Serenade.

En dat was de Highwayman, The Last Cowboy Song, was dat ook nog even hier. We gaan even door met Alex Alba. Even kijken. Zo, ja, komt-ie.

Salix Abba en I Can Resist. Jazeker, dat is natuurlijk even een vakantieplaatje uit 1973 van Terschelling. Nou, Paul McCartney staat klaar. Merle Kintyre.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De moeder die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord, dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-site van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

0: van Nostalgia van vrijdag 8 mei, aflevering 976 alweer. We begonnen deze keer met Elvis Presley, It's All Over Now. Oh ja, en dit uur dan is karma natuurlijk ook niet, maar misschien volgende week wel weer, je weet het nooit, hè. Oké, dan gaan we door met de conferentie. Teken van de Meer en de Boorman.
1: Jeugd, en er komt er thuis, ik zag hem nachts tegen, papierke hem heeg, er is een wonder gebeurd op Squallig. Ik zei, wonder, ja, zei. Die moesten opstellen met zo'n baring en ik ben de beste. Ik zei, de beste baring leven? Nu ga ik dat oorlezen. Nou, ik denk dat bij de jongen van Uiswijk komt, daar zit ik dan nog in. Maar ik vertrouw het net, joh. Ben ik heel eerlijk, ik ga meester de jongens nog opbellen. Sjeroen komt je thuis met opstellen, die het ontbaren, klapper, het komt bij de jongen van Uiswijk. Twijfelgeval, zet meester. Want jongetje dat naast hem ziet, hier precies hetzelfde opstel. Toen ga ik ze even bij me op. Ik zie een van je beiden naar de aas, jongen. Maar toen in het goede eerste jaar, dan zijn ze nee, meester, die beide keer naar dezelfde baren. Dan ben je eigenlijk al uit praten. Ik wil je hem even voorleggen, weet je, maar ik voor het goede baring in, want er zit. Het varken is voornamelijk gemaakt van spek. Daar zit weer een huid omheen van haar en dat heet varkenshaar. Omdat men er borstels van maakt. Spek dat heel erg lekker is, heet ham. Dat is aan de achterkant van het varken gemaakt, zodat het varken er zelf niet bij kan. Voor zit de kop, omdat het daar vreet. Men kan altijd weten waar de achterkant is bij het varken, omdat het daar niet knort. Met de darmen van het varken is het ook zo vreemd. De darmen zitten in het varken zolang het leeft. Maar als het varken dood is, dan zit het varken in de darmen en dan heet het worst. Soep van het varken heet snert. Daar doet men de pootjes in en daarna raakt men in de loperij. Er zit ook nog een staart aan het varken en die is gemaakt aan de achterkant waar het uitskijt. Het varken staat wel goed op de poten. Het heeft 12 poten. Dat komt vreemd door, denk ik. Maar joh, maar even om een baardig in, dan kom je er wel achter. 2 aan de voorkant, 2 aan de achterkant, 2 aan de linkerkant, 2 aan de rechterkant. En 4 keer 1 op elke hoek, dan ben je er al. Wat zit er in die kopjes om? Wat zit er in uw eigen kopjes om? Nou, ik heb een jongetje van uw steen, joh, op een gegeven moment. En dan zit er bij mij in de keuken. Dan krijg ik praten, jocht er mij om mem, zei hij. Ja, leeft het. Mem, zei hij, worden alle lichtse poppen naken geboren? Dan gaat er eigenlijk wat trooi zelf in, of net? Joch hem nog steen. Ja, wist, leeft het, mem. Mem, zei hij, wie mem moet thuis toen ik geboren ben? Ja, wist, leeft het, mem. Ha, zei hij, wat een geluk, als ik je mooi naken voor de doorsteen, zei. Dan begint het al te werken, hè? Maar ze willen wat ouders, je bent achter hoes en bladje, bij kameraden erbij in de jerk een heel raar but. En ik jerk wel dat het uit het witte kapje van huis kan. Maar ik denk dat ze ik voordat mijn jeugd zei dat ik ben een boeting, ik ga met kapje, ik wat ze wat zei, dat krijg ik leven. Die zei van hij is je negen, dus jij maakt het net best, hè? Ik zei, had de goed jongen, gebeurt eigenlijk weer, hè? Hij zei, ik ben er zelf weg van schrokken. Maar ik zei, dat scheelt al een heel een, maar als mangoen gaat van de schrik vooruit. Mocht raden we het net per se zijn. Hij zei, dan heb ik een van mij, maar hoorde hij de strunt eromheen. Dan viel je al dat er bladskip is. Ik zei, wie er wat leven? Hij zei, weet hij het van het raden we het van juster? Ik zei, had er toch wel zijn? Nee, zei, ik weet nou wat er wel, hij had ik al 4 goenen voor jou, zei. Waar kan de lulke worden? Dat besteedt hem net, hè? En dan maak je zat podium om Skalien haak ik het nog en op een gegeven moment denk ik, en ik zal iets jonkje, nou, dat haak ik vaker. Dan zeg ik wel, daar staat er bij me, die sjocht me, jongen, echte bongeltjes, echt zo'n leef jongenskapje, maar je maakt net zien, een klein hond, hè? Ze had er net een boezel leven, ja, zei hij, maar die ik net uit, hè, zei. En ik zei, liggen ze wel een baren, zei, joh, mezelf een baren, zei. Die zit weer die ogen, waarom had ze een beetje zei? Waarom had ze drinken, waarom had ze dan de eigen tegen dat? Ik zei, nee, wist u dat wel? Ja, wat zei ik, zei, waarom dan? Hij zei, dan scam je ze aan dat ze membarig is. Hij zegt, hajo, willen ze membarig jongens zijn? Ik zei, jawel. Hajo, ik was jongens zei dat er twee rietjes knapjes onder een membarig zitten. Ik zie jou wel even. Hij zegt, wie de jongen waarom had er twee rietjes onder zitten en net in je lange riegen. Ik zeg, ik weet het net, nu ik wel, zei. Ik zeg, waarom dan? Hij zit in je riegen weer zijn lange baren gewoon, zei. Ja, je kent er ja, je maat er op voeten, natuurlijk. Je voeten er eigen puus, dat bloed al gelijk. Maar denk wel, boerman, he, die maat er altijd wat. Die had er altijd, he, die man. Oh, je hoeft maar een stientje in de hand te gaan en wezen. Dan is er lulke, ik zeg, man, je maat je niks van die ben aantrekken. Hé, hey, jongens, hij kan die ooit lulke krijgen. Nee, je doet het zelf, man. Als je dan krijg je de aardigheid, want als je het mandje bent alleen, en dan is het ook net zo nogelijk natuurlijk. Maar ja, dat is ook wel iets. Die man die went alleen, ik weet dat er meer mensen zijn die alleen bij. Trouwens, hij had nog in de krant staan, een week of twee alleen. Kreeg een inbreker van bed. Gaan we het lezen? Nee, wie lezen er al heen, hè? Het zit er zo vaak in dat je zorgt en die je nee, je bent hartstikke lulk dat je nog geen beurt gaat, dat zei ik nog. Door mijn leidtijd alleen, het kan wel lekker lezen alleen, maar als je dan inbreker verbijt, dan komt het al even anders over. Boer mijn leider, inbreker zei ze mijn boer, maar ik zie je geld. Maar toen wie boer mijn er al, is het maar even wat, dan loop ik gebroken om, dan zie ik mij ze. Is het dat wie de eerste schrik, toen ben ik het bed bij sprang, toen ben ik van inbrekers tegen, ik zei nou de hand omheeg. En krijg slaam heeg, ga ik meer een revolver van haar ze. Ja, dan redt het direct wel bij mij. Ja, hij zei, die man die wie werd te haast. Ik zei, kom je zei, wolven, ze gaan vinden, dat weet je eruit naar uit. Maar hij zei, ik in de film ben ik op nachtkastje leden, die had er even mij pakt. Maar net weg, zei hij, net weg. Ik zei, nee, niet weer. Ik heb voor een kluis gekocht, zei hij. Ik zei, een kluis, ja. Hij zei, dan zet zo'n cilinderslot op, hè. Hij zei, met al je cijfers die maar zelf aan het horen, komt er nooit meer eens weer in. Ik zei, dat had Borman geen moeite mee. Nee, al je seizen, hè, dat gaat gauw, jongen. Nou, ik zei, Jonas heeft al je seizen. Ik zei, dan weet Noord om het ek. Ja, ik ben gek, zei, maar ik zei, je de val gehad. Nee, toch? Weer, want het is zo'n fijne man. He, voor al dit. Maar ja, hij had zijn kamer mooi behang plakt. Nou, een buurvrouw zocht dat. Die zei, uw kamer is een beetje groot, boerman. He? Ja, dat ken wij, zijn buurvrouw. Toen zei de buurvrouw, hoeveel rollen behang heb je, helle boerman? Want ik wil echt plakken. 24 rollen, buurvrouw. Dat is al wat. Ja, hij zei, dan mij net een riet vregen, vrouwtje. Goed, zit buurvrouw, heb ik echt 25 rol. 3 dagen later de rol buurvrouw. Boer, maar ik ga Santje rollen. Oehoe. Dat klopt, zei hij. Ik ook. Zit. Zit voor iedereen klaar. Het is echt een spontaan man. Wel eens wat te spontaan. Je moest even een bratskip van, krijg je van een grein staan. Nou, dan neem je de auto uit naar de beschikking. Rustig rijden, gelukkig achteraan. Raad je er wat bij, jongen, wie er een quiz voor? En daar zit er vol van en wilde proberen het antwoord. Krijg jij dat die meesten die trekken om mij door? Nou, nee, dit mooi, zei gewoon richting Grijns, een beetje scheef in de auto, heen door de radio, mooi. Op een gegeven moment zei die quizmaster, en dit is een vraag voor de heren thuis, of waar u ook bent. Wilt u even uw ogen sluiten? En dan vertellen wat voor kleur strop dat u voor heeft. Nou, hier is in het ziekenhuis bij Bika. En toen bleek dat er geen strapdas voor hier, dat hier echt was. En hier is ik echt, als je zei, want dat had ik zelf ja, op een gegeven moment. Toen zei ja, hij, zei, hier wat in het henne hak, de henne raad naar het leven om. Nou, hij zei, dat maakt in het hak werden. En dat hierop zet er door, iedereen in het hak? Nee, een stem op één. Nou, dat is goed, dan ga ik een hekel.

En dat was even Duke Peters trio. Als op het Leidseplein, de Dagschat, de Bootjeschat en als op Capri. Nou, door met Dolly Parton. Komt-ie. It's Jolene.

En de Beatles natuurlijk. En Girl uit 1965 was dat alweer. Wij gaan door met Nana Mouskouri. De Lindenboom.

En Marcel Armand was het ook nog even. Bleu, blank en blond. Jawel, dat alles hier bij Omroep Zeeland. Nou, we gaan even door met Billy Anderson. Is de Po Fox.

Johnny Ray was dat ook nog even. Hey Tonight, Josephine. En dan Clear the Stillwater Revival.

En dat was even Roomba Toomba. Jawel, dat was even leuk. In de Martin en zijn orkest. Nou, we gaan weer lekker terug in de tijd hier. Met de zusjes de Roo. En wat zingen ze voor je?

En een mooie nummer van Kraaien. Karel Kraaienhof, Adios Domino. Oké, we gaan door met deze maar even. Tot die Maarten, nee, timing bij me net. Stand by your man. Komt-ie.

Dat was even Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. En daarmee zijn we alweer aan het einde van twee uurtjes nostalgia. Straks Josje Kuiper natuurlijk met Zilte Vrijdag en Jack Heaven's Café om 6 uur. Dit was het. Volgende week zijn we er weer. Ik laat je achter met de Spotniks. Hier is Amapola.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al langer plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
5: 4:02, welkom bij een nieuwe Zilte Vrijdag. Ja, een hele goede middag. Mijn naam is Josje Kuiper.
6: En mijn naam is Mark Hettinga.
5: Ja, en tot 6:00 zijn we bij je om de week met je af te sluiten en het weekend met je te beginnen. Dat doen we tussen 4 en 5 met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week. En morgen speelt Vruut een thuiswedstrijd tegen Deinem. Zometeen blikken we vooruit op deze wedstrijd met Piet Schaaf. Verder ook het weerbericht met onze vaste weerman Matthijs Cassis. En ook gaan we nieuwe muziek aan je voorstellen. En ook verder fijne muziek voor de vrijdagmiddag.
6: Met nu Paul Jong, Come Back and Stay.

0: Het is 4:10. Zilte vrijdag op Omroep Zilt met de muziek van Somber en Homewrecker.
1: Maakt het 4:10 inderdaad over 4. En is het tijd voor het nieuws van afgelopen week uit de regio. We beginnen in Franeker, want in Franeker worden de eerste stappen gezet voor 300 nieuwe woningen. Bij de Alphenstedenwiek moet ruimte komen voor starters, gezinnen en ouderen. De eerste twee delen van de wijk aan de zuidkant van het station liggen alweer een paar jaar daar klaar. Woensdag hebben Waardhoeken en ontwikkelaar BPD een overeenkomst getekend om met het derde en vierde deel uit te werken. BPD gaat komende zomer de plannen ontwikkelen en na de vakantie horen omwonenden en belangstellenden daar meer over. Totaal moet er ruimte komen voor zo'n 300 woningen. 100 daarvan zijn voor de sociale huur, 100 in het middensegment en 100 worden duurdere koopwoningen. Het is niet duidelijk wanneer de schep de grond in kan.
0: En het zwembad Bloemkaterp in Vraneke wordt op dit moment gesloopt. De sloop is al ver gevorderd. De voorkant van het gebouw is helemaal verdwenen. Daardoor is goed te zien hoe het pand er van binnen uitzag. Op dit moment zijn de slopers bezig met het hoge dak. Onder dit dak lag het zwembad. Het dak wordt stap voor stap weggehaald. Het gebouw wordt circulair gesloopt. Dat betekent dat materialen zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt. Denk aan staal, hout en andere onderdelen. Deze worden apart gehouden en later gebruikt in nieuwe projecten.
1: Ja, dan gaan we nog naar de bakkerij in Dronriep. Want de bakkerij krijgt een nieuwe eigenaar. Na het faillissement van Van der Kloet vorige maand wordt de firma in delen verkocht. Onder andere voor het door het wegvallen van een grote afnemer moest de keten eind maart hun faillissement aanvragen. Al snel kwamen er overnamekandidaten voor de verschillende bakkerijen. Zowel de winkel in Dronriep als de filiaal in Groningen zijn ondertussen verkocht, laat de curator weten. Op het adres van het Riepse filiaal is net een nieuwe bakkerij ingeschreven die ook een bakkerij op de Schenning en kaaswinkels in Leeuwarden heeft. Verder heeft Van der Kloet nog winkels in Vraneker, Leeuwarden en Groningen, plus twee centrale bakkerijen. En hoe de winkel in Dronriep gaat heten en wanneer de bakkerij weer open gaat is nog niet duidelijk. Dat is over het nieuws van afgelopen week. Meer nieuws vind je op onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Wat gaan we zo meteen doen, Mark?
0: Ja, morgenmiddag om 14:30 speelt Vooruit een thuiswedstrijd tegen Deinem. Een regio derby in de vierde klasse. En we gaan zo meteen deze wedstrijd voorbeschouwen met onze verslaggever Piet Schaaf. Dat zo meteen.
1: Is bluff, dit is beter bij Omroep Zilt.

0: Het is zondag en 17 graden. Jorden Fats & Small en Turnaround hier op Zilt.
1: Ja, morgen om 2:30 speelt voor Ruud een thuiswedstrijd tegen Deinem. Een regio derby in de vierde klasse. Om voor te beschouwen heb ik aan de lijn Piet Schaaf. Goedemiddag Piet.
2: Hoi Josie.
1: Ja, wat voor wedstrijd verwacht je morgen?
2: Ik verwacht morgen een hele enerverende wedstrijd eigenlijk. Het is een wedstrijd tussen Ruud. Ja, die zit op nummer 12. En die wil het kampioenschap naar pakken, dus die moet winnen. En Deinem is de ploeg in vorm. Maar die steert er wel op een zesde plek. Alleen een gevolg op een plek dat ze de tweede periode winnen kunnen. Maar daar steeds in bovenaan. Dus ja, die hebben nog iets om van te sturen. Dus dat je een hele mooie pot wordt, snurde midden.
1: Ja, en Deinem dus de tegenstander. Wat kan je zeggen over die tegenstander?
2: Nou, Deinem is een ploeg. Die, wij hebben weer in de beker van Verlaine uit. Wij hebben in de competitie hebben we van Verlaine. Zij spelen thuis, bijzaak onverslaanbaar. Het is een hele stugge ploeg. Die een hele beetje scoort, maar die een hele beetje gewoon zin krijgt. En ze hebben ongeveer de minste gewoon zin van alle ploegen in de competitie. Dus wat dat betreft is het gewoon een hele degelijke ploeg. Ja, en ze winnen gewoon heel moeilijk te verslaan. Ja, en dan krijg je op een bepaald moment dat ze toch soms heel lastig scoren. Ja, dat ze vooral in de mindere ploegen de volle punten pakken. Maar gewoon als je in de betere ploegen kun je de counter worden, pakken ze de punten. En het is van Fruit misschien wel een voordeel dat Deinem nooit iets had om van de spieling. Dat zij gingen volle vaart in de derde periode. Zodat je van eigenlijk een hele open wedstrijd krijgen kunnen.
0: En als we naar het verleden kijken, dus deze twee ploegen, wat zijn de ervaringen?
2: Nou, wij Fruit had vorig jaar, toen zijn wij elkaar in je woon. En uit hadden wij daar voorin. Wij hebben in de competitie hebben wij dit hier van Huffel. En er zijn wel ploegen die voetballen willen. Fruit is op dit moment een ploeg die toch wel redelijk goed in vorm is. En Fruit die wonen ook gewoon. Het zijn twee wedstrijden met twee finales. En Fruit die wilden gewoon twee keer winnen. Zodat zij eindelijk een keer richting de derde klasse kunnen. En ik verwacht u wat dat betreft ik een Fruit. Niet heel erg op onvastmuliceel. Niet dagelijk ik zwartjes wil. Dat ze het publiek probeert te vermoorden. Zodat ze mooi een goed resultaat. Ja, richting die laatste wedstrijd die kennen. En dan misschien straks wedstrijd beëindigd.
1: Ja, en is iedereen fit bij Fruit voor de wedstrijd van morgen?
2: Wat ik begrepen heb, is iedereen fit. Wat ik begrepen heb, zoen het een van de selectiespelers Joel Keertsen. Maar zo trek ik naar mijn naam merken. En ja, en een druk deel van de jongens die had ik nog wel een beetje van Keertsen. Maar ik heb begrepen dat de meeste jongens, of met een van de spelers, mooi was heel, om zich toch helemaal voor te bereiden en kleer te wijzen voor de klasse van morgen.
1: En dan tot slot, wat wordt denk je de eindstand?
2: Ik mag wel heel positief zijn van Fruit. Ik denk even 3-1.
1: 3-1, ja, dat is hartstikke mooi zijn als Fruit die punten meeneemt. Ook in de laatste wedstrijden van dit seizoen.
2: Als wij gewoon die 3-1, als wij winnen, ja, dan is het na een week al. Als je wat na een week gebeurt. Als wij zien de ritme mooie en dat de Lions de koplopers die Frenzie maakt. En het voordeel is dat wij mooi winnen. Als Frenzie nog een komst op de tijd de periode of een periode uit te nemen. Dus dat gaat aan alle kanten, maar dat voor u je voordeel. Dus wat dat betreft is het een ongekend spannend slot wat morgen in die vierde klasse B beginnen zal.
1: We gaan het allemaal meemaken morgen in de zilte middag natuurlijk.
2: Jazeker.
1: Pieter, dankjewel en heel veel succes morgen.
2: Ja. Oké, bedankt.

0: Zieltevrijdag met Years and Years en King hier op Omroep Zielt.
1: Maakt het 4:55. Hoog tijd voor een weerupdate. Daarvoor hebben we aan de lijn Matthijs Cassis. Matthijs, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: En de afgelopen dagen gaat het toch weer richting redelijk weer. Volgens mij krijgen we een heel mooi weekend, hè?
2: Ja, we krijgen best wel een aardig weekend. Ja. Dat is inderdaad het laatste stuk dat we weer overgaan naar een beetje herfstachtig weertype. Maar inderdaad, het weekend wordt inderdaad nog wel heel aangenaam. Dat klopt zeker.
1: Nou, neem ons mee in het weer van de komende dagen.
2: Nou, vandaag best wel een mooie dag. Van tijd altijd zon. Ook vannacht is het droog. Van tijd altijd opklaringen. Temperaturen zakken erbij vannacht naar een graad of 5. En verder staat er een meest zwakke tot matige wind die waait uit het oosten. Morgen weer een mooie dag. Droog. Vertel de ruimte voor de zon. Misschien een lokale spat regen, maar waarschijnlijk niet. Verder later op de dag wel meer bewolking. Temperaturen opnieuw een graad of 17 en 18. Een beetje gelijkbaar met vandaag. En nog steeds die zwakke wind uit het oosten. Zondag ook dan een dag met al wat meer bewolking. Af en toe ruimte voor wat zon. Maar de zon krijgt het wel lastiger. Zie ik al in de middag een enkele bui vallen. Maar waarschijnlijk blijft het wel meest droog. Temperatuur ook dan gemiddeld een graad of 17. En nog steeds die wind die wordt het meest matig en die gaat draaien van het oosten langzaam maar naar het noorden en dan noordwesten toe. En dan krijgen we een noordwestelijke stroom vanaf maandag en dat zien we ook echt in het weerbeeld. Temperaturen gaan hard omlaag, met maag nog maar een graad of 12. En nachten worden ook koud met nog maar een graad of 2 à 3.

0: misschien lokaal een grondje nachtvorst. Al wordt die kans wel kleiner in deze tijd. En we krijgen ook wat kans op regen. Van maandag al een paar buien, dinsdag een enkele bui. En van woensdag, donderdag en vrijdag van tijd altijd buien. Dan wordt het echt wisselvallig. Dus helaas wordt het waarschijnlijk het heel fijn weekend. Vrij maandag met grijs weer en van tijd altijd regen. Temperatuur ook dan wel aan de lage kant. Want ik zei al maandag, dinsdag een graad of 12. Na we iets oplopen naar een graad of 13, misschien het 14 graden. Terwijl de maaltijd wel 16, 17 graden. Is dus echt wel te koud voor deze tijd van het jaar. Dus dan krijgen we echt een beetje dat mindere weerbeeld met ook van tijd altijd een stevige wind die waait uit het westen tot noordwesten. Samengevat best wel een mooi weekend met van tijd altijd zon en droog weer en temperaturen die rond de 18 graden liggen. Na het weekend en met de hemelvaart meer grijs, minder zon, van tijd altijd regen vooral van woensdag. En temperaturen die ruim onder normaal liggen met 12 tot 14 graden.
1: Nou, helemaal duidelijk. En waar kunnen we voor meer weer kijken, Martijs?
0: Op de website www.artoftennis.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
3: John May en Last Train Home.

0: Heerlijke oude muziek op Omroep Zeelt. Ryan Paris en Dolce Vita. En ja, dit was oude muziek. We hebben ook nieuwe muziek. Splinternieuw. En daar weet Jossie meer over.
1: Ja, zeker nieuwe muziek. En, want deze week nieuwe muziek van Shanna Spyro. Met een nieuwe nummer Material Lover. Het is niet de eerste single van deze Britse zangeres. Shanna Spyro had namelijk al eerder een hit met Die on This Hill. Ondanks dat ze al sinds haar 10e muziek maakte, was dit pas een nummer wat haar internationale bekendheid gaf. En op het moment dat ze Die on This Hill deelde, ging de plaat meteen viraal. En dat was voor haar een teken om ook dan door te pakken. En doorpakken is dan ook wat ze deed. Al snel kwam ze met meer nummers zoals You Stole the Show en The Visitor, die het ook goed deden. Met Material Lover, een nummer dat je binnenkort ook terug hoort in de nieuwe The Devil Wears Prada film, lijkt ze deze reeks voor te willen zetten. Je hoort hem nu op Omroep Zeelt, nieuwe plaat van Shanna Spyro. Dit is Material Lover.

0: Steppenwolf en Born to be Wild hoorde je op deze vrijdagmiddag van Ongezild. Luister naar Zilte Vrijdag. En ja, Mark, misschien heb je zelf ook al gemerkt. Dat tanken was steeds duurder, hè?
1: Nou, ik moest even de heenweg tanken, want mijn benzine was bijna leeg. En ik schrok eigenlijk even een beetje van de prijzen, maar ik ben tegelijkertijd ook wel verbaasd, moet ik zeggen. Want ik zat te tanken voor €2,32 hier in Vraneker.
0: Ja.
1: Maar weken geleden, heel veel commentaar, iedereen had commentaar over hoge prijzen, accijnzen moeten laag, we moeten maatregelen nemen. Maar nu hoor ik helemaal niks over. Volgens mij zitten we een beetje op recordhoogte op dit moment.
0: Nou, dat was eerder deze week zo. Want het is vandaag redelijk goed nieuws naar buiten gekomen. Namelijk dat de adviesprijzen voor brandstoffen bij tankstations verder zijn gedaald.
1: Ja, oké. Okay. Maar bedoel, vorige week of twee weken geleden heb ik nog getankt voor €2,17.
0: Ja.
1: En ik moest vanmiddag tanken voor €2,32. Dus... Ze kunnen wel dalen, hoor. Dat klopt. Dat heb ik ook wel gelezen. Maar het was nog wel aan de hoge kant.
0: Ja, nou, dat vind ik ook. Dus daarom moet je eigenlijk zo goedkoop mogelijk tanken eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Weet je waar dat kan hier in de regio? Ik heb het even voor je uitgezocht.
1: Nou, vertel eventjes.
0: Nou, je moet zijn in Insexbieren aan de Herenwaai.
1: Ja.
0: Is het tankstation van Thank You. En daar moet je zijn.
1: Oké. Okay,
0: dan kun je het goedkoopst tanken. €2,29.
1: Ja, ik heb voor €2,32 getankt. Dus had je even iets eerder moeten vertellen, Jossie?
0: Dat scheelt toch weer 3 cent.
1: Ja.
0: Het is de vrijdagmiddag van Omroep Zilt met zometeen Kensington. Do I ever, maar eerst Alphabeat. Dit is Fashion Nation bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag.

0: Kensington en Do I Ever hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag. Het is zover alweer het eerste uur van Zilte Vrijdag. Maar zometeen na het nieuws van 5 uur en de reclame zijn we bij je terug met dan het volgende.
1: Ja, onder andere de uitgaansagenda. Daarin gaan we eens even kijken wat de komende dagen allemaal te doen is in de regio.
0: En natuurlijk ook weer het overzicht van nieuws van afgelopen week. En nog veel en veel meer. Het weekend staat op punt van beginnen. Dus dat gaan we ook aftrappen hier bij Omroep Zilt. Maar nu Josh Escher, dit is Anyone For You.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Zilte Vrijdag. Met Josje Kuiper. Omroep
4: Zilt. Goedemiddag en welkom terug bij Zilte Vrijdag. Mijn naam is Mark Hettinga en ook in de studio.
5: Josje Kuiper.
4: Ja, welkom. We hebben eventjes omgedraaid, want ik ga nu de techniek doen. Het is een beetje mijn stagedag ook, maar dat moet helemaal goed komen.
5: Jazeker.
4: Wat gaan we doen dit uur?
5: Zometeen hebben we het oosten van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En verder gaan we nog even kijken naar het nieuws van vandaag. Want er is veel gebeurd op de Waddeneilanden. Verder ook nog het weekendweerbericht en de uitgaansagenda.
4: Maar is muziek van Tears for Fears.

0: Bruno Mars en I Just Might hier op Omroep Zeelt in Zeelt Vrijdag. Het is 5:10. Van harte welkom. Het is vrijdagmiddag. Einde van je week, het begin van je weekend. En we gaan even het laatste nieuws uit de regio doornemen.
1: Ja, het beginnen in Vraneker, want in Vraneker worden de eerste stappen gezet voor 300 nieuwe woningen. Bij de Alphensterrenwijk moet ruimte komen voor starters, gezinnen en ouderen. De eerste twee delen van de wijk aan de zuidkant van het station liggen er alweer een paar jaar. Woensdag hebben Waardhoeken en ontwikkelaar BPD een overeenkomst getekend om het derde en vierde deel uit te werken. BPD gaat de komende zomer de plannen ontwikkelen en na de vakantie horen omwonenden en belangstellenden daar meer over. Totaal moet er ruimte komen voor zo'n 300 woningen. 100 daarvan zijn voor de sociale huur, 100 in het middensegment en 100 worden duurdere koopwoningen. Het is nog niet duidelijk wanneer de schep de grond in kan.
0: En het zwembad Bloemkaterp in Vraneker wordt op dit moment gesloopt. De sloop is al ver gevorderd. De voorkant van het gebouw is helemaal verdwenen. Daardoor is goed te zien hoe het pand er van binnen uitzag. Op dit moment zijn de slopers bezig met het hoge dak. Onder dit dak lag het zwembad. Het dak wordt stap voor stap weggehaald. Het gebouw wordt circulair gesloopt. Dat betekent dat de materialen zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt. Denk aan staal, hout en andere onderdelen. Deze worden apart gehouden en later gebruikt in nieuwe projecten.
1: Ja, en dan de bakkerij in Drondriep krijgt een nieuwe eigenaar. Na het faillissement van Van der Kloet vorige maand wordt de firma in delen verkocht. Onder andere door het wegvallen van een grote afnemer moest de keten eind maart een faillissement aanvragen. Al snel kwamen er overnamekandidaten voor de verschillende bakkerijen. Zowel de winkel in Drondriep als de filiaal in Groningen zijn ondertussen verkocht, laat de curator weten. Op het adres van het Riepse filiaal is net een nieuwe bakkerij ingeschreven, die ook een bakkerij op de Schelling en Kaaswinkels in Leeuwarden heeft. Verder heeft Van der Kloet nog winkels in Vraneker, Leeuwarden en Groningen, plus twee centrale bakkerijen. Hoe de winkel in Drondriep gaat heten en wanneer de bakkerij weer open gaat, is nog niet duidelijk.
0: Nou, voor meer nieuws in de regio, bekijk onze website. Dat is omroepzeelt.nl of kijk heel eenvoudig in de Omroep Zeelt app. Mijn naam is Mark.
1: Mijn naam is Joshi.
0: En dit is Hans de Boy met Annabel op deze vrijdagmiddag in de Zeelte Vrijdag.

0: Dit is Omroep Zeelt met Bryan Adams en When You Are Gone.
1: Ja, er is veel nieuws vanaf de Wadden vandaag. We beginnen met de rederij Doekse. Want de rederij Doekse waarschuwt de reiziger naar Terschelling en Vlieland om rekening te houden met extra reistijd. Komt niet omdat de reis zelf langer duurt, maar het inchecken duurt langer. Het heeft te maken met de brand in het datacenter in Almere donderdag. Ja, ik zat gisteren in de trein, kreeg in één keer, nee, ik had gewoon muziek aan, kreeg ik een NL-alert. Dat kwam dus door die brand in Almere, daar reed ik net langs.
2: Oh jeetje.
1: En daardoor werken dus door die brand werken de hamscanners en toegangspoorten niet van rederij Doekse. Het betekent dat Doekse de mensen met de hand incheckt, met behulp van lijsten wordt gecontroleerd of mensen hebben geboekt. Pashouders zonder boeking worden apart genoteerd. En Doekse vraagt hen om afvaarden toch zoveel mogelijk te boeken. De verwachting is dat de situatie nog wel het hele weekend kan duren.
2: Nou, ik heb ook even nieuws van de Wadden. Op het strand van Vlieland is een dode dolfijn aangespoeld. Dat gebeurde vlakbij het hotel Zeeduin op de noordkant van het eiland. Het zou gaan om een beest van zo'n 2 meter lang. De dolfijn wordt naar Utrecht gebracht, waar onderzocht zal worden hoe het dier is overleden. Wel sneu dat zo'n dode dolfijn daar aanspoelt.
1: Ja, zeker sneu. En het lag er ook helemaal laveloos bij. Maar is nu geloof ik weer afgevoerd richting Utrecht.
2: Oké. Okay. Dit is Zeelt Vrijdag. Mijn naam is Mark Hettinga.
1: En mijn naam is Josje Kuiper.
2: En tot zover het nieuws van de Wadden. Met nu Mando Joe.

Nieuws. Nieuws uit Noordwest-Friesland. Omroepzeeland.nl en in de Omroepzeeland app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: En ik hoop dan wel dat ik onder die 53 minuten kom. Dus dat is een beetje mijn doel. Heb jij nog een doel?
1: Uitlopen.
0: Ja, dat is ook belangrijk, toch? Ja, ja. Nou, het is bijna 5:30. We gaan eens even kijken naar het Zilte-weerbericht.
1: Ja, vanavond is het helder. Het koelt maar langzaam af in het zuiden. S'nachts koelt het onder een enkele wolkenveld af tot 6 graden. Het weekend verloopt droog. Morgen begint met veel zon. S'middags afgewisseld met wolkenvelden en een oostelijke wind die naar het noordoosten krimpt en krachtig is. Daardoor is het prima weer met overdag 18 tot 20 graden. En s'nachts een graad of 5, 6. Zondag komt de wind vanuit het noorden tot noordoosten. De wind is matig tot krachtig en het wordt zo'n 14 tot 15 graden. Maandag een wisselend weerbeeld met een spat regen, zon, wolken en een koude noordwestenwind.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Oké, dankjewel. Zometeen Sherpa en Learning to Fly.

0: Born with a Broken Heart. Hier in Zilte vrijdag op Omroep Zilt.
1: Ja, en natuurlijk vind je al het laatste nieuws op omroepzilt.nl. En daar vind je ook dat Vlieland, die krijgt een supermarkt er weer bij. Namelijk de Spar, die opent op de Dorpstraat op Vlieland. En want die heeft een nieuwe eigenaar. Thomas Hoekman is nieuw eigenaar en hij wil zo snel mogelijk weer de schappen gaan vullen. Een nieuwe winkeleigenaar komt oorspronkelijk uit Woudsend, maar ziet een nieuw leven op het eiland als een mooie stap. En wat hij nog meer te vertellen heeft, dat zie je in het item bij omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Adel. Adel. Adel. Adel.

0: Hansen. En Bob, hier op Omroep Zilt. Dit is Zilte Vrijdag. En we gaan eens even de uitgaansagenda doornemen. Ja, wat zeker. Is er allemaal te doen, Jossie?
1: Ik heb weer een greep uit de uitgaansagenda gehaald en weer drie activiteiten voor je geselecteerd. Als eerste de reddingstations van de KNRM houden zaterdag een open dag. Er is een station in Harlingen en op de Schelling Evliland. Er zijn meerdere stations. Een mooi moment om eens te kijken hoe zo'n station werkt en naar de verhalen van de bemanningsleden te luisteren. Ook worden er speciale activiteiten voor kinderen georganiseerd. De dag is ooit ontstaan om de donateurs mee te bedanken. Die zijn heel belangrijk voor het werk van de KNRM. En de stations zijn open vanaf 10 uur 's ochtends, in de meeste gevallen tot 5 uur 's middags.
0: En een groot aantal molens in Friesland doet dit weekend mee aan de Nationale Molendag. De meeste zijn op zaterdag open, maar ook een klein deel heeft activiteit op zondag. Het gaat dan vaak om een rondleiding door de vrijwilligers. En er wel eens bij stilgestaan dat de vleugels van een molen in Nederland altijd linksom draaien. Nou, vraag dit weekend maar waarom.
1: En dan tot slot, het Kana Percussie Trio komt zondag naar Veensum. Het neemt dan niet alleen percussie-instrumenten mee, maar ook computertoetsenborden en huishoudelijke attributen. Want ook daarop kun je muziek maken. Er wordt een verscheidenheid aan werken gespeeld, een deel daarvan speciaal voor het trio gecomponeerd. Dat trio won al meerdere prijzen, zoals vorig jaar de Dutch Classical Talent Award. Het concert begint om 4 uur 's middags en is in de Sint-Vituskerk aan de Honingaweg.
0: Nou, tot zover de uitgaansagenda hier op Zilte Vrijdag. Dit is Omroep Zilt. Met nu Kelly Clarkson en zometeen ook nog muziek van One Republic en All the Right Moves. Dat zometeen dus op deze vrijdagmiddag.

Dit is Zilte Vrijdag op Omroep Zilt. Met One Republic en All the Right Moves. Zometeen Shaboosey, Abba Song. Na deze van Kygo, Avicii en Sandra Cavazza. Forever Yours.

0: Shaboozy en Abba's Song hier op Omroep Zeelt. Nou, het is bijna 6 uur. Tot zover Zeelte Vrijdag voor deze 8 mei 2026. Dankjewel Jossie dat ik even mee mocht kijken.
1: Nou, jij bedankt en het is volgens mij allemaal goed gegaan, hè?
0: Ja, en dan hoor je mij volgende week zondag 17 mei met de allereerste Zeelte Middag.
1: En mij hoor je natuurlijk volgende week vrijdag weer met een nieuwe Zeelte Vrijdag. Zometeen na het nieuws van 6 uur hoor je hem, Jack Evers Café.
0: Heel veel plezier, maak er een mooi weekend van. En tot de volgende keer. Omroep
2: Zeelt. Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
5: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. De Belgische politie heeft met tientallen huiszoekingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. Daarbij werden 18 verdachten aangehouden en onder meer vuurwapens, contant geld en luxe horloges in beslag genomen. Volgens justitie hield de groep zich bezig met afpersing, bedreiging en witwassen in Belgisch Limburg. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. Voor het eerst is ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. En de Verenigde Staten beginnen met het vrijgeven van geheime dossiers over UFO's en ongeïdentificeerde luchtverschijnselen. Volgens Amerikaanse media gaat het om dossiers van defensie- en inlichtingendiensten. Of er echt nieuwe informatie over buitenaards leven in staat, is nog onduidelijk. De eerste documenten moeten later dit jaar verschijnen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.

I Never Give Up. Je hoort een Friese, een pracht van een hit uit 1986, lieve luistervrienden. En allemaal weer hartelijk welkom hier in het Jack Haven Café natuurlijk en bij u thuis. En dat live op Omroep Zilt. Wij gaan door met het volgende verzoekje. Hier is Neil Diamond en de Cracklin' Rosie.

lieve luisteraars. Neil Diamond en natuurlijk Cracklin Rosie. Een pracht van een plaat hier gedraaid in het Jack Haven Café. Eens even kijken. We gaan in de... Ja, even naar de liefde toe, hè. De liefde uit 1983. Hier komt ze. Anita Meijer.

Ja, dat was een dame met een ontzettend muzikaal gevoel, lieve luisteraars. Je hebt haar onlangs nog kunnen zien in een tv-promotie met zoveel jaren bestaan van Litouwers. Daar was zij ook aanwezig. En hun hebben tezamen de eerste grote shows hier in Nederland uitgevonden. In het Ahoy natuurlijk. Je hoorde Blame It On Love, trouwens, uit 1983.

Ja, zo'n heerlijk niks aan de hand muziekje, lieve luisteraars. Van El Giro en Morning. Nou, je waant je in de morgen, hè. Zo, terwijl het avond is. En dat in het ochtendzonnetje. Ja, dat gebeurt allemaal. Jack heeft een café. En we gaan door met deze.

Ja. En dat waren van die prachtige hitsingeltjes in de jaren 70, lieve luisteraars. De Veilers zijn natuurlijk Who Stole That Baby From Me. Nou, daar weet de Captain en de Nieuw misschien meer van.

Nou, applaus ook nog. Ha, wat wil je nog meer? Captain Antoniel. En Love Will Keep Us Together. En dat hier in het Jackhammer Café. Live bij thuis via Omroep Zilt. We gaan door met het Te Gek Wijf.

De Crazy Single, lieve luisteraars. Je hoorde bij de Midler uit de jaren 93. En de Miss Otis Regret. Jazeker.

Ja, dat gebeurde allemaal op Lido. En in 1977, lieve luisteraars, Bas Keks natuurlijk uiteraard. Eens even kijken. Wij gaan door met heel iets anders. Hier is Carly Simon. En natuurlijk, Jos Oveen.

Ja, en eigenlijk kon niemand dat zo mooi overbrengen dan Carly Simon, lieve luisteraars. Je hoorde Yourself Fame. Heeft ook een tijdje met James Taylor op en uit geweest. En dat is wel leuk om te weten. Wij gaan door met deze. Even kijken. Ja, daar is hij. Hier is Johnny. En die gaat er wild naartoe. Idlewild.

Zo, nou, dat was een klapper, of niet dan? En Waterwereld Joke luistert. Overal kun je Jack Heaven Café beluisteren natuurlijk. En ja, dat horen we van vele mensen op vakantie en alles. Dat ze dat daar toch even mee kunnen beleven. Dat is mooi. En dat via Omroep Zilt. We gaan door met een heel apart toestandje. Van de nieuwe collective. En Matt Bianco en Matt Brady. Luister maar eens. Never Give Up.

van stemmen op. Hé, die dwars vooruit. Dat lijkt wel een beetje op Jet Tool. Nou, dat was iets hoor. Maar het klonk er inderdaad wel een beetje op. Ja. En dat was een mooi dingetje. Never give up. Eens even kijken. Verzoekje uit de kroeg hier. En dat is een ruige hoor. Hou je oren vast. Daar gaat hij. Yes, oké. Okay.

Ja, dat waren van die dingetjes, lieve luistervrienden, die in het verleden aansloegen als een bom natuurlijk. Want dat waren geweldige hits. Onder of Lonely Heart hoorde je van de formatie Yes. En we duiken even terug in het hitverleden met veel gevoel van Cilla Black.

Ja, dat doet verschillende mensen vullen met weemoed, lieve luisteraars. Cilla Black en natuurlijk It's For You uit Vervlogen Tijden. Nou, wij hebben in elk geval Frankie Miller nog. Sowieso. En nog een paar hele mooie. Be good to yourself.

Ja, ik werd bijna weer aangevallen door de beveiliging, lieve luistervrienden. Ik kon de tijd net keren. Maar nou, de aanval is nog niet helemaal weg, zie ik. Maar we hopen dat het rustig blijft. Ja, er wordt afgezwaaid, dus het gaat goed komen. Wij gaan in ieder geval deze nog even voor u draaien. Prachtig verzoek voor Exception.

Ja, nou, bedenk dat dus even. De Sunny Revival. En je hoorde Exception op speciaal verzoek gedraaid hier in het Jackhaven Café natuurlijk. Lieve mensen, wij moeten u helaas mededelen dat onze tijd er weer op zit wat betreft voor de zender. En wij gaan u weer verlaten met een prachtig verzoek nog even namens iedereen. Hier uit het Jackhaven Café. Bedankt. En natuurlijk tot de volgende week. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Van 6 tot 7. Jackhaven Café. Worldwide. Overal weer te beluisteren. En we gaan eruit met Tears for Fears. En Showing in the Seats of Love. Bedankt. Tot de volgende week. Hoi.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Het consumentenvertrouwen in de VS is gezakt naar een nieuw dieptepunt. Amerikanen maken zich vooral zorgen over prijzen en hun koopgedrag door de oplopende inflatie. Grote aankopen worden dan ook steeds vaker uitgesteld. Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog met het Midden-Oosten drukken op het vertrouwen. Consumentenuitgaven zijn een belangrijke factor van de Amerikaanse economie. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. En voor het eerst is er ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

0: Goedenavond, luisteraars. Zet het fijn dat u bent afgestemd op Omroep Zeelt voor het radioprogramma Horizon. Een uitzending over geloof en samenleving. En dat is de samenleving natuurlijk waar wij in leven. De techniek is vanavond in handen van Sjoerd Mier. En hij wordt een beetje geassisteerd door Martijn Miedema. Mijn naam is Nico Laros. En ik heet u allemaal van harte welkom bij dit zang- en luisteruurtje van Omroep Zeelt. U heeft geluisterd net naar het lied Een vaste burcht is onze God. Nou zingen we dat of spelen we dat meestal na 31 oktober, na Lutherdag. Maar ik heb het zondagmorgen gehoord en ik vond het zo'n mooie uitvoering. Dat ik dacht, nou dat wil ik de luisteraars niet onthouden. Dit is een uitvoering van het christelijk gemeenkoor Cantate Deo uit Amersfoort. We hebben vanavond een gast in ons midden. Johan Huizer, hartelijk welkom Johan. In deze uitzending. En Johan die komt iets vertellen over het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw De Haven. Maar we gaan eerst nog eventjes naar het kerkelijk nieuws.
1: Horizon, het nieuws uit de kerken.
0: Het kerkblad Het Kruispunt van de protestantse gemeente Achlem, Hitsum, Arem en Kimswert staat een oproep. Namelijk op Hemelvaartdag, 14 mei aanstaande, dat is aanstaande donderdag, wordt dit jaar een extra bijzondere dag voor die gemeente. Want ze schuiven namelijk aan bij de Rooms-Katholieke Heilige Jacobusparochie op de locatie in de Geertrudeskerk in Achlem. En de opzet is volgt. Schrikt u niet, om 7:15 's morgens is er ontvangst in het dorpshuis De Zingel met een kopje koffie. 7:30. Vanaf dit tijdstip is er tijd voor een wandeling. 8:45 is er ontbijt in De Zingel. U moet zich wel even opgeven. En 9:45 vertrekken ze naar de kerk. En dan begint om 10:00 de Heilige Mis. En ook dominee Marco Roepers die heeft daar een kleine rol in. En dan een tweede berichtje in de getijdenstroom van de protestantse gemeente Harlingen. Daar is zondag 10 mei om 7:00 s'avonds. In de Nicolaaskerk Middelum is daar een zangavond met allerlei mooie liederen. En de piano wordt gespeeld door Ulbe Tjallinga. We gaan nu luisteren naar een lied. En dat is Opwekking 428. Genade zo oneindig groot.

0: Nou Johan, fijn dat je er bent nogmaals. Dat je onze gast wilt zijn vanavond. En goed, er zitten natuurlijk allemaal Harlingers te luisteren. Dus ik ga eerst vragen, ben je wel een echte Harlinger? En waar ben je geboren?
1: Ja, nou ik ben een rasechte.
0: Kijk.
1: Ja, kijk. Ik ben geboren in Harlingen en wel op de Biltstraat 24.
0: Biltstraat 24.
1: Ja, dat is tegenover het stadhuis, hè, aan de Noorderhaven.
0: Ja. Nou, de mensen die in Harlingen bekend zijn, die weten vast wel waar dat is.
1: Ja.
0: Nou ja, je bent hier eigenlijk omdat jullie morgen het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw De Haven vieren. En mijn vraag is eigenlijk, waarom is deze kerk 100 jaar geleden eigenlijk gebouwd?
1: Ja, dat is een... Dat is een vraag die lang teruggaat natuurlijk. Want dan moeten we eigenlijk al... eigenlijk voor de tijd wezen van mijn eigen opa. 1926 is de kerk in gebruik genomen. Maar er waren kerken daarvoor die een plekje hadden in Harlingen. Je had binnen de hervormde kerk afscheidingen. In 1834 de afscheiding. En in 1886 was er een doliantie. Toen met professor Kuiper. En... In Harlingen had je beide stromingen ook. En die zijn naast elkaar gegroeid. Maar ook op een gegeven moment naar elkaar toe gegroeid. Dan had je in 1892 een fusering tussen die beide kerken. De ene zat in de Oosterkerk. Dat was aan de Zoutsloot. Dat is wat nu de Willem Boetstraat is. Dat gebouw dat wordt nu bemand door het leger des Heils.
0: Okay, ja.
1: En degene van de doliantie die zaten in de Westerkerk aan de Zuiderhaven. En die fuseren tot de Grifmeerde Kerk in Nederland. En die hebben echt een poos naast elkaar gekerkt enzovoort. Maar op een gegeven moment zijn ze toch bij elkaar gekomen. En hebben ze een nieuw kerk gebouwd. En dat is deze kerk, wat nu de haven is.
0: Ja, dat is duidelijk. Want dat gebouw, het is ook een bijzonder gebouw. Het is ook een monument inmiddels. Hè. Dus sowieso, als het 100 jaar is, is het een monument.
1: Ja.
0: Maar het is gebouwd volgens de architectuur van de Amsterdamse school. Wat betekent dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een bepaalde bouwstijl. Het heeft te maken met een bepaalde ontwikkeling in Amsterdam bij architecten. In de 20e jaren van de vorige eeuw. Daar hadden ze een soort met van... Nou, opleving dat men wilde meer expressioneel bouwen. Het moest expressiever, het moest meer passen bij de sociale woningbouw. Ze wilden wat los van de traditionele vormen. En dat, omdat dat in Amsterdam begon, werd het ook de Amsterdamse school genoemd. Een belangrijk element daarvan is dat er bijvoorbeeld veel meer met bakstenen werd gewerkt. En ook met die bakstenen soort met decoratief metselwerk werd gemaakt. Okay. En dat zie je bijvoorbeeld in ons in de kerk aan wat ze noemen de ladderramen aan de kozijnen, kan je het zien. Het torentje op de kerk is typisch iets van die stijl. En die decoratieve elementen in de bakstenen die om de kerk heen te zien zijn en in de bouw zelf. Ja. En ik denk ook wel een beetje de trapopgang bij de hoofdingang en zelfs de gebrandschilderde ramen.
0: Ja. Want ik meen te herinneren dat de oude HBS, dat is de oude Zeewolschool, dat is ook al volgens mij de Amsterdamse school. Hè?
1: Ja, er staan in Harlingen nog wel meer van die scholen. Ja. Ik meen dat de school dat wat ook zo'n... Ja. Het is een bepaalde stijl. Als je er goed naar kijkt, dan zie je het eigenlijk wel. Het bepaalt iets straks, maar toch is het iets expressies. Ja. Dus dat,
0: Nou, we gaan even tussendoor even luisteren naar een lied. Dat heet No More Night. Jij hebt dat uitgekozen.
1: Ja.
0: Waarom heb je dat uitgekozen? Mag ik dat vragen?
1: Ja, zeker. Dat is van Yigdal Yahu. Dat is een christelijk koor. En dat koor dat... ik ben er via mijn zoon Martin eigenlijk tegenaan gelopen tegen dat koor. En dit vind ik erg indrukwekkend. Het lied wat zij hier brengen, het is wat modern. Het is van de laatste tijd. Misschien is het wel niet een modern lied, maar wel zoals zij het brengen. Het lied is letterlijk eigenlijk zeg van het zal geen nacht meer worden. En no more night. No more tears, never crying again. Het is eigenlijk van de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. En er komt een nieuwe tijd. Dat is geen droom, dat is echt zo. En dat dit voorbij gaat, dat wordt in dit lied eigenlijk gezegd. Hè? Het eindigt met we will live in the light of the risen Lamb. Ja. Dus we leven in het licht van de opstaande Heer.
0: Oké, mooi.
1: Prachtig lied.
0: Nou, we gaan luisteren naar een lied No More Night. En dat wordt gezongen door het jongerenkoor Yigdal Yahu.

0: Johan, het kerkgebouw, dat was gebouwd van de toenmalige gereformeerde kerk. Maar in de 1944 is er een kerkstrijd ontstaan. Ja. En toen is die kerk overgegaan naar de vrijgemaakte, toenmalige vrijgemaakte kerk.
1: Ja.
0: Kun je daar iets vertellen hoe dat nou gegaan is aan de luisteraars?
1: Ja, nou, ik ben er natuurlijk zelf niet bij geweest. Maar ik heb er wel van gehoord en van gelezen. Maar dat moet echt een hele moeilijke tijd zijn geweest. Er was natuurlijk in het laatste deel van de Tweede Wereldoorlog. Dus er waren allerlei beperkingen als het gaat over je kon bewegen. Maar toch was er binnen de synode al jaren een grote strijd gaande over allerlei kerkelijke dingen. En dat ging maar door. En daar werden besluiten.

0: Maar goed.
1: Dan is het er eigenlijk dan. Dan gaat dus zo'n kerk, die gaat dan naar degene die de grootste. Grootste deel van de kerkraad is naar de ene kant gegaan en een heel klein deel naar de andere kant.
0: Ja.
1: En dan gaat zo'n kerkgebouw gaat eigenlijk naar degene die het grootste deel vertegenwoordigt.
0: Ja.
1: Zoiets is dat.
0: Nou ja, dat is niet even overnight gegaan. Er is ook een juridisch geding geweest. Daar is dan wel over gevochten, zeg maar. Maar dat is uiteindelijk bepaald inderdaad dat de dominee met de kerkraad op één ordeling na zich vrijmaakte en dan bleef het eigendom dus bij die groep.
1: Ja, ja, ja. En die mensen die toen overgebleven waren, waar zijn die toen heen gegaan?
0: Nou, dat is eigenlijk de Grifmiddenkerk die op de Middelmelaan hun kerk hebben gevestigd later. Hè. In 1951 hebben ze daar een eigen kerkgebouw kunnen plaatsen. En dat daar kerkten zij altijd. Zij zijn later in de PKN opgegaan. Ja. En dat is nu wat. Wat gewoon Miluk is, hè? Dat is nu geen kerkgebouw.
1: Miluk, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Dan is er nog een andere gebeurtenis die heel veel, heel veel impact heeft gehad op dit gebouw. En dat is de kerkbrand in 2004.
0: Ja.
1: Kun je daar iets van vertellen hoe dat gegaan is en wanneer dat ongeveer gebeurd is?
0: Ja, dat was een verschrikkelijke ervaring. Het was op een donderdag namiddag, 23 december 2004. Ikzelf was met de bank. Ik zat op de Rabobank en we hadden een kerstborrel in Trebol. En op enig moment komt er een van mijn collega's naar mij toe rennen. Die zei, joh, je kerk staat in de brand. Dus, wij rennen naar buiten en alles. En we stonden daar op de eerste brug. En daar kon je het zien. Maar de brand die kroop eigenlijk toen eigenlijk al over de rand van het dak heen. We zijn aan de linkerkant begonnen. Aan de kant van de singel. Dat kroop over het dak richting het torentje. En dat werd steeds intenser. En uiteindelijk zag je het hele dak instorten. Onder het gewicht van de dakpannen. Dat kon het niet meer houden. Ja. En vervolgens ging het torentje. Dat stond natuurlijk enorm te branden. En dat verdween zo naar beneden in het midden van het schip. Ja, en in de kerk had je op de kraken allemaal nog van die houten banken. Beneden stonden wel stoelen, maar boven waren allemaal banken. Ja, dat was zo oud hout dat brandde. Het was vreselijk. Het was zo'n inferno. Ik zeg wat, je stond je op de brug, de eerste brug, stond je aan de kerk te warmen. Zo heet was het daar buiten. Het was bizar. Dat was best wel een enorme impact die dat op je heeft. Het was niet. Er was niks van over toen het uiteindelijk geblust was. Toen stonden die muren nog, die puntmuren stonden nog. En de brandweer heeft ze gewoon omgetrokken, bang dat de boel zou instorten.
1: Ja.
0: Dus ja, toen was het wel gebeurd.
1: Tjo.
0: Ja.
1: Nou goed, toen is het dus gebeurd eigenlijk. Hè. De kerk was, jullie hadden eigenlijk geen kerk meer.
0: Nee.
1: En... Ja, dat moest herbouwd worden. Dat moest opnieuw ingericht worden. Uiteindelijk kunnen de mensen de morgen dus ook gaan zien hoe dat is veranderd. Maar is er toen veel veranderd eigenlijk in die kerk? In het kerkgebouw zelf?
0: In de kerk zelf? Ja, je kan wel zeggen wel. Kijk, de buitenkant is uiteindelijk in overleg met de gemeente herbouwd in de oude stijl. Met tekeningen van de architect De Jonge erbij. Die bestonden nog. En dus daar zijn ze ook weer gewoon mee aan de gang gegaan. Dus van buiten is hij gewoon origineel. Alleen de binnenzijde hebben we 180 graden gedraaid. Waar vroeger de preekstoel stond eigenlijk tegenover de ingang. Heb je nu eigenlijk de preekstoel aan de kant van de grote kraak. En de grote kraak bestaat niet meer. Daar staat nu het orgel. Die staat nog wel boven de preekstoel, maar eigenlijk er wat achter. En de binnenkant van de kerk, ja, die is eigenlijk samengevoegd met de uitbouw die we daar later achter hadden gezet. Zodat er eigenlijk één entree ontstond, zodat je allemaal binnengaat op dezelfde plek. En je loopt de kerk in en je loopt de kerk weer uit. We hadden er ook een liturgische architect bij voor de binnenzijde om inrichting te doen. Van hoe kan je dat allemaal op elkaar afstemmen? Zeg maar doopvond, preekstoel, de avondmaalstafel. Dus die man keek met andere ogen daarnaar. En er zijn kleuren. En bijvoorbeeld waar je in de kerk binnenkomt, kom je als de eerste een doopvond tegen. Met bewegend water, levend water. Nou, dat zijn

0: Een van die liturgische elementen die architect bedacht. Ja, dus de kerk is van binnen echt helemaal veranderd. Ja. Ja, grote kraker uit, zijgebeuken er helemaal uit. Dus ook eigenlijk een veel hogere kerk.
1: Maar dat kostte natuurlijk wel een paar centjes. Hadden jullie zoveel geld dan?
0: Nou, we waren goed verzekerd.
1: Oh, kijk.
0: We waren goed verzekerd. Het was niet zo dat het omdraaien van de kerk, dat had wel zo zijn prijs. We hadden daardoor toch wel wat bouwkundige veranderingen. En dus met elkaar heeft dat nog wel wat gekost. Maar dat hebben we uiteindelijk in de loop van de jaren gewoon weer kunnen aflossen. Ja. Maar het was het allemaal goed verzekerd. Dat was het belangrijkste.
1: Okay.
0: Ja, het orgel ook.
1: Ja. En nou zijn die kraken weggehaald. Heeft dat nog wel invloed gehad op de akoestiek?
0: Ik denk het wel. Ja. Er is behoorlijk akoestiek. Dat was er altijd wel. Maar er is nu echt nog wel behoorlijk akoestiek. Ja. Je kan wel zien dat er achter het orgel liggen kleden, zeg maar, om dat wat te dempen. En het is niet zo dat het erg is. Het is wel een flink akoestiek, maar niet te gek.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dat is wel mooi, vind ik. Okay. Je kan er heerlijk zingen.
1: Ja. Nou heb je een lied uitgekozen, God in den Hoog alleen, zij de eer. En dat is een bewerking van Klaas-Jan Mulder. Wij gaan daar straks naar luisteren. Waarom heb je dit lied speciaal uitgekozen?
0: Ja, nou het lied is niet alleen gewoon heel mooi, prachtig mooi lied. Maar dit is een orgelstuk en ik ben organist. En Klaas-Jan Mulder, dat is een man van... uit mijn jeugd, waar ik enorm tegen opzag, maar ook zeg maar door even geïnspireerd raakte. Hè. Ik vond die muziek geweldig, heel erg op het geestelijk lied gericht en ja, dat ben ik ook heel erg als het om muziek gaat. En wat je in dit lied gaat horen, dat is dat zeg maar een prachtige, mooie melodie, maar waar een hele speelse lijn omheen zit. En dan valt hij weer terug in die koraal en die klanken, ja, die vind ik gewoon magistraal.
1: Nou.
0: Ik denk, dan moet ik dit laten horen.
1: Luisteraars, u heeft het gehoord. U heeft alvast de inleiding gekregen. We gaan luisteren naar het orgelspel van Klaas-Jan Mulder met het lied God in den Hoog, alleen zij de eer.

0: Nou Johan, je bent ook organist. En nou ja, in die oude kerk, voordat die afgebrand werd, stond een prachtig Van Damme-orgel. En ja. Nou ja, goed, dat is nu ook verloren gegaan. Ik geloof dat er nog één pijpje van over is. En een paar knoppen van de toets, van de registers. Maar dit heeft jou als organist. Je hebt vorig jaar, vorig jaar was je 40 jaar organist. Dus dat heeft ook op jou zelf een enorme impact gehad, denk ik.
1: Ja, dat kan je wel stellen. Dat Van Damme-orgel was echt wel een aanwinst. Wat we ervoor hadden was een toch heel ander orgel. Veel meer open, Amsterdamse structuur. Maar dit was een historisch orgel uit 1864. We hadden het uit de Oosterkerk kunnen kopen. Begin 80e jaren. Ik geloof meen in 1981. En we hebben jaren gespaard met elkaar in een orgelfonds om die restauratie mogelijk te maken. Ja. En in 1989 was het dan zover dat die klaar was. En dat was, was geweldig. Het was een totaal ander orgel. En veel warmere klanken. Er zaten meer mogelijkheden op. Maar vooral ook een hele aangename klank. Ik was in die tijd lessen aan het volgen. Bij Jan van Beierenbergen Henegouwen. Mijn orgelleraar uit Vraneker. En daar zaten we in de grote kerk op het Hinsorgel. Natuurlijk een enorm machtig ding. Maar hij zei, kunnen we niet op het Van Damme-orgel gaan lessen? En de commissie van beheer vond het prima. Dus we hebben eigenlijk, ik heb denk ik nog wel bijna een kleine 10 jaar lang op dat orgel van hem les gehad. Okay. Waardoor je het orgel ook steeds beter eigenlijk leren kennen.
0: Ja.
1: En dat was prachtig. Dus het verlies van zoiets moois, dat doet pijn.
0: Ja. Maar goed, het orgel is verbrand. Maar er staat nu weer een orgel in.
1: Ja,
0: en waar
1: zeker.
0: Komt dat dan weer vandaan?
1: Die komt. Het is goed bekijkt. Hij komt bij Van Vulpen vandaan uit Utrecht.
0: Okay.
1: Maar het orgel heeft een lange historie. Uiteindelijk is het een strumpfelorgel uit 1794. En dat was gemaakt voor de Rooms-Katholieke Schuilkerk in Purmerend. Dat is uiteindelijk doorverkocht naar Drachten. Dat was in 1884. De gereformeerde Noorderkerk in Drachten die kocht dat. Maar ja, zoals dat vader met orgels gaat, de onderhoud nodig. En op een gegeven moment moest die weer verbouwd worden. En toen ging de orgelbouwer Rijl er uiteindelijk mee vandoor. Want die heeft een nieuw orgel gemaakt in die kerk. Met het pijpwerk en de windladen van dat orgel. Dus toen bleef eigenlijk van het orgel alleen maar de kas over. Hè? Dat is de buitenkant. En die is uiteindelijk bewaard. Die ging in opslag. En in 1953 werd er door Rijl een nieuw orgel gebouwd in Amsterdam. In de Barnabaskerk. En daar is die kas gebleven. Die is weer opgebouwd. Er is een rugwerk achter gezet. Er werd later weer pedaaltorens achter gezet. Maar dat ook had weer zijn vervolg. Want Van Vulpen heeft uiteindelijk een nieuw orgel bij hun geplaatst. En kocht toen dit orgel in. En zij wilden eigenlijk dat orgel terugbrengen in een stijl van zoals Strumpfler bedoeld had. Maar dan wel met een paar aanpassingen. Zoals bijvoorbeeld dat rugwerk, dat bleef intact. En dat is wat je nu ziet. Eigenlijk Van Vulpen heeft dat orgel gerestaureerd. En het pijpwerk is op een aantal dingen na, die nog wel origineel zijn, helemaal opnieuw gemaakt. Ja. Dus het is nu eigenlijk een Strumpfler Rijl Van Vulpen orgel.
0: Oké.
1: Echt wel een prachtig mooi orgel.
0: Ja, nou mooi dat er zo dat er toch nog weer een oplossing voor gekomen is.
1: Nou, zeker. Het heeft wel een jaar zoeken gekost voordat we er voor de hand erop konden leggen.
0: Ja. Nou ja, goed, dan is er die brand. Het was vlak voor de kerst is het gebouw eigenlijk afgebrand.
1: Ja.
0: En volgens mij kregen jullie al vrij snel aanbod. En daarna lijkt het of de kerk wat opener is geworden. Dan kun je daar misschien iets over vertellen? Of ik dat verkeerd gezien heb?
1: Nee, dat is denk ik ook wel zo. Dat was wel bijzonder om te ervaren eigenlijk. Want terwijl de brand eigenlijk nog aan het werd geblust, werd er al door diverse kerken en contact met onze kerkraad opgenomen. Jullie kunnen wel bij ons terecht met de kerstdagen. En dat is eigenlijk hartverwarmend. Dat iedereen eigenlijk de armen opengooide van kom maar, we willen jullie helpen. En dat heeft wel zeg maar, inzicht gebracht van ja, je bent met elkaar als kerken. Je moet ook met elkaar, je moet elkaar zien, je moet met elkaar optrekken. En dat is eigenlijk sindsdien ook gebleven. We zijn 2 jaar bij de Middelmalaakerk ingetrokken. Eigenlijk waar we vroeger de splitsing hadden, daar kwamen we nu weer mee samen. Dat was best wel heel mooi eigenlijk om te zien. En we hebben ons eigenlijk ook gevoegd, niet meer als meekijker, maar als lid van de werkgemeenschap van kerken hier in Harlingen. Ja. En doen daar altijd actief aan mee. Dus je ziet wel dat er best wel een hoop veranderd is in hoe je eigenlijk als kerken optrekt.
0: Ja, ja zeker. Nou, dat is alweer een mooie opening geweest na een trieste gebeurtenis.
1: Ja. Ja.
0: De kerk heeft ook een naam gekregen, De Haven. Hoe is die naam ontstaan? We weten natuurlijk allemaal, Harlingen heeft een aantal havens. Maar hoe is die naam ontstaan? Hoe is die bedacht?
1: Ja, dat is een mooi verhaal. Wij wilden hem eigenlijk een naam geven. Was bedacht, alleen hoe dan en wat dan? Dus toen is er een prijsvraag uitgeschreven binnen de gemeente van nou, doe maar eens een gooien. En waarom dan op die naam? En dat werd uiteindelijk door Dirk Scheepstra gewonnen. Die kwam met het idee van De Haven. Alleen waar kwam dat dan vandaan? Nou, dat zal ik je voorlezen. Dat is een verwijzing naar een songtekst van Bluff. Bluff had een song en dat zegt: hier ben ik veilig, hier ben ik sterk, hier ben ik heilig. Dit is mijn kerk, dit is mijn haven. Hier leg ik aan, hier kan ik slapen, hier moet ik staan. Dus de kerk als veilige haven in de stad.
0: Ja.
1: Nou, dat was wel zo'n goed gevonden. Dat werd De Haven. Ja, prachtig.
0: Goede motivatie.
1: Ja.
0: Nou, ik heb ook een lied gevonden over de haven. En dat is De Haven van Rust. En dat wordt gezongen door het mannenkoor Ongerongs uit Urk. En ja, Urkers die worden geboren met enorme stembanden. Dus we gaan luisteren naar de Haven van Rust door het mannenkoor Ongerongs.

0: Nou, inmiddels kerken jullie alweer een aantal jaren in de haven, zou ik maar zeggen.
1: En, ja.
0: De vraag is eigenlijk, zijn jullie een levende gemeente? Zijn jullie ook actief in Harlingen? Kun je daar iets over zeggen misschien?
1: Ja, wij zijn denk ik geen grote gemeente, maar wel een levende gemeente. Het is echt een warme groep kerkleden die na coronavirus ook graag nieuwe en belangstellende mensen opvangt. We hebben een welkomstcommissie die zorgt dat iedereen die binnenkomt ook zijn plekje krijgt en belangstelling is voor wie ze zijn. We kijken naar elkaar om met diakenen, diaconessen, ouderlingen. We zijn betrokken bij activiteiten, wel in de stad via de werkgemeester van kerken, maar ook wel bijvoorbeeld in de buurt. Er worden regelmatig zogenaamde havenfairs gehouden.
0: Ja.
1: Bloemetjesmarkt, ja. Met elkaar eten en dat is dan ook voor de buurt. Een smakelijke dag hebben we dan ook nog wel. En daar komt best wel een hoop mensen om af om even in een kerk eventjes mensen te ontmoeten, even te eten. Ja, er zijn best wel dingen. Oliebollen was er afgelopen jaar voor de Friese rijders.
0: Ja.
1: Ja, ik denk wel dat we wel als een levende groep mensen in de stad zijn. Ja, en voor de stad.
0: Dan heb ik nog een laatste vraag. Wanneer kunnen de luisteraars, de Harlingers, wanneer kunnen ze het kerkgebouw komen bekijken? En wat is er te doen?
1: Nou, het is morgen de feestelijkheden. 10:30 dan staat eigenlijk de deuren open. En om 11:00 is de officiële start. Met een officiële opening eventjes een moment. Ja, er zijn allerlei activiteiten. Er zijn foto's, oude filmpjes. Er is ook orgelbespelingen. De orgel speelt op elk 10:30. Om 11:30. Dus een 10:30 na opening. Dan opent dominee David de Jong. En ik zal op 11:30 en 11:30 stukken spelen. Ongeveer zo'n 10 minuten.
0: Ja.
1: En Sjauke Bruining die speelt dan om 3:30 en 3:30 nog een keer. We hebben denk ik ook activiteiten voor de jeugd al. En vooral een reunie. Hè, een reunie van oud-gemeenteleden ontmoeten. Wie maar wil. Denkt ik wil daar eens kijken. Of ik hoorde er vroeger ook bij. Welkom.
0: Oké. Nou. Ik wens je morgen samen met de gemeente een hele fijne dag. En ik wil je namens alle luisteraars hartelijk bedanken dat je hier vanavond aanwezig wil zijn om de vragen te beantwoorden. Ik vond het leuk. Ik heb ook nieuwe informatie gehoord. En nogmaals hartelijk dank. We zijn inmiddels ook bijna door de tijd. Dus we gaan alvast afscheid nemen. Van de luisteraars. En ik wil u bedanken voor het luisteren. En ik wil ook een bedankje doen aan Sjoerd Mier en Martijn Miedema, die vanavond samen de techniek hebben gedaan. Volgende week vrijdag, dan wordt de uitzending verzorgd door Harry Nienhuis en Marcel Alders. En ik wens u allemaal een gezegende zondag. En voor de mannen, van de mannelijke luisteraars, zeg ik nog even, zondag is het moederdag. Dus mannen, u hebt nog slechts één dag. En we gaan luisteren naar een lied, Genade God, oneindig groot, uit Nederland zingt.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Twee Spaanse agenten zijn omgekomen tijdens een achtervolging van een vermoedelijke drugsmokkelboot voor de zuidkust van Spanje. Drie andere agenten raakten gewond, van wie twee ernstig. Het incident gebeurde voor de kust van Andalusië, een regio die vaker wordt gebruikt voor smokkelroutes vanuit Noord-Afrika. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de botsing van de twee boten van de Guardia Civil. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt, samen met luchtvaartmaatschappijen, extra maatregelen rond overlast. En premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
1: Het alternatief.

0: beter. Bert Tiere.
1: Alternatief. Alternatief.

0: Ja, en over tijd gesproken, hoe laat is het?
1: Ja, goeie. Het is 7:05.
0: Bert. Jongen,
1: ja,
0: goedenavond.
1: Ja, zijn wij, gelukkig.
0: Wij zijn er wel.
1: Ja, en ja. Heerlijk met een korte broek hier naar de studio gekomen.
0: Het is warm.
1: Het is zo warm. Prachtig. Ik snap niet dat sommige mensen naar het buitenland gaan.
0: Ja, nee, maar je zult inderdaad maar naar Kos gaan, omdat je bij jezelf denkt, dan heb ik daar mooi weer.
1: Ja, Corfu is het dit.
0: Oh, Corfu is het. Ja. Oh, ik weet het nog wel. Ik onthoud het niet. Maar het is, nou, maar het is hem gegund en ik ga er soms een keer vanuit dat het daar misschien nog wel een paar graden warmer is.
1: Ja.
0: En we hebben het natuurlijk over Peter, want die is die geniet van
1: onze afwezige.
0: Die geniet van een welverdiende rust.
1: Op 1 mei.
0: Op 1 mei.
1: Op de arbeidersdag.
0: Op de dag van de arbeid. Daar kom ik op het derde uur nog heel eventjes
1: op terug. Ja, dat was ik al bang voor. Als ik de tijd zag van het de
0: ja, dat is een lang verhaal, maar dat heeft speciaal ook voor Peter. Maar goed.
1: Ja, wat Peter doet is een chain record. En ik heb er een gemaakt.
0: Ja, want dit is... Ik ben heel... Ja, oh jee.
1: Dit is de muziek, dit is van de XX. Die komen ineens... Nee, ik moet het niet zeggen, want dan ga ik het verraden. Nee. Ik ga gewoon instarten.
0: Ja. Oh, we moeten eerst even de eerste afkondigen, want dat is natuurlijk wat Peter ook op mij begint.
1: Ja, want dat deed Peter ook altijd. Een Mad One remix.
0: Ja.
1: En die hebben we gedaan van niemand minder dan...
0: Depeche Mode. Van het album Black Celebration.
1: Ja.
0: Question of Time. Ja,
1: Question of Time. We hebben het weer mooi gemaakt. Maar ik zag gisteravond ook weer even voorbij komen van Mad One. En dat is een met Simple Minds erbij.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, nou, misschien echt lekker.
0: Als we tijd hebben... Ja, dat kan wel. Anders slaan we de steunplaat van Peter.
1: Peter en precies. Dat kunnen we ook gewoon doen. De XX, jongens. Kippenvel.

0: Jongens, jongens, jongens. Het stomme ervan is, bij dit nummer kan ik nooit weer anders zeggen hoe laat is het.
1: Ja.
0: Dat kom ik niet. Ja. Maar dit is heel wat anders dan het origineel van Moby. Dat het een stukje rustiger is. Maar
1: dit wordt gezongen samen met Jacob Lusk. Donkere jongen die daar staat te zingen. Ja. De longen uit zijn lijf staat te zingen. Fantastisch.
0: Hey, en de 4DX's.
1: Ja, en de Change. De XX met intro. Natuurlijk Moby.
0: Ik heb geen idee wat de link is. Ja,
1: Peter had hem al goed, die had hem al geantwoord. Het is Conchella.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Conchella 26.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Daar stonden ze allemaal.
0: Heeft hij dat echt?
1: Ja, heeft het wel.
0: Jongens, het is dit moeten we dus heel lang aanhoren. Ja, dat is het, zelfs uit het buitenland weet ik wat de chain is. Waarom weten jullie het niet als ik in het land ben? Heel knap, heel
1: ja,
0: knap.
1: Ja, zeker. Maar dat was het ook.
0: En dus allebei staan ze op Coachella?
1: Ja, stonden. Want het is al geweest.
0: Oh, is het geweest?
1: Dit zijn opnames van Coachella.
0: Van dit jaar?
1: Zeker.
0: Wauw.
1: Ze stonden daar in 10 april. Was dat Coachella gegeven. En ik kom in de tweede uur kom ik er ook weer sterk op terug. En het programma heeft wel meer van Coachella. Want het volgende nummer is daar ook opgenomen.
0: Ja, deze had ik ook.
1: Maar als je nog even over de XX terugkomen. Die hadden in 2009 en 2012 2 fantastische albums. De XX en de Coatist. Die waren echt fantastisch. En iedereen moet er bijna wel in de platenkast hebben, die cd. Want het is een van de meest verkochte cd's, denk ik. En daarna is het gewoon een hele tijd stil geweest. Ja. Tot in 2017 hebben ze nog iets gedaan met I See You. Deed helemaal niks. En in één keer stonden ze vorige week op Conchella. En dat was voor heel veel mensen wel verrassend dat ze daar stonden.
0: Ja,
1: dat concert teruggezien van hun. Maar het was...
0: Maar zingen ze eigenlijk wel?
1: Ja,
0: is het echt alleen maar ambient en een beetje... Want ik moet je zeggen, ik heb wel eens eerder wat... Ik heb wel van ze gehoord, maar om nou echt te zeggen dat ik hier al bekend mee was, niet?
1: Ja, nee, nou, ik heb het hele... Want Conchella kon je helemaal live streamen vanaf YouTube. En ja, ik vond het een fantastisch... Alleen Justin Bieber, die was in de hoofdact.
0: Ja.
1: Op de vrijdagavond of op de zaterdagavond.
0: Ja.
1: Nou, Sabrina Carpenter en The Strokes. En Carol. En Major Lazer was er. Wet Leg was er.
0: Oeh.
1: En straks in de tweede uur ook nog iemand die er ook was. Uit Nederland. En die heeft heeft het echt. Nou ja, ik kom daarop terug straks.
0: Okay.
1: Maar wie er ook stond, en dat vond ik ook wel weer verwarrend. Het was mijn grote held Jack White.
0: Goh.
1: En die heeft daar ook een single gedaan. God and the Broken Ribs. Live van Conchella.

0: Even heerlijk.
1: Voor mensen, even tot rust komen.
0: Voor mensen die lekker op een terras zitten met een niet nader te noemen biertje en een niet nader te noemen land, is dit even een heel erg lekker acclimatiseren. Dit was Morchiba met Otherwise. Al een oud nummer uit 2002 van het album Churango. Maar dit is.
1: Niet.
0: Nee, hè? Nee. Oh, Morchiba is echt fantastisch. Het is, ze hebben heel veel invloeden van Massive Attack. Ja. En daar moest ik vanmiddag nog even een beetje denken, want er stond weer een nieuw standbeeld van Banksy stond er in Londen.
1: Ja, een prachtig beeld.
0: Ja, en iedereen weet natuurlijk dat een helft van Massive Attack, of althans, ik ben ervan overtuigd dat een Banksy is. Maar goed, we komen nu, en dit vind ik wel leuk, want wij...
1: Ja. Ik zou hem nog verder afmaken, de dubbel...
0: Oh ja, jij zou hem afmaken, want ik zag op een gegeven moment één double dutch staan. Ik denk, hij vraagt aan mij die andere double dutch.
1: Nee, ik moet er even een leuke erbij vinden.
0: Ja, dit is echt een onheilige heilige combinatie
1: dus
0: die
1: ik denk
0: ernaar
1: van, nou, ik moet even zien hoe we dit gaan doen. Maar ik had al iemand staan op de Double Dutch. Ja. En ik had er een beetje bij gezet. Want ik denk, weet je wat, we doen een keer Double België. Want we draaien veel Belgische muziek.
0: Oh, vandaar. Oké. Okay. Shit.
1: Nee, dat geeft niet. Ik moest nog een tweede goeie vinden.
0: Ja. En ik denk, nou, ik zal niet zeggen dat die tweede goed is.
1: Ja, die is ook heel goed. Nee, die is misschien nog wel mooier. Dus we hebben een Belgisch-Nederlandse...
0: duootje. Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, dit is Pommelien. Thijs, die krijgt echt iedereen stil met Cassandra in het live programma Live, Live, Live. Ga dat maar eens zien, want het is een machtig mooi programma.

heb er niets mee gedaan. Ik zat maar wat te wachten. Ik had naar buiten kunnen gaan. Ik had vrienden kunnen maken. Ik had liefde kunnen vinden. Ik had iets nieuws

0: de dag weer aan. Dus morgen zit ik weer de hele dag thuis te wachten op een pakketje.
1: Ja, wie herkent dit
2: ja,
1: niet?
2: Ja, dit is echt zo goed. Ja, dit is...
1: Ja, het is precies zo.
2: Ja, het is echt zo. Roel Zevenburg met... Ik zit de hele dag thuis te wachten op een pakketje. Ja, ja, dat is leuk. Ja, niet geheel omdat het natuurlijk ook met mijn werk te maken heeft. Dus
1: ja,
2: vandaag,
1: ik zou zeggen, mag je nog wel op je werk komen?
2: Ik mag nog wel op mijn werk komen. Nou, ik heb dit om mijn werk even gedeeld. En het is inderdaad ook echt in e-mails die

0: Lamp ook, we hebben je gemist. Ja. En dat je bij jezelf denkt, ja, hoezo, ik was toch thuis? Waarom hebben jullie mij gemist? Dat kan helemaal niet. Nou ja, goed.
1: Heerlijk. Ja.
0: De volgende, het volgende nummer is A Big Decision. En dat is van de band That Petrol Emotion. Heb je er ooit van gehoord?
1: Nee, never.
0: Ik ook niet, maar ik heb per ongeluk de LP gekocht. Oh. Die zat ergens tussen. En ik vind dit wel lekker.
1: Leef je het eraan vast of zo?
0: Nou,
1: of
0: dat was... Ik kocht het er samen met de Tower of Power. Nou ja, dat vind ik prachtig. Dat draai ik in de derde uur nog even. Maar daar staat deze dus aan vast. Dus ik weet niet of ik deze als bonus heb meegekregen van een verstuurder. Of dat hij hem toevallig niet heeft gezien. Maar ga hier maar eens naar luisteren. Ja. Big Decision van That Petrol Emotion. Ja.

0: ik vind dit wel Peter muziek.
1: Ja.
0: Dit is deze band die heet Antipol en Pedro Code. En het nummer heet The Expanse. En dan moet ik even uitleggen. Antipol, dat is eigenlijk de naam van de gitarist Karl Morten Dahl. Uit Noorwegen. En Pedro Code. En ze brengen op 19 juni van dit jaar brengen ze het album uit Future Echoes. Waar dit ook op staat. En ik, ja, het is Cold Wave. Het is post-punk. Ja. Het, ja, is, het is allemaal fantastische namen.
1: Dubbeltjes zoeken ze wel.
0: Nou ja, dat is inderdaad. Dat is hoe heet die zak?
1: De Ode.
0: De Ode zie je wel. Ja, wat erg. Ik ben er nooit in die Ode geweest. Maar ik heb het idee dat ik er wel bij geweest.
1: Oh, dus, ja, iedereen liep daar bijna met dezelfde kleding.
0: Het is allemaal donker.
1: En heel veel zepen dan in het haar.
0: Zepen, ja. Ja.
1: Vroeger deden ze om hanenkammen te maken. Ah, dat natuurlijk... zeven. Het was geen gel of zo, zoals we nu een beetje hebben.
0: Dat knijt er hard natuurlijk.
1: Ja, precies. Behalve als er bier overheen ging, ja, dan zakte het helemaal weer in elkaar. Dat gebeurde dan ook wel eens. Dus dat.
0: Goed verhaal dit.
1: Ja, zeker.
0: We hebben nog één nummer te gaan voordat de steunplaat komt. Ja. En dat is Two Feet met The Way She Looks.

0: Ja.
1: Ik weet niet wat hij op het laatst zei. Maar dit is echt, dit is...
0: Dit is in de Boiler Room in Tokio. Hij is heel beroemd in Japan. Yushuku Yukumatsu. Dit is een beetje Firestarter. Je hoort het niet helemaal, maar... Hij staat daar achter 2 draaitafeltjes, 3 draaitafeltjes en een publiek, gewoon midden in het publiek. En al die mensen die gaan natuurlijk uit hun dak.
1: Ja,
0: je moet het even zien.
1: Ja,
0: wil je hem zien? Hij komt 29 mei in Belfast. Kaartje kost €170.
1: €170?
0: Ja.
1: Inclusief vliegreis, mag ik hopen?
0: Nee, dat zit er nog
1: dat niet, zit er niet bij. Nee, daar was ik al bang voor.
0: En de steunplaat van Peter.
1: Ja, dat was Never Knows Best met het nummer I Guess. En dat komt van hun 2023 album. En ze hebben in 2026 een nieuw album uitgebracht. En dat heet Something From Nothing.
0: Ja?
1: En dat is in ieder geval een steunplaat. En het grappige ervan is, het is allemaal een beetje in dat echo en de gitaar een beetje in die dark wave.
0: Ja, de laatste drie nummers.
1: Dat is een fijne, dit was een fijn uurtje, al zeg ik het zelf.
0: Een Petersen uurtje. Geen bliepjes en bloepjes. Ja, nu dan.
1: Ja, maar we zijn er nog niet.
0: We zijn er nog zeker niet. Dus ik hoop dat Peter wakker is gebleven bij deze muziek. En ik zie hem helemaal op zijn balkonnetje staan daar. Met Ellen en dan zo over dansen. En ik denk, wat is dit?
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. Het staakt het vuren zou gelden op 9, 10 en 11 mei, rond de Russische herdenking van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Trump komt er ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Officiële bevestiging uit Moskou en Kiev is er nog niet. Het kabinet trekt €100 miljoen uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
4: Het alternatief.

0: Peter, Bert, Tieren.
1: Alternatief.

0: Dit nummer had hij gemaakt voordat hij naar Concella ging. En daar waren ze natuurlijk wel aardig trots op. En dan hebben we het volgende. Hij staat op Concella. Hij staat van tevoren met Concella. Staat hij met niemand minder dan Paris Hilton te dansen samen. Jongens, dat is een TikTok-filmpje geworden. En dat is natuurlijk compleet viral gegaan. En iedereen, want je moet hem op YouTube zien hoe hij daar optreedt. Ja. Hij gaat daar buurman uit Berlijn doen, Filthy Dog. He, die heb jij wel eens als steunplaat gehad.
1: Klopt.
0: Nou, die gaat hij dus te horen brengen op Concella. En de mensen die gaan uit hun dak. En ook de comments onder de YouTube-filmpjes, die zijn gouden. Geloof me, ga dat maar eens zien. Dit is Joost.
2: How you doing?
3: So, I will say it to the day I die. I'm a Dutch guy. I come from the Netherlands. If you've never been, please go sometime. We have a lot of great export products. One of them is hardcore, happy hardcore, stuff like that. We have a certain dance, and I brought personally the best dancer from my country. He's also a security guy working at the festival. Please welcome my friend Bram. When the bass drops, when this next song starts, I want you to go ape shit. Can we do that? Nah, nah, nah, nah. Can we go crazy?

0: Wat een geweld dat je dit anno 2026 op een podium durft te zetten.
1: En dat op Amerika.
0: Ja, is ongelooflijk.
1: En dan ook Nederlands-Duits zingen en je de reacties onder die...
0: Ja, ik zit net naar het filmpje te kijken. Hij is op een gegeven moment helemaal stuk. Ja. Dan ligt hij lang uit op het podium.
1: Hij heeft naam waargemaakt daar op het podium met Concella.
0: Jongens.
1: En vooral met dat filmpje natuurlijk met Paris Hilton. Dat gaat echt de hele wereld.
0: Ja, ik ga het zo meteen even bekijken. Ja. Ik vind dit erg leuk om te zien. Het is heel grappig dat hij zegt...
1: dat een Nederlander in Amerika gewoon Nederlands zingt.
0: En er komt hardcore uit Nederland. Hij zegt dat het eerste beste exportproduct is hardcore. Hardcore is al lang uit, maar het interesseert hem niet. Dat vind ik heel knap.
1: Nee, het was alleen in Nederland en Australië volgens mij dat hardcore echt erin was. Maar ik denk dat die Amerika plat gaat.
0: Ik vind het leuk. Ik vind het erg. Maar ik vind het ook knap dat zo'n festival als Coachella op een gegeven moment... Weet je wel, laten we die Joost Kleiners vragen.
1: Ik zou misschien het Euro Songfestival hebben kunnen winnen.
0: Nou ja, goed. Maar dit is fantastisch. Leuk.
1: Dus dat was mijn opening eigenlijk. Ga nu verder. En ik kwam weer een tegen. J.P. de Baby.
0: De remix Milk, Sugar en James Hurt. Ik heb nog nooit van gehoord.
1: Run DMC toch wel, hè? Die man
0: Run DMC, dat klinkt wel aardig bekend.
1: Die man die het gedaan heeft, die Schutter heeft binnen heeft gelaten, die is nou eindelijk voor 5 jaar komt hij vast.
0: Oh, serieus?
1: Ja, ze hebben iemand heeft de deur met opzet opengedaan, wetende dat hij een pistool in de handen had.
0: Oh, dat meen je toch?
1: Ja, dat stond laatst in de krant, las ik een stukje.
0: Dus dat was een samenzwering. Oh,
1: ja,
0: lekker dan.
1: Ja, misschien. Dus, daar heeft zich meer afgespeeld in ieder geval. Maar waar we het over hebben, dat weten jullie nog niet thuis. Nee. Dat zijn natuurlijk Run DMC. En dit is even een hele lekkere 12 inch. Dit is It's Like That, maar je hoort hem weinig.

0: Ja.
1: Oh, jongens, jongens, jongens.
0: Een hele andere Galvanize gemaakt met Chris Lake. En Chris Lake moet je misschien weer kennen van Dead Moon 5 en Skrillex. Want daar doet hij ook heel
1: veel. Oh, serieus? Met Skrillex?
0: Ja, daar doet hij wel heel veel remixen mee. En hij is op het moment een van de toonaangevende figuren in de hedendaagse elektronische popmuziek.
1: Leuk, ik ken het niet, maar ik vind het erg lekker klinken. Dit waren even vier, dit was even wakker worden.
0: Ja, Nieuw-Zuid staat er beven, geloof ik.
1: Dit is echt heel erg lekker.
0: Maar ik draai de Chemical Brothers, want die hebben dit nummer gemaakt. Ja. Tom Rowlands en Ed Simons heten die twee jongens. En die twee jongens heb ik een beetje aan het volgen geweest. Want die Tom Rowlands, die heeft weer een connectie met de Aurora. Dat is ook weer een band uit Noorwegen.
1: Ja.
0: En met Aurora heeft hij wat gedaan. En dat meisje Aurora, die is weer, het is een klein blokhuisje, maar die is weer samengegaan met z'n tweeën. Dus Tom Rowlands en de zangeres Aurora, ik weet haar echte naam niet.
1: Nee.
0: Maar dat is een Noorse madame. En die hebben het bandje Tomorra opgericht.
1: Lekker hoor, is hier.
0: En als je ze wil zien, ze staan op Best Keep Secret staan ze dit jaar. Ze stonden ook op Conchella. En ja, Peter, sorry, maar de bliepjes en bloepjes komen hier weer echt helemaal naar voren. Maar dit is een hele, hele lekkere. Dit is het nieuwe album van hun, is net uit. En dat is In A Minute. Dit is Tomorra.

0: Ik moet even zeggen dat het een half uur, 30 uur geduurd heeft voordat de eerste gitaar te horen
1: was. Ik hoop dat Peter nog luistert, want hij is natuurlijk helemaal gek geworden van die bliepjes en bloepjes. Maar hij was gewaarschuwd. Nou, en dit moet hij wel goed kunnen, want dit is een opkomende Ierse zware alt-grunge brand uit Londen. Of Dublin moet ik zeggen, nu komen ze uit Londen, maar ze kwamen uit Dublin. En deze twee jongens kwamen elkaar tegen bij de anonieme alcoholisten.
0: Oh, wow.
1: En toen dachten ze, hey, wij gaan ook muziek kunnen maken. En vandaar dat ze nu... en hun single, debuutsingle van Sheeling, die is op Kink FM uitgeroepen tot de Kink XL.
0: Oh, serieus?
1: En dit is de opvolger eigenlijk van die nieuwe single.
0: Underrated Bleach.
1: Die hebben we ook nog nooit gedraaid volgens mij.
0: Bleach 93. Ja. Ik heb nog nooit van de band gehoord. Nee, nou, maar het klinkt erg lekker.
1: Dat helemaal. Nou, en dat ik toch wat in de live songs een beetje zat allemaal.
0: Is dit,
1: eentje tegen.
0: Is dit de cover van wie ik denk dat dit de cover is?
1: Ja, dit is absoluut de cover. Oh, en ik ben hier zo benieuwd naar. Wat zij zegt zelf ook in het begin, dat kun je ook horen. Ze zei, ik hoop dat ik het droog hou. Meer zeg ik niet.
2: We've never played live before. We knocked it up as a great tribute to The Cure, who we're obsessed by. And without whom we would not be here tonight. For a million and one reasons. But we have been so moved by Cure music since we were kids. And so we worked this song up as a tribute to them. And of course to the great Robert Smith, who invited us to be here tonight. And I'm going to try and get through this song without crying. I may or may not manage that. But I will do my best.

0: Stones.
1: Ja, er is weinig zo goed als dit, hoor. Dit is
0: Jimmy
1: echt,
0: Shelter.
1: Oh, fantastisch, ja.
0: En daarvoor moet ik nog even afmaken. The Garbage met The Love Song van The Cure. Maar dat was op een Teenage Cancer Trust fonds. Gesponsord door Robert Smith. En,
1: oh, dat meen je?
0: Ja, en Garbage wou dat graag spelen.
1: Wat een zeldzaam, want je moet dat maar durven om een Love Song even te coveren.
0: Zo.
1: God, jongens, wat was dat mooi. Dat was echt heel mooi.
0: Ja, hey, en de reden waarom ik de Rolling Stones draai, is dat er ineens in de hele wereld in één keer borden, reclameborden staan, zoals Londen, Parijs, Amsterdam, Sydney. En daar staat op met het Stones logo, met dezelfde tekst in alle verschillende talen waar ze staan, foreign tongues. En ja, dat betekent vreemde tongen.
1: Ja.
0: Nou, kan het wezen dat of een hele rits muzikanten de Rolling Stones naspelen.
1: Gaan coveren in allemaal verschillende talen.
0: Oh
1: shit, ja, dat kan natuurlijk ook nog.
0: Dus daar zit ik aan te denken. Of er komt echt iets nieuws van de Rolling Stones aan. Maar de Britse media zegt dat er een nieuw album komt. Dus dan moeten we dat maar geloven, denk ik.
1: Ik vind het wel opmerkelijk dat ze dat er vlak na Record Store Day doen. Want dat is natuurlijk fantastisch. Waar je dat je op Record Store Day. Maar aan de andere kant, de Stones die verdienen ook een eigen dag om dat uit te
0: doen. Ja, daarom. Dus ik weet niet wat hier nu gaat gebeuren. Maar ja, 10 juli staat er overal bij. 10 juli. Dus dan
1: 10 juli. Dat is de volgende dag dat wij niet uitzending hebben.
0: Nee, dan hebben we wel uitzending, maar dan is er...
1: Oh, dan hebben we wel uitzending, maar dan is er iets met Show de Boel of wat. Dan een spel met ballen of wat.
0: Ja, precies. Ja. Dus daar zijn we niet bij uitgenodigd.
1: Nee.
0: Dus daar gaan wij ook niet de muziek bij draaien. We gaan even wat nieuwe muziek draaien. En dat is ook eigenlijk wat nieuwe muziek.
1: Dat doen we niet.
0: Nou ja, of ze moeten echt vragen. Dat kan ook
1: nog. Nieuw.
0: Dit is Liberty Card en die band. Ik vind het een heerlijk bandje uit Amsterdam. En ze zingen nou Card Out of Context.

0: dit is de homesick.
1: Esperanto. Net wat ik zeg, ik zei het net tijdens het nummer tegen je. Dit moet ergens uit de krochten van de jaren 80 komen.
0: Nee,
1: hoop
0: het
1: ik.
0: Is echt 2015.
1: Nee, dit bestaat niet. Serieus?
0: En, heb jij maandag naar de tv gekeken? Dat koning en koningin in
1: ja,
0: de
1: ja, ja, zeker. Ja, heb ik gezien.
0: Het exportproduct uit Dokkum is deze band. The Homesick.
1: Dit komt uit Dokkum.
0: Dit komt uit Dokkum.
1: Donder op. Ja. Echt waar?
0: Dit komt uit Dokkum. En ja, ze zijn... even kijken met wie ze zijn. Jaap van der Velde, Elias Elgersma en Erik Woudwijk uit Dokkum. En die maken deze muziek. En ik vind het een beetje naar de early nits.
1: Ja, natuurlijk. Dit is hard. Dan dacht ik...
0: Ragazzi stijl.
1: Zeker, dat is
0: en
1: het ook.
0: Ik vond het heerlijk. Een beetje bliepjes en bloepjes natuurlijk ertussendoor.
1: Nou, als je, dus, als je mij niet
0: maar ik weet niet zeker waar Esperanto wanneer dat gemaakt is. Voor mij is het 3 jaar oud.
1: Ik ga voor je nakijken.
0: En ik weet in ieder geval dat ze uit Dokkum komen. En we gaan nou de CD nummer 5 doen. Ik heb er een uit het kastje getrokken en dat is deze. Maar hij is wel makkelijk te raden, denk ik.

0: Hierna gaat de steunplaat. Maar dit was niemand minder dan...
1: The Fine Young Cannibals.
0: Ja, goed. En dat was van het album The Raw and the Cooked. En natuurlijk met hun grote hit She Drives Me Crazy.
1: She Drives Me Crazy, ja.
0: Stond daarop. En ja, hij heeft het uit de kast gepakt. En die hebben we net gedaan.
1: Ik vind hem erg leuk. Lang niet goed, nee. The Fine Young Cannibals. Maar ik ben nu heel benieuwd naar jouw steunplaat.
0: Ja,
1: want
0: de steunplaat. Die is echt... Ja,
1: deze man, daar ben ik fan van geworden door jou. Dus,
0: ja. We zouden naar het concert, maar het was een beetje prijzig.
1: Het was een beetje prijzig, ja.
0: Met Sophie Hunger. En dit is hem. Song of I. Stephen Wilson.

0: Jongens, jongens, jongens. Wat gebeurt er? Een krankzinnige hoeveelheid in dit nummer. Ja. Het is niet normaal. Maar wat dit, is dit goed?
1: Dit is een oud nummer. Dit nummer komt het namelijk uit 2017.
0: Ah, houd
1: album.
0: Op nou.
1: Maar hij heeft dit album een beetje, of andere nummers, oude nummers, heeft hij weer helemaal tot nieuw leven gebracht. En dit heeft hij gedaan met Sophie Hunger. En dat is een Zwitserse componist die ook wel eens op Glastonbury stond. Ik denk dat ze daar elkaar van kennen of zo. Jongens. En zo hebben ze bedacht dat dit nummer is een oud nummer uit 2017. Oh. Bijna 10 jaar oud. Maar gewoon in een compleet nieuw jasje gestopt. En hij is 2 dagen oud. En hij heeft iets van 25.000 weergaves al
0: gehad. Dit is zo verschrikkelijk.
1: Maar hij is gewoon lekker.
0: Oh. Nou.
1: Zeg maar lekker.
0: Zeg maar lekker. Oh, een statement van
1: ja,
0: de dag.
1: We gaan even met Laibach. Jij zei dat het hardrock was. Maar voor
0: ja,
1: mij
0: nee.
1: Heel zacht.
0: Laibach.
1: Nou, dit is Laibach.
0: Ik ben benieuwd.
1: Jongens, tot na het nieuws van 10 uur.
0: Ja, joh.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het anders hantavirus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. En het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
0: Het alternatief.
2: Hallo, Mr. DJ.
3: Attention, attention, attention.
2: Hallo, Mr. DJ.
4: Avez-vous votre DJ à la sono?
3: Attention, attention, attention.
4: Écoutez le show musical.
5: Yeah! Music machine.
2: Hello, Mr. DJ.
3: Attention, attention, attention.
2: DJ.
4: Avez-vous votre DJ à la sono? Écoutez le show musical.
3: Yeah! Attention, attention, attention.

0: Ja. Ja, dit is 12,5 minuut lang. The Mission met Tower of Strength.
1: Hij verveelt nooit.
0: Nee, dit verveelt echt niet. En dit is dan ook nog een keer de Bombay to Cairo Trans Mix.
1: Nou, ik denk dat met zo'n snelle trein dat we dat wel kunnen halen, denk ik,
0: precies,
1: met deze mix.
0: Dat denk ik ook. Maar het is prachtig natuurlijk. Helemaal de mannen die komen natuurlijk bij elkaar gekomen uit... voor een heet ze Sisterhood. En er komen twee mensen komen uit de Sisters of Mercy.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is vandaar. Ik heb hem een tijd geleden heb ik deze op LP gekocht. En alleen vanwege dit nummer. Dat was fantastisch. Ik denk, laten we daar eens mee beginnen.
1: Heerlijk.
0: Nu, Rez, wel eens een keer vaker wat van gedaan. Ja. Rez heeft in het verleden wel met Underworld opgetreden. Deze dame uit Genua, die maakt fantastische dansmuziek, electric music. En ze heeft een nieuw nummer uit, dat heet Stripe. En dat is een beetje in de trant van wat wij in het vorige uur wel een beetje geduid hebben. Ga dit maar even luisteren.
1: Lekker hoor, een balkonnetje.
0: Ja, dat is wat.

0: Ja, dit is 5 minuten lang. Doet Thomas D. En Thomas D. is een van de leden van die Fantastische Vier. Die ooit het Duitse rap zijn begonnen met het fantastische Dida.
1: Wat ik ooit was geleden. Maar iets van de München en Vrijheid. Maar...
0: Nee. Dat doe ik jullie alleen maar aan als jullie er allebei zijn. Dat is ook wel zo leuk. Nee, maar deze man is 50 geworden. En wat hij heeft gedaan, hij heeft eigenlijk zijn hele leven een beetje overkeken. Vanaf het moment dat hij geboren was, zijn eerste liefde. Succes met die Fantastische Vier. Nou ja, goed. Dat heeft hij allemaal op rap gezet. Als je de kans krijgt, zoek deze lyrics eens een keer op en vertaal ze eens een keer in het Nederlands. Want het is echt prachtig wat deze man zegt.
1: De plaat.
0: Nou, jongens.
2: De plaat en zijn verhaal. De plaat en zijn verhaal.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Ja, sorry, het echot nog wat na.
0: En dit is een lang verhaal. En dat was eigenlijk in eerste instantie niet de bedoeling. Alleen toen ik aan het schrijven was, ik was klaar met schrijven. En dacht ik, wat is de tekst? En ik heb er al heel veel tussenuit gehad. Ja. Dus ga hier even voor zitten. Het is wat meer maatschappelijk betrokken dan anders. En ook speciaal voor onze vrienden in Griekenland.
1: Ja.
0: Daar gaat hij. Bert, vriend, postbus 51. Kennen we het nog?
1: Ja.
0: Voor onze jonge luisteraars, Postbus 51 was de OG, de moeder of vader zo je wilt, van het huidige Rijksoverheid.nl. Bekende campagnes waren onder andere Leuker kunnen we niet maken, wel makkelijker, Bob jij of Bob ik, Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid en Ding Flof Bips. Het waren reclames met een maatschappelijke boodschap. Naast Rijksoverheid.nl kennen we ook Sieren. En veel mensen denken dat Sieren, de stichting Ideële Reclame, de opvolger is van Postbus 51, maar dat klopt niet. Hoewel beide relevante boodschappen brengen, staat Sieren los van de overheid en is het opgericht om maatschappelijke thema's onder aandacht te brengen. Juist ook onderwerpen die de overheid laat liggen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de maatschappij, dat ben jij. Of vuurwerk, luister er nog maar eens naar. Na 1 januari kan het misschien niet meer. Of durf duidelijke taal te vragen en onbewust asociaal. De meest recente campagne, verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Polarisatie. De website van SchoolTV omschrijft het als volgt. Wanneer groepen in de samenleving het steeds minder met elkaar eens zijn en tegenover elkaar komen te staan, ontstaat polarisatie. Tijdens de coronapandemie kreeg dit fenomeen opnieuw zuurstof. Gevoed door internet werden tegenstellingen uitvergroot en verscherpt. We kennen allemaal de discussies over vaccinaties, complottheorieën, 5G-masten, fakkels bij Kaag, tribunalen, boerenprotesten, omgekeerde vlaggen, bescherm onze kinderen en ga zomaar door. Polarisatie. Vroeger bestond het ook al noemden we het niet zo. Wij zijdenken noemden we dat. Verwijdering, verzuiling, tegenstelling. Het is van alle tijden en van alle landen. Wacht, nu sla ik even een stukje over. Het is van alle tijden en van alle landen. Lieverd, het zijn allemaal gelukszoekers, is een van de uitspraken in de huidige campagne. Doelend op het generaliseren en stigmatiseren van mensen die hier asiel aanvragen. Voor een bepaald vooringenomen deel van onze bevolking doet de reden niet toe. Of het nou armoede, vervolging, racisme, oorlog of werk, het maakt ze niet uit. Kam en scheren. En aangezien het vandaag 1 mei is, de dag van de arbeid, neem ik arbeidsmigranten even als voorbeeld. Zo noemen we ze tegenwoordig. Mensen van buiten die hier in Nederland werk zoeken en vaak vinden. Mijn tandarts, mijn kapper. Het meisje dat me bediende op het terras in Grauw. De timmerman die mijn dakkapel repareerde. Polen, Roemenen, Bulgaren, maar ook hoogleraren en universitair docenten. Chinese restaurants, pizzeria's, shawarmazaken, kapsalons, bouw, horeca. Allemaal arbeidsmigranten. Broodje dunner, babi pangang, kuluyuk, satésaus, sushi, cappuccino, kimchi, matcha. Ontstaan in het buitenland en hier gebracht door migranten. Vroeger heten ze anders. Gastarbeiders. Mensen die in de jaren 60 en 70 naar Nederland kwamen. Spanjaarden, Portugezen, Turken, Marokkanen en Grieken. Voor laaggeschoold en laagbetaald werk. In een economie die op volle toeren draaide en mensen tekort kwam. Zij kwamen om economische redenen. Van beide kanten klopt het. Daar was te weinig werk, hier te veel werk. Win-win. En ook nog eens een keer beter betaald. Velen vonden het geluk en de toekomst die ze zochten. Het beloofde land, melk en honing. En, nou goed voorbeeld, want als je de Bijbel mag geloven, waren 2600 jaar geleden Mozes en de Israëlieten ook al op zoek naar een beter bestaan. Door polarisatie is de vluchteling, de arbeidsmigrant, tegenwoordig vaak een tussenhaakjes gelukszoeker. Iemand die het brood uit de mond van de Nederlander zou stelen. Maar opvallend genoeg kijken we massaal naar Ik Vertrek of B&B voor Liefde. Strikt genomen zijn dat ook arbeidsmigranten. Nederlanders die vertrekken en elders gaan werken. En zelf was ik dat ook toen ik in Frankrijk woonde en werkte. Ik verdiende daar mijn geld, maar gaf het grotendeels in mijn thuisland uit. Ik was ook een profiteur. Shame on me. En demonstraties tegen huisvesting van asielzoekers zoals we die nu zien, waren in de jaren 80 zeldzaam. Toen ging het voornamelijk over kernwapens, huisvesting, energie en onderwijs. Overigens zijn dit nog steeds actuele onderwerpen, al denk ik niet dat je het Mali-veld nu hiermee gevuld krijgt. Het ging niet over gezinshereniging of nareizigers. Maar stel je voor, je laat je gezin tijdelijk achter om een betere toekomst te zoeken. Als je die eenmaal hebt gevonden, wil je hen toch laten overkomen? Als Nederlander die een château runt in Frankrijk, wil je toch ook dat je partner en kinderen kunnen komen? Als je een skischool hebt in Oostenrijk en meedoet met het fantastische Winter vol Liefde, wil je toch ook dat je geliefde daar een leven kunnen opbouwen? Of als je gewoon werk hebt gevonden in Italië, hoop je dan niet dat jij en je gezin gebruik kunnen maken van de voorzieningen, huisvesting en onderwijs? Ook dat is nareizen. En dan hebben we het nog niet eens over oorlog en daarom vluchten. Dat doe je niet uit opportunisme. Niemand kiest ervoor om in onzekerheid dicht op elkaar in tijdelijke opvang te leven. Je zet je leven op pauze omdat alles beter is dan waar je vandaan komt. Alles laat je achter. Je huis, je verleden, je dieren, je naasten. Alles. Je zoekt geluk. Je hoopt. Je offert zekerheid, rust, eigenwaarde en privacy op. Zonder te weten wat je te wachten staat. En ondertussen word je in dit land al voor je aankomst al veroordeeld. Goed. Ik denk dat ik mijn punt gemaakt heb. Terug naar de jaren 80. 1987 om precies te zijn. 39 jaar geleden. Het nummer van vanavond bestaat uit twee delen. Deel 1 en 2 staan als eerste en laatste nummers op het zesde studioalbum van de band. En deze band en haar zanger kun je goed vergelijken met een muzikaal Postbus 51. Want op dit album vind je ook nummers over racisme en ongelijkheid. Het nummer van vanavond gaat over een onzekere reis. Het verlangen om samen te zijn op een plek die als een beloofd land aanvoelt. Pursuit of Happiness. En beide nummers vertellen samen een verhaal wat ook van alle tijden en van alle landen is. In deel 1 horen we het verhaal van de man, de vooruitgereisde arbeider. De tekst gaat als: vroeg in de morgen, hij staat op. De fabriek gaat open op het ritme van de klok. Ver weg in zijn vaderland, niemand kent zijn naam, maar dit is welvaart, de 20e eeuw. Laat in de avond, dit is zijn dag vrij, drukke straten en niemand gaat opzij. De angst in zijn ogen, iemand roept hem na. Soms in zijn dromen neemt hij wraak. In deel 2 kunnen we zijn partner horen, die onderweg is naar hem toe. En toen was het stil, de straten zijn leeg. Iedereen slaapt, iedereen leeft en daar ga ik heen, waar dromen waarheid zijn. De nachten alleen dacht ik aan jou, maar dit hart klopt, onafgebroken, op zoek naar jou. Wat heb ik verloren en wat neem ik mee? En zal ik ooit vrij zijn waar ik ook ga? Ze wordt verscheurd door verlangen, angst en hoop. Is ze voorbereid op wat haar te wachten staat? Maar alles is beter dan waar ze nu is. Dus springt ze. Samen gaan ze proberen een leven op te bouwen in een land dat welvarend en veilig is en zich graag presenteert als open en tolerant. 80 jaar geleden boden we onderdak aan onderduikers en waren we dankbaar voor koninklijke opvang in Canada. In de jaren erna vertrokken Nederlanders zelfs naar het buitenland voor een beter bestaan. En recenter nog zochten en vonden coronasceptici hun toevlucht in Paraguay. Over 3 dagen zijn we weer 2 minuten stil en dan denken we aan de verschrikkingen van oorlog wereldwijd. Een fakkel als symbool. En de dag daarna ontsteken we het bevrijdingsvuur in Wageningen. Uit de dankbaarheid en opdat we nooit vergeten. En dat we ons realiseren dat we in deze wereld ooit allemaal migrant waren. Zolang er hoop is, zolang het vuur nog brandt, geef door die fakkel die gloeit in je hart. Zwart, wit, jij, ik, we staan voor de poorten van het beloofde land.

0: Heerlijk even naar die knopjes.
1: Dans le Cosmo. En ja, dit is van, dit, zo heet de band. En het nummer heet Sal Garmin. Schrik niet, deze band heeft 29 luisteraars per maand. Dus ja, wij zijn
0: van, nummer 30.
1: Van de allereerste. Zij omschrijven zichzelf als soort van kleurrijke, speelse, Franse muziek.
0: Het klonk niet slecht. Nee, het klonk niet slecht. Ik dacht ook nog even iets Nederlands te horen. Maar
1: nee, dit is echt...
0: echt goed dit, luisteren was het.
1: Dit zijn alle drie zijn het Duitse dames. Of Duitse moet je maar, Franse dames.
0: Zo.
1: Waar geen woord Frans bij zit.
0: Maar weet je even over die platense verhaal. Ja. Het was een prachtig verhaal.
1: Ja, dankjewel. Ja, dat is, ja, ik denk naar aanleiding van het is en bijna, het is natuurlijk 1 mei, dag van de arbeid. En nou ja, goed, toevallig met alle rellen rond de AZC's, nou, mensen die hier komen. En 4 mei en 5 mei dacht ik, nou weet je wat, die gooi ik even allemaal bij elkaar.
0: Ja.
1: En ik denk, dan moet een iets meer rood gekleurd verhaal worden voor onze afwezige grootmeester. Dus
0: ja, ik denk dat hij met vlag en wimpel nou bij op het balkon staat.
1: Ik denk, ik denk dat hij bij het volgende nummer...
0: Even naar de wc gaat. Ja, dat denk ik
1: ja,
0: wel.
1: Want, ja, want Nine Inch Nails met Closer is al een nummer waarvan je bij jezelf denkt... Ja, nou, die tekst
0: er
1: is
0: ook nog van die Boys
1: En bij. Dan komen Boys Noise er nog even bij. En dan krijg je het volgende nummer.

0: Ja, ik ga toch zeggen, het is min of meer of dit soort van vloeibare muzikale porno is die gewoon in je oor wordt gegoten. Ja, wat Kennis maakt en die stem erbij, dit is dan Carousel, een van hun nieuwe nummers. Ik vind dit goed, jongens. Ja, en het is echt, ik heb er nooit een clip van gezien, dus ik ga nu puur op de muziek af.
1: Ja, ja, ik zou eerst een clip zien, dan pas zeggen wat het leuke muziek is. Zo, wat een goede gitarist.
0: Ja, dat is een hele goede gitarist.
1: Zo. Ja, dan, ja.
0: Over een goede gitarist gesproken. Mooi bruggetje trouwens.
1: Ja, zeker.
0: De nieuwe van Duran Duran staat voor je klaar.
1: Ja, met Nile Rodgers.
0: Met de gitarist Nile Rodgers. Dit is Free to Love.
2: This style had a chart. This lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

0: Ja, dat was Duran Duran met Free to Love. De nieuwe van ze.
1: Met
0: Nile Rodgers. Ja, dat is die twee die kunnen ook bijna niet meer zonder elkaar. De Reflex Day is natuurlijk in het begin.
1: Je had te bedenken dat hij ooit hier op Vlieland stond, die Nile Rodgers.
0: Wat?
1: Into the Great Wide Open stond
0: Into the Great Wide Open stond hij daar.
1: 4 jaar geleden of zo.
0: Oh, jongens.
1: Ja.
0: Dat betekent dus dat hij door Halling is gekomen.
1: Ja, absoluut. Hij bleef ook in de beeldstraat staan.
0: Daar is die jongen dus. Ja. Oh, hij is er niet.
1: Nee. Hij was niet thuis.
0: Hey, over de oude bands gesproken. Die nieuwe nummers uitbrengen.
1: Ja.
0: Dat is Europe. Europe heeft een nieuwe uit. One on one. En ik heb hier een risico meegenomen.
1: Ik zag hem staan. Ik heb hem met opzet niet gedraaid. Dat ik zag dat jij hem als steunplaat al had.
0: En ik zou je vertellen. Ik zag hem staan. Ik heb hem met opzet niet gedraaid. Dus ik heb ook de gok genomen dat dit een goed nummer is. Want het kan ook helemaal ruk zijn.
1: Nou, ik denk jij hebt hem te staan. Dus ik denk dat moet goed zijn.
0: Nee, ik denk. Weet je. Ik sluit af met een nieuwe van de Duran Duran. Een nieuwe voor Europe.
1: Jongens, bedankt voor het luisteren. Want we gaan echt naar het klokje van 11 uur.
0: En dit ging veel te hard, Bert. Ja. Dankjewel.
1: Deze zomeravond.
0: En tot over 2 weken, jongens.
1: En dan weer met z'n drieën.
0: Dan zijn we weer met z'n drieën. Dat was helemaal goed.
1: Bye bye. Bye.

0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Is het nou al afgelopen? Wat jammer nou.
2: Warm air. Still world. Eclipse.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog richting de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze koos vandaag zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het vanavond 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel. En het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
4: Ik wil uit!
2: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
5: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
6: Hou je bek, man.
2: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
8: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
9: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
10: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
9: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
11: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
9: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Vuurwerkhandelaren krijgen vanwege het vuurwerkverbod 100 miljoen compensatie van het kabinet, terwijl ze hoopten op 800 miljoen. Niet bepaald een knaller dus. Eerder zo'n treurig sterretje tijdens een regenachtige nieuwjaarsnacht dat halverwege al uitgebrand is. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Israël blijft Libanon bombarderen. Een Nederlandse oud-militair van de VN die er nog altijd woont zit er middenin. We staan stil bij de dood van Parool-columnist, journalist en activist Karin Spaink. Premier Jette vertelt over zijn week met onder meer de vuurwerkbom op het D66-partijkantoor. Het nieuwe Hongaarse parlement wordt morgen beëdigd. Wat gaat er politiek veranderen in het land na 16 jaar premier Orbán? En waarom live viool spelen op het komende Eurovisie Songfestival zo opmerkelijk is? U hoort straks eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 8 mei.
3: Dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen.
2: Premier Jette reageerde op de vuurwerkbom die gisteravond afging bij het partijkantoor van D66. Deze jongen was erbij.
4: Wij zaten te luisteren naar een lezing en toen hoorden we in één keer een keiharde klap achter ons. Toen hoorde je glas vallen.
2: De bom werd geplaatst door een man van 37. Over zijn motief is niets bekend. Al durft deze buurtbewoner wel een gok te wagen.
5: Er is een hoop onvrede onder de mensen, onder de bevolking. Ze moeten eens luisteren naar de bevolking.
2: Volgens Jette is dit niet de manier om dingen duidelijk te maken.
3: Vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
2: En ook ministers spreken er schande van.
6: Schandalig. Dat is een laffe daad.
7: Dit is echt vreselijk.
2: De uitslagen van de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk druppelen binnen. De Labour-partij staat op een historisch verlies. Deze politiek analist vat het mooi samen.
8: What we can see is a very bad night for the Labour Party.
2: Premier Starmer wint er geen doekjes om.
9: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
2: Maar van opstappen wil hij niks weten.
9: I'm not going to walk away.
2: Veel stemmers zijn overgestapt naar Reform UK. Deze partij van Nigel Farage lijkt de grootste te worden. Farage zelf ziet een politieke aardverschuiving.
10: I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
2: Het Verenigd Koninkrijk is geen tweepartijenstelsel meer, zegt deze professor.
11: It's a fragmentation of Britain's two-party system into a five or six-party system.
2: Voor zo'n 150.000 middelbare scholieren begonnen vandaag de eindexamens. Ook op de eerste dag is het al flink stressen.
12: Ja, vreselijke buikpijn en echt misselijk gewoon. Echt dat ik dacht van ja, nu ik trek het niet meer.
2: Een beetje stress is op zich goed.
13: Want dat helpt je concentreren en focussen op wat je op dat moment te doen hebt. Maar als het de overhand gaat nemen, dan kan het je echt in de weg gaan zitten.
2: En als dat het geval is, kunnen scholieren bellen met de nieuwe stresslijn van het LAX. Die weten wat je kunt doen tegen de spanning.
14: Tips kunnen zijn een stukje buiten wandelen, iets doen wat je rust geeft.
2: En deze scholier weet wel wat haar rustig maakt.
15: Dit is een beetje een vreemd hoor, maar ik luister naar bijvoorbeeld Beethoven, de 7e symfonie.
2: Hoe ging die ook alweer?
15: Ta, ta, ta, ta, ta, na, na.
2: Klopt. Sir David Attenborough werd vandaag 100 jaar. Hij ontving veel felicitaties en dat verraste hem.
16: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
2: Hier in Nederland hebben we onze eigen David Attenborough, Freek Vonk. Waar David de rust zelf is dat bij Freek wel anders.
17: Ik ben Freek. Ik ben gek op de natuur en alles wat daarin leeft. En ik trek weer dwars door de jungle op zoek naar de meest achterlijke dieren in de wildernis.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ondanks de wapenstilstand blijft Israël Libanon aanvallen. Niet alleen in de hoofdstad Beirut, ook in Zuid-Libanon. Meer dan 20 mensen kwamen daarbij vandaag en gisteren om het leven. Bewoners van verschillende dorpen en steden in het zuiden ontvingen gisteren ontruimingsbevelen van het Israëlische leger. Chris Laarhoven maakte in de jaren 80 deel uit van de VN-vredesoperatie UNIFIL in Zuid-Libanon. Sinds 2007 woont hij af en aan in deze regio. Goedenavond.
7: Goedenavond.
2: Ja, hoe gaat het nu met u?
7: Ook af en aan goed en minder goed.
2: Want hoe is de situatie daar?
7: Het is op dit moment erger dan ik ooit had kunnen bedenken. De oorlogen meegemaakt in 81, 82, 2006... is dit iets wat ik... wat niet te bevatten is eigenlijk, eerlijk gezegd.
2: Want beschrijft u eens wat u meemaakt?
7: Evacuatieorders van hier naar daar. Mensen vertrekken, mensen moeten terugkomen. Of moeten niet terugkomen, maar komen terug. Mensen hebben geen geld. Die moeten ergens anders huur betalen. We vertrekken uit de buurt. En de buurt is nu weer leeg. En ik kan niet terug. Ik slaap nu weer in de auto. En het constante bombarderen, intimideren met overflights. Dus laagvliegende vliegtuigen, jagers, zeg maar. Die de geluidsbarrière doorbreken. En alles doen trillen. Maakt niet alleen mensen gek, maar ook dieren, kleine kinderen. De mensen in de straten zijn in een soort wanhoop, ja.
2: En zagen ze deze escalatie in Zuid-Libanon aankomen? Ze zijn natuurlijk oorlog wel gewend.
7: Ze zijn oorlog gewend, maar dit is iets wat ik van iedereen hoor. En van wat ik zelf weet, dit heb ik nog nooit meegemaakt, eigenlijk.
2: En waar trekken de gevluchte bewoners naartoe? Waar kunnen ze nog naartoe?
7: Ze trekken naar de corniche, aan de boulevard, laat ik het zo maar zeggen. En daar gaan ze allemaal zitten als ze geen geld hebben. En de rest trekt naar Saida, naar hoger gelegen gebieden. Het noorden in, eigenlijk, zeg maar.
2: En we zeiden het al, de wapenstilstand die geldt nu. Waarom valt Israël toch nu aan? Wat zit daarachter, denkt u?
7: Ik denk dat net als in 2006... de tiende, nu, aankomende tiende... zijn er weer vredesbesprekingen of ceasefire, weet ik wat, besprekingen... Net als in 2006 heeft Israël, of dat hebben ze toen gedaan, en zij houden van een bepaalde symboliek, en dat vinden we altijd terug. Ze gooien nog even al hun oude munitie eruit, en voordat het bestand ingaat. Het wordt erger, en het gaat erger worden, voordat het beter wordt.
2: Ik wil u heel veel sterkte wensen.
7: Dank u vriendelijk.
2: Dank, Chris Laarhoven vanuit Zuid-Libanon. En Renate Kok, die las de kranten vanmorgen.
18: Ja, er waren in Argentinië opvallend veel besmettingen met het Hanta-virus het afgelopen jaar. Sinds vorig jaar juni ging het om ruim 100 gevallen. En dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Lokale wetenschappers die wijzen naar klimaatverandering als mogelijke oorzaak, meldt het AD.
2: Door klimaatverandering is het land tropischer geworden, zeggen ze. Na de historische droogte van de afgelopen jaren volgde onder invloed van El Niño juist weer extreme regenval. Dat leverde veel groen op en veel zaden, waardoor de knaagdierpopulatie enorm kon groeien. En daarmee dus ook het risico op besmetting en op overdracht van dier op mens.
18: Grote Nederlandse beleggers die zien hun defensieportefeuilles flink uitdijen, kopt het FD. Er gaat de laatste 2 jaar veel meer geld naar de defensieindustrie. De waarde van hun posities is in die tijd bijna verdrievoudigd, constateert de krant na een eigen data-analyse.
2: Lange tijd gold het als no-go investeren in defensie, maar dat ligt sinds de oorlog in Oekraïne anders. Toch is het ook weer niet zo dat institutionele beleggers alle bedrijven in de top van de defensieindustrie nu massaal omarmen. Bedrijven als Boeing, Northrop en Lockheed zijn nog steeds weinig populair vanwege hun betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens of kernwapens.
19: Ik leg mijn reputatie in de waagschaal, maar Tata doet dat ook. In de Volkskrant ligt Donald Pols zijn omstreden besluit toe om over te stappen van Milieudefensie, waar hij directeur was, naar de staalfabriek in IJmuiden. En daar wordt hij dan verantwoordelijk voor de verduurzaming, communicatie en natuurlijk ook de lobby van het bedrijf.
2: Veel mensen vinden Pols naïef, maar in de krant pleit hij vurig voor groen staal. Dat is volgens hem cruciaal voor de energietransitie. Zonder staal immers geen windmolens, zonnepanelen of treinen. We moeten er gewoon mee beginnen. Thuis kost het wel de nodige moeite om zijn kinderen te overtuigen, maar ik wil alle critici de komende tijd graag hun ongelijk bewijzen. Het eerste resultaat zal er heel snel zijn, zo belooft hij.
19: Ja, we blinken erin uit, maar of we er nou blij mee moeten zijn? Het Parool schrijft dat Nederlandse plofkrakers inmiddels een steeds groter spoor van vernieling achterlaten in Europa. In ruil voor hand- en spandiensten leren ze buitenlandse criminelen de truc waar Nederland inmiddels patent op lijkt te hebben.
2: Ploffen, zoals het op straat heet, geldt hier bijna als een crimineel ambacht. Inmiddels werkt de politie binnen Europa nu wel intensief samen om dit soort bendes op te rollen.
19: Ja, zondag mist weer de moederdag. Maar wat nu als er geen moeder meer is? Hoe leuk is het dan? Je gaat op zo'n dag natuurlijk geen verhalen delen over je dode moeder, zegt een vrouw van 40 in het in Trouw.
2: In Utrecht wordt er nu voor het eerst Dode Moederdag georganiseerd. Volgens de initiatiefneemster valt er aan Moederdag niet te ontkomen. Overal zijn kortingsacties of reclames om met je moeder te gaan lunchen. We hopen dat we onze overleden moeders zo toch in het zonnetje kunnen zetten.
20: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Als alles volgens plan is verlopen, ben ik vanochtend overleden. Met die woorden kondigde Karin Spaink vandaag haar eigen dood aan op haar blog, getiteld Exit Spaink. Ze is 68 jaar geworden. Spaink was onder meer een van de oprichters van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom en columnist bij het Parool. Ze schreef vele boeken en werkte bij het onderzoeksplatform Follow the Money. Mede-oprichter en oud-hoofdredacteur van Follow the Money, Erik Smits, was goed bevriend met Karin Spaink. Goedenavond, Erik.
21: Goedenavond.
2: En ze heeft dus zelf het moment van haar overlijden bepaald. Ze had MS, multiple sclerose. Typeerde haar dat ook, die eigen keuze?
21: Ja, volledig. Ja. Totaal in eigen hand nemen van haar eigen lot. Rationeel dat beslissen. En dan ook tot in het kleinste detail dat uitdenken. En tot het laatste moment de regie in handen houden. Dat was Karin ten voeten uit. En dat heeft ze vandaag gedaan. Eigenlijk hartverscheurend. Omdat je weet dat haar geest nog springlevend was en scherp als altijd en opstandig als altijd. Maar ook zo gedreven om dit te doen. Omdat ze dat lichaam van haar, waar ze zoveel mee te stellen had gehad, dat begon steeds meer te bezwijken. En dat moment dat ze daarvan afhankelijk zou worden, wilde ze niet afwachten. Dus ze heeft echt haar lot in eigen handen genomen. Het kan er alleen maar ontzettend veel bewondering voor hebben. Voor die moed, maar ook de vrolijkheid waar letterlijk haar laatste adem uitblies.
2: Want dat ging op een toch ook op een vrolijke manier?
21: Ja, nee, echt. Het klinkt misschien gek, maar nou moet ik zeggen dat wij natuurlijk al met een kleine groep mensen van in totaal 6 goede vrienden al een hele lange tijd met haar bezig waren. En waar vaak ontmoeten. Ze organiseerden ook al maandenlang op iedere woensdag een borrel waar ze ook met andere collega's samenkwam. Dus we hebben een hele lange weg gekend naar dat moment toe. Maar op een zeker moment had ze het bepaald. Als je vaak met elkaar samen bent, dan ga je ook de vrolijkheid daarin van inzien. En je probeert natuurlijk ook dat ook tot het laatste moment te bewaren. En die humor hield zij er ook tot het laatste moment in.
2: Hoe heb je haar ooit leren kennen?
21: Ik kende haar uit de jaren 90 natuurlijk al door het lezen van de krant en het Parool en haar columns. En wat mij vooral wat ik heel erg opmerkelijk vond in die tijd. Toen ik las natuurlijk dat zij het opnam tegen, samen met Access for All, de toenmalige internet service provider, tegen de Scientology kerk. Om publicatie mogelijk te maken. Ze had die stukken online gezet en dat waren volgens haar verwerpelijke stukken. Dat een inzicht bood op hoe dat die kerk te werk ging. En dat werd mogelijk verboden. Dus die kerk begon keihard te procederen. Dat heeft ze jarenlang volgehouden. Dus dat was, ik vond dat machtig, omdat ik wist dat deze vrouw multiple sclerose had, MS had en in een rolstoel zat, kwetsbaar was en haar geestelijke kracht die dwong toen al enorm veel respect af. En toen heb ik haar pas op leren kennen in 2018, toen zij aanwezig was in het Pakhuis de Zwijg in Amsterdam, waar ik zelf over de knie werd gelegd door een interviewer die mij interviewde over een verhaal wat ik had geschreven. En zij was daar getuige van. En ze vroeg zich af of ik dat, hoe ik dat zou ondergaan. Dat bleek volgens haar, ik kwam met een voldoende weg. Nadien kwamen we met elkaar in gesprek. En ze had het vermoeden dat ik misschien wel een klootzak was. Dat zei ze dan ook gewoon. Maar dat was er alleszins meegevallen. En toen zei ze van, ik wil nu wel eindredacteur worden. Ja. Dus het was eigenlijk een soort omgekeerde sollicitatie. Maar ja, ik was natuurlijk sowieso al onder de indruk van haar. En ik wist dat ze een goede schrijfster was. En toen ze zich dus eigenlijk presenteerde als eigenlijk een nieuwe eindredacteur bij ons, die dat kon gaan doen. Dat was voor mij niet zo moeilijk besluit om haar ook eigenlijk gelijk aan te nemen.
19: Hoe wil jij je haar vooral herinneren?
21: Als een hele krachtige vrouw, als een radicale vrouw, maar ook een zachte vrouw. Iemand die opstandig was, strijd kon voeren. En wat ook in de intro al uitkwam. Ze heeft natuurlijk meerdere dingen gedaan, maar ook de strijd met Scientology, maar ook de Bits for Freedom opgericht. Ze is sociaal zo betrokken. En ze heeft voor ons natuurlijk voor Follow the Money heel veel betekend. En ik ben natuurlijk medeoprichter daarvan samen met Arne van der Wal. En wij worden wel als de Godfathers gezien. Karen Spank is de Godmother van Follow the Money.
19: Nou, mooie laatste woorden. Dankjewel, Erik Smits. En morgen staat er in het Parool ook nog een afscheidsinterview. Erik Smit, excuus. Morgen staat er ook nog een afscheidsinterview met Karen Spank in het Parool.

0: Mel en Vintage Future, Ballad of Easy Rider. Het meireces is nog niet afgelopen in Den Haag, maar de ministerraad vergaderde wel. En dus was er ook de wekelijkse persconferentie van premier Jette. En Wilma Borgman was daarbij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Simone, goedenavond.
0: Ja, gisteravond was het partijkantoor van D66 dus het doelwit van een vuurwerkbom. Hoe kijkt de premier daarop terug?
1: Ja, wat ik opmerkelijk vond in die persconferentie vanmiddag was dat Jette zei, dit staat niet op zichzelf. Het past in een bredere trend in de samenleving dat verhoudingen verharden en dat mensen ook sneller grijpen naar geweld om hun standpunt duidelijk te maken. En voor D66 was dit niet de eerste keer dat hun partijkantoor werd aangevallen. Dat gebeurde vorig jaar september ook, toen tijdens een demonstratie tegen het asielbeleid. Dus wel twee keer hetzelfde doelwit. Maar wel, die twee keren waren wel verschillend van karakter, zei Jette vanmiddag.
2: Ja, in de zin van de vorige keer was er een grote demonstratie in Den Haag en zagen we heel duidelijk mensen met vlaggen en het scanderen van leuzen naar het partijkantoor trekken om daar het partijkantoor echt aan te vallen. Nu is het waarschijnlijk een individu die gelukkig wel is gearresteerd, maar waar we nog niet weten wat daar het motief van de dader is. Dus dat moeten we even afwachten. Wat echt niet anders is dat de schrik bij de mensen die op dat kantoor werken natuurlijk en behoorlijk inzat. Gelukkig iedereen ongedeerd naar buiten is gekomen. Maar volgens mij ook heel duidelijk werd snel al dat van links tot rechts politici zich ook realiseren. Het was nu het D66-kantoor en de volgende keer kan het van een andere partijkleur zijn.
1: Maar u zei vanochtend, deze dader is heel bewust naar het partijkantoor van D66 gelopen. Ja. Om daar een aanslag te plegen. Het was niet toevallig.
2: Dat klopt, maar ik weet nog niet met welke reden hij heel bewust naar dat kantoor is gelopen.
1: Denkt u dat dit soort aanslagen iets te maken hebben met hoe mensen denken over de politiek?
2: Nou, als je uitzoomt en je kijkt hoe vaker de afgelopen paar jaar met cobra's en andere vuurwerkbommen aanslagen zijn gepleegd, dan zie je dat bij burgemeesters, bij wethouders, bij politieagenten. Je ziet het op hulpverleners die aan het werk zijn. De kleinste ruzies in het land worden soms met vuurwerkbommen zogenaamd opgelost. Dus daar zie je een veel breder probleem dat sommige mensen in onze samenleving denken dat ze hun wil kunnen opleggen door met vuurwerk te gaan gooien of met stenen te gaan gooien. Nou, dat is natuurlijk absoluut onacceptabel. De frustratie van een deel van de samenleving richting de politiek, dat de politiek veel te weinig oplost, ja, die is zeker aanwezig.
1: Ja, want vanochtend zond de NOS Radio een paar straatinterviews uit met mensen die daar voorbij liepen in de straat waar uw partijkantoor gevestigd is. En die zeiden, ja, een vuurwerkbom is natuurlijk totaal onacceptabel. Maar ja, de prijzen aan de pomp, die zijn ook heel erg hoog. Zij leggen daar een verband. Snapt u dat?
2: Ja en nee, want ik geloof ook dat echt het merendeel van de Nederlanders het nooit acceptabel vindt dat je welke vorm van geweld dan ook gebruikt om je punt kracht bij te zetten. Dat doen we in dit land echt met woorden en door met elkaar de discussie aan te gaan.
1: Maar ja, dat zijn niet alleen mensen die op straat lopen. Het zijn ook bestuurders in dit land. Want de burgemeester van Weidemeren, waar Loostrecht onder valt, die zei ja, die koppelde de onrust in zijn gemeente aan wat er in Den Haag gebeurt. Ik kan dat niet los van elkaar zien, zei hij. Liever gezegd van wat er in Den Haag niet gebeurt. Heeft hij daar een punt?
2: Nou, onrust in de samenleving koppelen aan een gebrek dat de politiek de afgelopen 10 jaar veel te weinig heeft opgelost. Die koppeling zie ik zeker. Maar ik geloof niet dat ook een burgemeester de link met geweld legt.
1: Nee, maar hij zei wel, Mark Verheijen, die zei wel, ja, 3 kabinetten op rij hebben gezegd, we willen een grip op migratie krijgen, maar 3 kabinetten op rij lukt het steeds maar niet. Heeft hij gelijk?
2: Dit kabinet doet er alles aan om dat verschil te maken. Door al in het coalitieakkoord hele uitgebreide afspraken te hebben gemaakt over hoe je die migratieketen op orde krijgt. We hebben daarbij ook meteen gezegd dat gaat even duren. Want we hebben nogal een hoop op te ruimen met elkaar. En daar zijn we nu volop mee bezig.
1: Maar een van de belangrijke manieren om dat te doen, die asielnoodmaatregelenwet, die werd 3 weken geleden weggestemd door toedoen van uw partij.
2: De Eerste Kamer heeft daar in meerderheid tegen gestemd. En het kabinet heeft vandaag meteen weer een aantal besluiten genomen om met nationale maatregelen meer grip op migratie te krijgen.
1: De onrust in de samenleving tegen de vestiging van die AZC's gaat heel vaak over de spreidingswet. Toen die spreidingswet werd ingevoerd, was er een koppeling aan het beperken van de instroom. Een van de redenen waarom de Tweede Kamer destijds instemde was omdat het kabinet toen had beloofd, ja, wij verdelen de asielzoekersopvang over het land, maar daar staat tegenover dat we de instroom beperken. Van dat laatste is niet veel terechtgekomen.
2: Nee, en daar zijn we nu dus volop mee bezig. Door heel snel het EU-migratiepact in te voeren. Maar ook door nationaal te doen wat we kunnen om daar veel meer grip op te krijgen. Om ervoor te zorgen dat we veel sneller weten wie heeft recht op opvang in Nederland. En hoe organiseer je dat dan goed? Hoe zorg je dat die mensen ook mee kunnen doen? Maar dat je ook streng durft te zijn op mensen die hier niks te zoeken hebt. En ze dan, als het zelfs moet, ongewenst verklaard.
1: Ik hoorde u net wel zeggen, meneer Jette. Ja, we hebben er niet zoveel van terecht gebracht van het beter organiseren van die asielketen.
2: De afgelopen 10 jaar is het er hier heel veel over gegaan hier in Den Haag, maar is er weinig veranderd. En dat is ook de reden waarom bij de formatie VVD, CDA en D66 ook met elkaar hebben gezegd, wij stappen alle drie daar over eigen schaduw heen, om in de volle breedte die grip op migratie voor elkaar te boksen voor een streng en rechtvaardig beleid. En ik ben onder de indruk van hoe de minister van Asiel en Migratie daar vanaf dag 1 mee aan de slag is gegaan om dat ook ten uitvoer te brengen.
0: En Wilma, dat was Jette dus vanmiddag. Hij zegt dat ze over hun schaduw heen willen springen, maar weet hij dan zeker dat nieuwe asielwetten het de volgende keer wel gaan halen?
1: Nou ja, het gaat dan om precies te zijn op 3 aanvullingen op het Europese Migratiepact. Want daarin staan al wel veel van die plannen die de Eerste Kamer 3 weken geleden nog wegstemde, maar een paar nog niet. En dan gaat het om het afschaffen van de dwangsommen die de IND aan een asielzoeker moet betalen als termijnen worden overschreden. Die dwangsommen die lopen inmiddels in de tientallen miljoenen en daar wil eigenlijk een grote meerderheid hier vanaf. Het gaat ook om het eerder ongewenst verklaren van iemand die de wet heeft overtreden. En die 2 plannen die gaan het wel halen, verzekerde Jette vanmiddag. En ook snel. Maar een 3e plan is veel meer omstreden. En dan gaat het om een afgezwakte versie van het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Het kabinet wil dat verbod toespitsen op mensen die hun terugkeer frustreren. Maar dat is juridisch nogal ingewikkeld, dus dat is een onzekere afloop. Wat Jette vandaag vooral duidelijk wilde maken is dat vorige kabinetten vooral ruzie aan het maken waren over asielbeleid, maar dat dit kabinet de koppen bij elkaar steekt als er iets is mislukt en dan snel met alternatieve plannen komt, Simone.
0: Dankjewel, Wilma Borgman. De nu 85-jarige Neil Diamond kreeg in 2018 de diagnose Parkinson. Maar vandaag kwam toch een nieuw album van hem uit, Wild at Heart. Contact met Marcel Mulders, zanger van de coverband Neil Diamond Memories. Goedenavond.
3: Goedenavond, Simone.
0: Ja, heeft Diamond dan, terwijl hij Parkinson heeft, nieuwe nummers opgenomen?
3: Nou ja, dat is het mooie, hè. Neil Diamond is inmiddels 85 jaar gestopt vanwege Parkinson. En eigenlijk veel fans verwachten geen nieuw werk meer. Dus die plaat die voelt een beetje als het laatste hoofdstuk die nog open stond. En dat heeft alles te maken met dat album, die albums zijn opgenomen met de producer Rick Rubin. De Session 12 Songs in 2005. En Home Before Dark in 2008. Maar dat zijn nummers die nooit eerder zijn uitgebracht. Uh-huh. Dus hij is die nummers weer gaan luisteren.

0: En dat is wel een heel grappig verhaal. Dat kun je ook terugvinden op YouTube. Daar vertelt hij bij dat hij eigenlijk net over de drempel binnen was, een microfoon in zijn handen kreeg en toen riep hij: let's do some karaoke. Dus hij is nog wel helder van geest, denk ik.
1: Toch nog wel.
0: Ja. Ja,
1: nou,
0: ja,
1: toeren
0: ja.
1: Jullie
0: maar
1: zelf
0: goed,
1: nou, van...
0: standaard ja. Zal het goed staan.
1: Zeker. Nu toeren jullie al zelf 6 maanden door Nederland met de Sweet Caroline Tour. Nou, die bekende hit natuurlijk van Neil Diamond. Heeft hij nog steeds een grote fanbase hier?
0: Ja, absoluut. Wij doen al theatershows sinds 2019 door heel Nederland en heel af en toe in België. En als je dan ziet dat de zalen goed gevuld zijn, dan doet me dat deugd. Natuurlijk worden de fanbase ook een dagje ouder. Hè? Dus, maar de mensen die het mogelijk maken om naar het theater te komen, die zijn aanwezig. En dat is hartstikke leuk, want na de show dan kletsen we altijd eventjes bij de bar. En dan worden hele leuke verhalen gedeeld. Mensen die echt iets met de muziek hebben van Neil. Dus een speciale betekenis voor hen hebben. Met de muziek zijn opgegroeid. En heel af en toe zit er ook een 40-plusser in de zaal. Die
1: verbaasd om zich heen kijkt.
0: Is met een papleven gegroeid, hè?
1: Nee. Maar goed, waar gaan we nu naar luisteren, Marcel? Welk nummer heb je uitgekozen?
0: Nou, ik moet nog eventjes bijvermelden dat wat belangrijk is bij dit album is dat eigenlijk die Rick Rubin ervoor heeft gezorgd dat alle bombastes weghaalt. Dat heeft hij destijds ook gedaan met Johnny Cash, waar hij mee heeft gewerkt. En dan kom je er eigenlijk achter, hè, na al die decennia geproduceerde platen, dat we echt weer horen hoe de singer-songwriter hij was. Hij speelt ook weer meer gitaar. Dus we gaan eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het ooit is begonnen. Je hoort echt een songwriter, de stem, die kwetsbaarheid. Het is allemaal veel soberder en veel persoonlijker. En dat maakt het zo mooi, dat album. En ja, het liedje wat ik had uitgekozen van het album is You're My Favorite Song. Ja, en dan moet je eigenlijk denken, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, dat je iemand gaat vergelijken met muziek waar die eigenlijk zegt van jij geeft kleur en betekenis aan mijn leven. Hoe mooi is dat, hè?
1: Marcel Mulders, You're My Favorite Song. Daar gaan we naar luisteren van Neil Diamond. Dank je wel.
0: Dank je.

0: Neil Diamond was dat dus. Vanaf morgen is Péter Magyar officieel premier van Hongarije. Hij won de verkiezingen in april met een 2/3 meerderheid van Viktor Orbán. Europa-correspondent Tijn Sadé, goedenavond Tijn.
1: Goedenavond, jongen.
0: En na 16 jaar Orbán aan de macht verwachten de meeste Hongaren dat morgen een nieuw tijdperk aanbreekt, denk ik.
1: Ja, er wordt echt een volksfeest opgetuigd. Het is allereerst ceremonieel. Het begint om 10 uur in dat kolossale parlementsgebouw aan de Donau. Daar worden parlementariërs in gezworen. Rond 1 of 3 zou dan de eedaflegging zijn door Péter Magyar als nieuwe premier. En dat is allemaal buiten op grote schermen te volgen. Daar wordt dan daarna een feest georganiseerd. Concerten aan de oever van de Donau. En dat allemaal op 9 mei. De dag van Europa. Nou ja, wie had dat gedacht, hè? In het Hongarije dat onder de vertrekkende premier Orbán, ja, eigenlijk steeds verder afdreef, juist net, hè, van die Europese Unie. Dus allemaal heel betekenisvol morgen.
0: Het was een hele symbolische dag en een symbolisch spektakel dus, als ik jou zo hoor.
1: Ja, het is symbolisch. Nogmaals, ja, dat feest wordt opgetuigd, dat betekent toch echt wel dat Magyar een regering wil gaan vormen namens. Een regering die namens en voor het volk wil gaan leiden. Dat is zijn belofte. Ja, en dat hij dat allemaal op de dag van Europa doet en dat hij daar zo mee uitpakt. Dat betekent ook echt wel dat hij zijn land weer wil terugleiden in de schoot van de Europese Unie. Hè, waar zijn voorganger natuurlijk 16 jaar lang mee overhoop lag. Dus je zag Magyar eigenlijk voor die eetaflegging van morgen de afgelopen week al driftig door Europa reizen. Ja, met natuurlijk als belangrijkste bestemming Brussel. Want daar moet hij de Europese Commissie overtuigen van zijn goede bedoelingen, de noodzakelijke hervormingen, zodat de EU-miljarden weer kunnen gaan stromen naar Hongarije. Want die zijn de afgelopen jaren dus allemaal niet uitgekeerd als straf voor het feit dat Orbán de rechts staat in zijn land volledig heeft gesloopt.
0: Maar hoe staat het daar inmiddels mee, dat terugkrijgen van die bevroren tegoeden uit Brussel? Een belangrijke verkiezingsbelofte van Magyar.
1: Absoluut. En dat is ook meteen heel risicovol geweest. Hè. Ja, wat moest hij anders? Natuurlijk, hij wilde winnen, hij moest winnen. En heeft hij het misschien wel het onmogelijke beloofd. Kijk, het is een beetje een balanceeract allereerst in Brussel zelf. Hè, voor de Europese Commissie, de hoeder van EU-afspraken en EU-miljarden. Nou, gaat de Commissie strikt de regels volgen? Ja, dan weet de commissie dat Magyar nog jaren nodig heeft om aan die regels te kunnen voldoen. Ja, dus dat is eigenlijk een optie die al niet werkt. Nou, wat dan wel? Een oogje dichtknijpen. Nou, dat betekent dan wat soepeler zijn en die EU-miljarden in ieder geval deels, 6 miljard bijvoorbeeld alvast, over te maken. Dan is het idee dat Brussel Magyar eigenlijk een beetje ziet als de gehoopte verlosser die alle steun vanuit Brussel verdient. Ook al heeft hij nog niks kunnen laten zien. Maar ja, dat is ook niet altijd even goed afgelopen, deze strategie.
0: Nou heeft Orbán, de voorganger van Magyar, in 16 jaar tijd veel democratische instituties uitgehold. Is al bekend wat Magyar als eerste wil gaan repareren?
1: Ja, hij staat voor een enorme klus. Hij moet allereerst, want dat willen alle Hongaren die voor hem hebben gestemd, zowel de progressieve als de zeer conservatieve, hij moet de economie weer aan de praat krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. Ook het onderwijs, gezondheidszorg, die allemaal kwakkelen, waar enorme problemen zijn, openbaar vervoer, dat moet hij allemaal gaan aanpakken. Dat wil de Hongaar heel praktisch zien. Maar ja, wat wil Brussel zien? Ja, eerder wat jij net echt zei, hè, juist net, die instituties die een democratie nou eenmaal nodig heeft, die een rechtsstaat nodig heeft, die moeten op orde komen. Dus hij moet, dat is eigenlijk weer de balanceeract dan van Magyar, hij moet die beide kampen moet hij bedienen. Hij moet Brussel tevreden stellen. Ik zal de rechtsstaat weer op orde brengen, maar de Hongaar wil gewoon allereerst dat het gewoon weer wat beter gaat in zijn eigen land. Dus dat maakt het zo ontzettend moeilijk voor deze nieuwe premier.
0: Maar dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat er Orbán-vertrouwelingen die nu op belangrijke posities zitten vervangen moeten gaan worden.
1: Ja, klopt. Maar dan is er wel een voordeel. Men maakt zoals het vergelijk met Polen. Het maakt eenzelfde ontwikkeling door ook met een Orbán-achtige regering die daarna viel. En daarna gingen de miljarden vanuit Brussel weer naar Polen stromen. Nou, dat lukte niet allemaal meteen, want daar zat een premier met een zwakke positie. Madjar in Hongarije heeft een hele sterke positie. Door die 2/3 meerderheid, je zei het net al, een supermeerderheid. Hij kan daarmee heel veel naar zijn hand zetten. Hij kan de grondwet wijzigen, hij kan allerlei discriminerende wetten die Orbán invoerde, kan hij weer ongedaan maken. Hij kan mensen ontslaan die in justitie, in staatsmedia, in de raad die over de overheidsbegroting gaat, noem maar op, die kan hij allemaal weer gaan vervangen. Door mensen die gewoon meewerken en die niet, zoals vroeger, de clan van Orbán alleen maar dienden. Dus dat is wel weer het grote voordeel van Péter Madjar, maar het is toch nog wel een enorme klus, hoor.
0: Een ander belangrijk thema, de LHBTI-rechten in Hongarije. Veel mensen herinneren zich die verboden Pride Mars nog in Budapest. Wat zegt Madjar daarover, de LHBTI-rechten in Hongarije?
1: Nou, je moet wel allereerst bedenken dat er met deze Péter Madjar nou niet meteen een enorme progressieve wind gaat waaien in Hongarije, hoor. Het is eigenlijk zelf ook een zeer conservatieve politicus. Als het gaat om migratie, als het gaat om bijvoorbeeld Oekraïne, daar is hij net zo hard in als zijn voorganger. Die mogen er voorlopig niet bij. En als het om LHBTI-rechten gaat, heeft hij weliswaar iets gezegd tijdens zijn overwinningsspeech in de nacht van 12 april. Nou, die euforische nacht, toen heeft hij in een bijzin wel gezegd dat hij een Hongarije wil waar iedereen, voor wie die ook gaat, van wie die ook houdt, voor iedereen er respect moet zijn. Nou, met deze wat indirecte formulering moest men het doen. En er steeg toch wel meteen in Budapest een gejuich op. Dus ja, dat bood wat hoop. Maar ja, nogmaals, het is toch verder wel een hele conservatieve politicus ook.
0: En restauratie van de democratie is een van zijn beloftes. Maar hij is dus, je gaf het al aan, heel erg machtig. Net zo machtig eigenlijk als Orbán was. Wat is de inschatting? Tot slot kort, zal hij die macht misbruiken?
1: Nou, daar zijn natuurlijk wel wat zorgen over. Hè? Want ja, Orbán heeft dat ook gedaan. Die heeft de macht naar zijn hand gezet. Gaat deze Madjar dat ook doen? En dan is dus de vraag, wie is hij nou eigenlijk echt? Hij heeft zich natuurlijk voor de conservatieven tot en met de progressieve Hongaar heel positief getoond. Ze hebben hem ook massaal gesteund. Zonder dat ze eigenlijk wisten wat nou eigenlijk zijn agenda is. En dat is nu de vraag. Je hebt eigenlijk een nieuwe premier waarvan je de agenda niet echt kent. Wel wat beloftes. En die heeft een supermeerderheid. Nou, wat gaat hij daarmee doen? En de vraag is vooral, hoe gaat hij Orbanistan, zoals wel eens gezegd wordt, hoe gaat hij dat slopen om weer een nieuw land op te bouwen? Zal hij daarvoor misschien ook af en toe dingen moeten doen die eigenlijk een beetje horen bij een autocraat met een 2/3 meerderheid die alles naar zijn hand kan zetten? Daar zijn zorgen over. We weten het simpelweg niet.
0: Vanaf morgen gaan we het zien.
1: Voorlopig het voordeel van de twijfel.
0: Dankjewel, Europa-correspondent Tijn Sade.

0: Likin Haitin was dat van Linda Lampenius en Pieter Parkkonen. Het is de Finse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Want komende dinsdag barst dat weer los. Dan is in Wenen de eerste halve finale. Met daarin een bijzonder optreden van Finland dus. En bijzonder in die zin dat de Finse Linda Lampenius live viool speelt. Sinds het begin van deze eeuw staat namelijk alle muziek op band en worden artiesten niet meer begeleid door een orkest. Dick Bakker was de laatste dirigent die een orkest leidde bij het Eurovisie Songfestival. 1998 werd hij bij het Nationaal Songfestival door Paul de Leeuw en Linda de Mol nog zo geïntroduceerd.
1: In elk geval weten we van één iemand wel zeker dat hij naar Birmingham gaat, want hij zal daar de dirigent zijn. Vanavond staat hij voor het fantastische Metropoolorkest.
2: En ik vind alles goed, zolang hij maar geen wodka drinkt.
1: Dick Bakker!
0: Yeah. Ja, goedenavond meneer Bakker. Mooie tijden van vroeger, hè?
3: Goedenavond.
0: Waren dat mooie tijden vroeger, zo met een orkest?
3: Absoluut, ja.
0: Wat voor herinneringen heeft u daaraan?
3: Nou, het was gewoon een heerlijk om echt alles live te spelen. Het ging destijds om een fantastische compositie. En een heel goed gezongen en heel goed uitgevoerd. En dat is tegenwoordig natuurlijk heel anders. Het staat op een band. En zelfs de koor staat op de band. Alleen de solist die zingt. En dat is natuurlijk toch eigenlijk veel minder.
0: Want hoe kwam het in der tijd bij u aan toen de EBU, dat is de organisator van het festival, dat afschafte, dat live orkest?
3: Nou, we hebben er alles aan geprobeerd om... ik was destijds chef-dirigent van het Metropoolorkest. En ik heb toen aangeboden van kunnen we niet met het Metropoolorkest dit blijven doen. Dan zijn de artiesten ook zeker van dat het is een lichte muziekorkest die dat heel goed speelt. Dus dat ze een fantastische begeleiding hebben. Maar dat is er dus niet gelukt. En het was gewoon... eigenlijk is het in 1998 gewoon de streep er doorheen gekomen. En zijn we gestopt.
0: Maar waarom ging er een streep doorheen?
3: Ja, ik weet het ook niet precies. Ze wilden eigenlijk toch veel meer op beeld werken met allerlei effecten. En het is tegenwoordig is het eigenlijk geen songfestival meer, maar het is een clipfestival geworden. En het is eigenlijk gaat het om de goede effecten die je hebt, de mooie belichting, mooie decors, allerlei beeldeffecten. En er is ook nog een liedje. Hè, dus, ja. Zo voel ik dat. Hè.
0: Ja, dus visueel is het veel belangrijker geworden dan muzikaal.
3: Ja, dat is echt zo. En ik vind de composities over het algemeen ook een stuk minder dan... Vroeger hadden we dus echt, dan moest je stukken maken wat harmonisch en melodisch heel erg mooi was. En ook pakkend. En het was dan altijd zo, ik heb dan Dingen Dong gecomponeerd in 1975. Daar zijn 150 versies van. Mm-hmm. Zover ik heb kunnen achterhalen. En door... Alles, hè? Door grote orkesten, koren, ook kinderkoren, allerlei verschillende versies. Dat is nu, als je de nummer 1 hebt van de afgelopen jaren, daar wordt maar heel weinig andere versies van gemaakt. Het gaat om de clip en dat is populair en voor de rest, ja, wat moet je ermee?
0: Want die liedjes gingen in de tijd dus ook een eigen leven leiden.
3: Ja,
0: zo kun je het zeggen.
3: Absoluut, absoluut. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een versie. Er waren hele slechte versies, maar waren ook hele goede. King Singers hebben dat helemaal a cappella gedaan. Er is een zangeres in Zuid-Amerika. Die heeft er een bossa nova versie van gemaakt. Maar je had er ook Jan Goris op zijn accordeon. Met de verkeerde akkoorden.
0: Dat kon ook gewoon. Maar was de prestatie van het live orkest destijds ook belangrijk voor de jury? Kon bijvoorbeeld een valse noot door dat orkest, kon dat punten kosten?
3: Nou, van zijn nood van het orkest, dat komt... Dat komt eigenlijk niet voor.
0: Okay.
3: Maar het was wel zo dat, en daar moet ik ook eerlijk over zijn... Je komt in een bepaald land en veelal is het een klassiek orkest... of althans een symfonieorkest waar je dus mee moet werken. Maar het is wel lichte muziek. En daar hebben sommige landen wel twijfels over. Van wat krijg ik voorgeschoteld als ik daar kom?
0: Ja.
3: Kan de ritmesectie dat wel spelen? Swingt dat ook? En, dus wat we met Dingen Dong hebben gedaan... en de tweede, in dat jaar waren de Shadows... die hebben dus toch hetgeen op het podium stond, de drum, bas, gitaar en piano, hebben zij dus op band aangeleverd en de rest allemaal live orkest. Dus dan heb je de zekerheid dat je basis in ieder geval goed is.
0: Mm-hmm. Maar nu heeft Finland dus toestemming om live viool te spelen, een uitzondering. Snapt u dat besluit?
3: Ja, ik denk dat het wellicht een hele lastige partij is moeilijk na te spelen is als het van tevoren opgenomen is. Zo belangrijk vind ik het eigenlijk niet. Het is eenmalig iets. En misschien zegt een ander land van, nou, ik wil de gitaarsolo, wil ik ook live spelen. Zo moeilijk is dat allemaal niet. Maar de techniek is nu dat het helemaal aan elkaar gekoppeld zit. Dus de audioband aan de beeld. En dat is alle bewegingen, alles gaat helemaal van tevoren geprogrammeerd. En dan is het lastig als daar plotseling iets live bij zit.
0: Mm-hmm. Maar en kijk, Finland is natuurlijk wel een van de favorieten. Is het wel eerlijk ten opzichte van andere deelnemers? Op live spelen levert misschien nog wel bepaalde sympathie van de kijkers en de stemmers op.
3: Ja, maar ja, het is één viool.
0: Ik weet het niet. En een trommel en een fluit, maar...
3: Nee. Nou ja, goed, ik weet ook niet hoe dat zangtechnisch zit. Dat is uiteindelijk, is de melodie natuurlijk het belangrijkste. En ik weet niet welke invloed die viool precies heeft. En hoe belangrijk die is in de song zelf. Mm-hmm. Maar ja, goed, het zou dus kunnen zijn dat later vragen oproept, maar...
0: Dat zullen we zien. Nou, ja. En dan tot slot nog, Nederland doet deze keer dus niet mee vanwege de deelname van Israël. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, ik bekijk het eigenlijk van de kant van het muzikale deel en de artistieke deel. En niet over een politiek. En ik vind zelf dat eigenlijk geen rol moet spelen bij het Songfestival. Dus echt, is het een goede song? En welke landen doen mee? Dan gaat het er echt om dat je dus dat artistiek beoordeelt en niet politiek.
0: Gaat u überhaupt kijken?
3: Nou, wellicht. Ik heb eigenlijk na 2000 is het de laatste keer dat ik mee heb gedaan. En dat was eigenlijk heel erg jammer wat er gebeurd is. En ik heb toen gezegd van, nou, voor mij is het helemaal klaar. Dat Songfestival.
0: Dus je hebt al 26 jaar niet gekeken?
3: Ik heb wel eens gekeken. En ik heb ook wel eens een keer voor mezelf punten gegeven. Maar ik begin me ontzettend te storen aan dat het allemaal niet live gaat. En niet echt is, maar allemaal clips. Het clipfestival.
0: Ja, nou, we gaan het zien de komende tijd. Dank u wel, Dick Bakker.
3: Oké.
0: En met het gesprek met Dick Bakker zijn we aan het einde gekomen van dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hierna uiteraard Nooit meer slapen. Ik wens u nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De jacht op de hoornaarkoningin is geopend. Dat om te voorkomen dat deze exoot onze bij aan stukken kan scheuren.
2: Pootjes eraf, de vleugeltjes eraf, het kopje eraf. En het blijft alleen wat lijfje over. En daar zitten de eiwitten in.
1: Hit Me Hard and Soft, de tour.
3: I will always stand up for you and I will always fight for you.
1: Een bijzondere concertfilm over de band tussen Billie Eilish en haar fans. Lena Bril doet de zelfhulpboekenrubriek. En Harbour van der Veen gaat weer op bezoek bij zijn familie in Amerika.
4: Die domme Amerikanen.
1: Om te kijken hoe de liefde voor Trump ervoor staat.
4: Ik wil niet dat ik zo in stereotypen over mijn lieve familie denk.
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
5: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: AI.
12: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest.
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
15: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
14: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: van Oude Vreugdeveld in Wommels. Het is Saphir.
1: We bedarren in de finale.
0: De kruttenfinale.
1: Met 12 vingers in een noot.
0: Een makkie van die jongens, hè?
1: Maar in een keer in de finale.
0: Dit is Keertse meisken.
1: Roen het toch wel wat oors.
0: Ze kennen het examen weer oors.
1: We pakten om en om een bordje.
0: En wer op een soi-sois.
1: Een thriller hong in de loft.
0: En nou in je kweer, jongen.
1: En nou een dikke oerkeertse.
0: Het werd je vier weer een gelijk soi-gelijk meisken. Het publiek hier ontploft.

0: armaste stien op scherp. Het werd hier moe stil op het veld.
1: Ik werd vongen troch de stilte.
0: Ze met het noodwaan.
1: Mijn maat joeg mij de bal.
0: Stielend zenuwen met heel haar.
1: Ik die twa stapjes te bek. Ik toch. Als ik dit even knal.
0: Nou, alles onder haar. Eins kan dit net meer mis. Eén is weest. Daar komt zijn oorlog.

met ons heid. Die lid op een verlenen snijden te midden ons je maat met plakboek nog een roosje. En dan zit er maar op te gooien, hoe goeie en ik wil net wezen in hier. Als die bal net voorwest wie, hè, dan hier de node PC keert. En hiermee wil winnen, kind. En dan begint er samen te gooien.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.